0: wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM Festival Top 1003. De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM.
2: Ik zit even te kijken voor je. Ach, je hebt het wel getroffen hoor. Man, wat een heerlijke muziek staat er op jou te wachten. Teddy Swims, Harry Styles, maar ook deze boys. The Weeknd.

Weet je het nog? Toen deze man Harry Styles in Amsterdam optrad, toen kon je in het centrum van Amsterdam gratis koffie halen, want daar had de beste vent al voor betaald. Nou stond hij afgelopen weken in Mexico-stad en daar heeft hij datzelfde trucje gewoon herhaald. Geen koffie, maar je kon daar mierzoete Mexicaanse churros ophalen. Jawel, hij trakteert je op eten en drinken en ik trakteer je op zijn muziek. Harry Styles hoorde je, American Girls. Een hele goede nacht. Teun Willems is de naam. Je maat, tot laat. En ik kan je beloven, de tractaties houden zeker niet op hoor deze nacht. Zo heb ik nog Milky en Malgrab voor je. Just the way you are ga je horen. Maar eerst, you know the drill, gaan we eventjes wat afronden. Want ja, wat was het maandag ook alweer? En hoe zat het nou met dat ene dingetje in het nieuws op de dinsdag? Geen zorgen, ik heb het allemaal voor je bijgehouden. En we gaan zo eventjes wat hoogtepunten van de week doornemen met elkaar. In één minuutje. En als je vaker luistert, dan weet je het allerbelangrijkste onderdeel van die week. Dat ben jij, hè? Dus wat was nou jouw hoogtepunt van afgelopen week? Wat is dat ene dingetje wat je is bijgebleven? Weet ik veel, ben je uitgegleden over een bananenschil? Heeft er een vogel op je gekakt? Of heb je een nieuwe puzzel gekocht? Maakt mij allemaal niet uit. Laat het even weten in de NPO Luisterapp. Je bent daar meer dan welkom. Gaan we zo eventjes kletsen over jouw hoogtepunt

0: Prims ga je nu horen.
1: Luister naar onze nieuwe single.
2: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM.
3: Teddy Swims. Break up in reverse. Met 3FM ontdek je nog.

Kim Algrab, Just The Way You Are op 3. Waar één deur dicht gaat, gaat een andere open. En het open en dichtgaan, dat gebeurt eigenlijk elke week wel een beetje. Hè? Elke zondagavond opnieuw. Dan gaan we de deur van vorige week dicht trekken. En dan zetten we die van volgende week alvast eventjes op een kiertje. Maar voor we dat volledig gaan doen, die deur echt volledig gaan dichttrekken, gaan we nou eigenlijk een beetje als een slechte romcom nog even zo'n zwoele blik achterom doen voordat we die deur echt achterom trekken. Want wat gebeurde er maandag ook alweer? En wat was het woensdag? Wat was er nou ook alweer met die dag? Geen zorgen. Ik heb het allemaal voor je bijgehouden. En we gaan eventjes door de week heen lopen in 1 minuut. Want Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Jawel, de 46-jarige Spanjaard volgt Ronald Koeman op en heeft getekend tot en met het WK van 2030. Als spelers won hij onder andere 4 keer de Champions League en met Spanje won hij ook het EK en het WK. En als trainer werd hij ook nog eens kampioen met Barcelona. Dus laten we eens even gaan kijken of die Xavi dat Nederlands elftal even een klein Spaans pepertje in het reetje kan duwen. En een aantal meldingen van oogletsel na de zonsverduistering lijkt gelukkig allemaal wel mee te vallen. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen 7 telefoontjes binnen van mensen met oogklachten. 3 mensen daadwerkelijk schade aan hun netvlies. En er was vooraf zo ongelooflijk veel gewaarschuwd om niet rechtstreeks naar die zon te kijken. En toch krijgen mensen het dus voor elkaar. En dan denk ik, ja, dat is misschien ook de reden waarom er op van die chemicaliën staat, niet opdrinken. Want als dat er niet op staat, gaan mensen toch drinken. En die zullen wel denken, joh, ik probeer het gewoon even. Het zal toch wel niet over mij gaan. Nou, nu zie je het. 7 mensen in Nederland dachten, tegen de zon in kijken, dat kan best. En in de NPO Luisterapp hebben we ook nog een berichtje van Satish Basant. Die zegt, mijn hoogtepunt van de week, een bakje nasi met niets erbij, €12,50. Och, ja, we kunnen spreken van opgelicht. Maar we kunnen het ook hebben over opgelicht. God, wat ben je afgezet, man. Als het maar gesmaakt heeft, dat is het allerbelangrijkste. Hey, dat was week 33, op naar week 34. En dat doen we met muziek. Muziek van de New Radicals. You get what you give.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil, op 3FM.
2: Nothing but thieves. Evolution.
3: Met 3FM ontdek je nog.

Messi. Van Lola Young natuurlijk. Op 3FM. Hey, het aantal door AI gemaakte berichten op sociale media, dat neemt zo gigantisch toe, dat is niet normaal. Platforms zoals YouTube, TikTok, allemaal willen ze AI-content aanpakken, maar het lukt gewoon niet. Dus ik ga eens even kijken in de Willemskantine bij Ome Ruud of hij misschien een oplossing heeft voor al dat AI-gevoel.

0: Ik ging voor het allereerst naar Lowlands. En de allereerste track die ik hoorde was deze. Dat vergeet ik echt nooit meer.
1: De 3FM Festival Top 1003. De allerbeste festival.

0: toch krijg je het bloedheet van die zomerse klanten van Jonas Blue en Malive. Edge of Desire hoorde je op 3FM.
1: Niet poetsen, maar lullen.
0: Hey, het aantal door AI gemaakte berichten op sociale media neemt flink toe. Hè. Platforms als YouTube, TikTok willen AI-content wel aanpakken, maar van een totaalverbod is voorlopig geen sprake. Dus ik ben wel benieuwd, hoe kijkt ome Ruud van de Willemskantine, mijn vaste stamkroeg, naar AI? Moet het verboden worden? Gebruikt hij het om zijn boodschappenlijst te maken? Misschien zijn administratie te doen? Ik ben benieuwd. Ik bel hem even.
2: Ja, met Ruud van de Willemskantine. Wat moest je?
0: Hé, hey Ruud met Teun. Is het allemaal lekker daar zo in de Willemskantine?
2: Ja, het liep goed te gaan tot jij me moest bellen.
0: Kijk, dat is goed om te horen, Ruud. Hé, hey, even een vraagje. Heb jij veel last van AI, of niet? Valt het mee?
2: AI, achterwakse imbecielen, 8 idioten, alcoholisch incapabel. Wat is godverdomme AI nou weer?
0: AI, Ruud, kom op, man. Artificial intelligence, kunstmatige intelligentie. Dat ken je toch wel?
2: Ja, daar heb ik zeker last van, die kunstmatige intelligentie.
0: Oh, kijk.
2: Ik heb er eentje rondlopen hier. Dat wijf van mij, Cor. Huh? Er zit niks intelligents in dat wijf. Alles is kunstmatig.
3: Hou nou eens je grote mel, joh. Je bent zelf ook geen helder lichter, ja?
2: Houd je kop, Cor. Ik heb toch zeker een diploma, of niet dan?
3: Ja, alleen je strikdiploma, joh. Vuile idioot.
2: Nou dan, wat zeg ik toch?
0: Ruud, eventjes serieus. Je leest steeds meer berichten, hè, over dat AI sociale media overneemt. Merk je dat dan niet? Of heb je daar geen last van?
2: Moet je luisteren, Teun.
0: Ja.
2: Dat is jouw probleem.
0: Okay.
2: Je moet geen berichten lezen. Dat loopt slecht voor je te zijn.
0: Okay.
2: Je loopt dan niet te weten wat nou echt is en wat niet. Je kan beter kijken. Gisteren nog zag ik een pratende kat die een auto bestuurde. Kijk, dan heb je gelijk bewijs. Het loopt op beeld te staan, snap je?
0: Ruud, dat is juist het probleem, man. Want dat is dus niet echt. Dat is met AI gemaakt. Dat snap je toch wel?
2: Ach, houd toch je mel, man. Je ziet het toch? En nou ik erover nadenk, ik heb jou ook al een tijdje niet meer gezien. Jij loopt zelf AI te wezen.
0: Ruud, ik bel je elk weekend. In principe is het geen verrassing.
2: Bespaar maar je onzin, AI-Teun. Ik heb je door. Mij niet meer bellen met je robot-onzin.
0: Ah, Ruud, doe nou even normaal, man. Nou, het was weer ouderwets gezellig in de Willemskantine. Maar van AI dus geen last. Goh, moeten we dankbaar voor wezen.

van liefde, warmte, enthousiasme wanneer je omringd bent door vrienden, dierbaren en dat de energie gewoon voor zichzelf spreekt. Moeilijk in woorden te vatten, Peggy Goo zegt dat het klinkt als na, na, na. Maar gelukkig hebben wij in Nederland daar gewoon een woord voor. Gezelligheid. En Peggy Goo met gezelligheid hoorde ze juist op 3. Ah! Waar de gezelligheid niet ophoudt hoor. Nee, zeker niet. Billie Eilish Sona. Hey yo, this is my new song.

0: met iets stoppen en er dan toch geld mee verdienen. Het kan jou zo overkomen. Maar hoe dat werkt, hoor je zo. Eerst de stand van het land in 2 minuutjes.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. 2 Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene Omalla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog, maar de komende uren trekken er vanuit het westen buien over het land. Morgen af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM Festival Top 1003.
3: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM.
0: Een heitje voor een karweitje kan je hier zomaar verdienen. En het karweitje is heel simpel. Gewoon stop zeggen. Meer is het niet. Nou, hoe het werkt hoor je zo. Eerst Faster the People op 3FM.

0: Beat It natuurlijk. So
1: beat it. Op 3FM.
2: Wat denk je zelf?
1: Een heitje voor een karweitje. Ja, dat heb je vroeger vast wel eens te horen gekregen als je de auto moet wassen en dan vervolgens de spons op straat liet vallen. En nou, een paar flinke krassen in de auto van je pa trok, dat soort dingetjes allemaal. En dat je vader dan toch met knarsende tanden jou die 2 euro moest geven. Een heitje voor een karweitje. Je kent het wel. Dat gaan we nu ook doen. Zonder spons, wel met een auto. Want we gaan rijden vanaf een bepaalde locatie. Nee, vanaf Hilversum naar een bepaalde locatie. Ik moet wel goed zeggen. Vanaf Hilversum naar een bepaalde locatie in Nederland. Logischerwijs kost dat natuurlijk een aantal liters aan benzine. En die liters aan benzine gaan wij in de tank gooien. Aan jou de vraag. Zeg nou stop op het moment dat jij denkt, we zitten nu op dat exacte aantal liters. Dus stel het is 7 liter. Dan moet jij denken, joh, hoe lang duurt het ongeveer totdat we op 7 liter zitten qua tanken? Zeg je dan stop? Dan krijg je een tientje. Dat is leuk, hè? Dat is sowieso leuk. Maar dan niet alleen. Je mag ook nog een plaat uitkiezen die we hier gaan draaien op 3FM. Dus je hebt een win-win wat dat betreft. Denk je nou, joh, dat stop zeggen, dat lukt wel. En ik heb een plaat die ik echt heel graag wil horen. Laat het eventjes weten in de NPO Luisterapp. Stuur het woordje stop, dan weet ik voldoende. Of ben je meer van het bellen? Mag ook, hè? 0909-1336 is mijn telefoonnummer en ik neem altijd op. Dus nog één keer, het woordje stop in de NPO Luisterapp. Of 0909-1336, spreek ik je zo.
3: Yes, love. Dit is onze nieuwe single.
4: Nieuw.
3: Nieuw.
4: Nieuw.
3: On Free

0: Gijs, jij hebt een hele zware middag gehad, jongen.
1: Ja, het was niet leuk.
0: Ongelooflijk, want jij zat vanmiddag in de Kuip in Rotterdam.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ja, het begon heel leuk. Ja. Ik ben een vriend samen naar de Kuip toe, die ik al lang wel te zien. En mooi plekje uitgezocht. En het begon goed, 2-0 voor. Dus ja. Dat was kat en bakkie, dachten we.
0: Ja, en toen?
1: 2-1. En toen de 2-2.
0: Oei.
1: En toen werd het ook nog bijna 2-3.
0: Ja. Ja, het was ongelooflijk. Hè? Jij zat in de Kuip in Rotterdam, het stadion van Feyenoord, die vandaag moest spelen tegen Go Ahead Eagles. Ik heb zelf ook gekeken. Ik moet zeggen, het had ook 4-0 kunnen zijn voor Feyenoord.
1: Ja, het had 4-0 moeten zijn.
0: Ja, maar waar gaat het dan nou mis, joh, Gijs?
1: Ja, kansen afmaken, scherp. Het is natuurlijk het begin van het seizoen, hè.
0: Jawel.
1: Dus dat komt nog wel. Dat komt nog wel.
0: Jawel.
1: En je hebt gewoon geen bank. Je hebt Shaquille van Persie op de bank zitten en de rest, ja.
0: Ja, maar je hebt nu wel Van Bronckhorst op de bank zitten ook.
1: Dat wel, ja, maar die speelt niet meer.
0: Nee, touché. Maar gaat dat iets uitmaken, denk je?
1: Jawel, die krijgt die spelers wel weer scherp heel snel, hoor.
0: Ja.

0: waarschijnlijk nog wel wat bij. Ja, komt goed.
1: Oké. Okay. Hey, Gijs, jij zat dus in de Kuip. Wat heb je betaald voor die tickets?
0: Per persoon 61 euro.
1: Och, maat.
0: Ja.
1: Oeh, dat is niet lekker. 61 euro.
0: Ja, mijn seizoensopener, hè?
1: Ja, dat is ook zo. Dat mag ook wel wat kosten. Maar oké, wat zou je ervan vinden als jij daar 10 euro van terug gaat verdienen?
0: Nou, dat zou lekker zijn.
1: Dat zou lekker zijn, dat dacht ik al. Nou, dat gaan we mogelijk maken voor jou. Alleen, ja, je hebt het balletje wel zelf een beetje in handen. We gaan rijden vanaf hier, de studio van 3FM in Hilversum naar Rotterdam, waar jij dus vanmiddag was. Is om en nabij 81 kilometer. Daarvoor, Gijs, hebben wij 5 liter benzine nodig.
0: Ja.
1: Ik ga de slang erin hangen. En dan is het aan jou de taak. Stop roepen op het moment dat jij denkt, we zitten nu op 5 liter. Ben je er klaar voor?
0: Super, ja.
1: Oké, Gijs, gaan we beginnen in 3, 2, 1.
0: Stop.
1: Gijs, kerel.
0: Ja.
1: Ja, maak er maar 50 euro van die tickets. Je hebt een tientje terug voor die kerel. Hoppa. Dat is even lekker, man. Heerlijk, man. Is er toch nog een beetje gewonnen vandaag?
0: Ja, precies. Dat is lekker.
1: Heerlijk. Jij pakt wel gewoon die 3 puntjes, want je hebt het spelletje gewonnen. Je hebt op 3FM mogen kletsen en je hebt ook een plaat mogen uitkiezen. Want welke plaat heb jij gekozen?
0: Louis Capaldi met Survive.
1: Louis Capaldi met Survive. Nou, dat is ook wel een beetje wat Feyenoord dit seizoen moet gaan doen, hè?
0: Ja, en wij sporten ook, hè, maar goed. Dat zijn we wel gewend.
1: En zo is het ook alweer. Gijs, fijne avond, man.
0: Hoi, hoi.

van de muziekindustrie. Die heb ik zo voor je. Zelfs zo enorm dat het naar zijn hoofd is gestegen. En dat zeg ik met een knipoog. Wie of wat dat is, dat ga je zo horen. Eerst nog even muziek van Sabrina Carpenter naar deze.

0: mannen die daar jaloers op zouden zijn, zeg. Sabrina Carpenter. Hey, ik heb een man voor je die oprecht aan het koken is. En dan meen ik gewoon echt serieus aan het koken. Want Marshmello is naast zijn baan als chef hitjesmaker ook nog eens een echte hobbychef in de keuken. En hij is zelfs zo'n bizarre food geek dat hij al die recepten die hij dan maakt, die deelt hij op een blog. En hij maakt echt van alles. Butter chicken, spaghetti met gehaktballen, pumpkin spice milkshakes en ja, ook gerechten met marshmallows. Dus ja, of het nou gerechtjes zijn of hits, let the man cook. Want man, wat zitten er heerlijke gerechten in die slowcooker, zeg. Zo komt er nog een samenwerking aan met Cameron Whitcomb. Heb je niet van mij, maar dan weet je het. En hij heeft al een heerlijk voorgerechtje gemaakt ook, hoor. Samen met wat muzikale noten van Kelsey Ballerina hoor je nu Another Drink op 3.
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new single.
3: And this is my new single.
4: Nieuw op 3FM.
0: Marshmello en Kelsey Ballerina.

0: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
0: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in de 3FM Live.

Better, dat gaat misschien ook wel op voor volgende spelletje wat we gaan spelen. We spelen namelijk Wie oh wie is ChatGPT? We gaan de rollen even omdraaien. Jij gaat op de stoel van ChatGPT zitten. En Chat gaat jou een vraag stellen. Namelijk, ja, wie oh wie ben ik dan? Aan de hand van 3 zinnen. Moet jij raden welke artiest Chat als rol heeft aangenomen? En dit zijn de volgende zinnen. Hoewel ik zanger ben, heb ik heel erg vaak last van mijn stem. Ik word wel eens de Jordy Springsteen genoemd. En ik heb een enorme hit met de zangeres van Man I Need. Laat je brein maar kraken. Wie oh wie is ChatGPT? Ik zie het antwoord.

0: echt, hè?
1: En wat is het achterlijk heet hier?
0: Ja, het is vrij warm.
1: En dat zeg ik, hè?
0: Ja,
1: ik heb het altijd koud. Ze zeggen altijd, je bent hier in een soort krokodillenverblijf als ik programma heb gemaakt.
0: Ja, het is echt bloed en bloed en bloed heet hier. Ja,
1: ben je ziek?
0: Nou, ik klink wel wat schor, hè?
1: Nou, dat ook nog.
0: Ja, nee, ik ben niet ziek, voor zover ik weet. Ja. Anders straks even een ander microfoontje pakken, want anders hebben we volgende week geen Anan meer.
1: Oh jee.
0: Hey Anan, hoe is het, jongen?
1: Ja, nee, met mij gaat het hartstikke goed.
0: Ja, ik zat net te denken, want we hoorden net nog Sam Fender, People Watching.
1: Ja.
0: Is dat, ik sta er eigenlijk, ik vergeet altijd een beetje dat je ook mee kan kijken hier bij 3fm.nl/live. Heb je daar ook last van?
1: Nou, af en toe dan krijgen we zo'n appje van, wat dans je gek of zo.
0: Ja,
1: of,
0: zo, dan voel ik
1: wat zit je nou rondjes te lopen? Toch een beetje bekeken, hè?
0: Ja, ik voel me dan altijd zo enorm betrapt. Ik ben altijd heel erg bang dat die berichten dan in de NPO Luisteraar blijven staan. En dat dan iemand na mij, neem een Anan Verboom, dat ziet en denkt, nou, wat een gek, joh. Die
1: ja, maar dat klopt wel.
0: Oké, lekker dan. Hey, jij had best wel een bewogen rit hier naartoe.
1: Nou, niet normaal. Ik hoor echt een knal. Maar echt, ja? ik kijk voor me. Zit er gewoon een sterretje in mijn ruit?
0: Ja, dat echt.
1: Ik wilde iemand inhalen en dat ging niet helemaal goed. Blijkbaar zat die weg daar los, er werd gebouwd en alles.
0: Ja?
1: En ik knalde gewoon een steenkaart tegen mijn ruit.
0: Je schrik je echt het lablazer.
1: En ik weet ook helemaal niet wat ik nu moet doen. Ik heb geen idee.
0: Je weet niet hoe je vooruit moet. Ja, ik weet
1: nou ja, maar moet er dan een nieuwe in? Of moet je hem dan polijsten? Of moet je dan... Ik heb geen idee.
0: Ja, je hebt toch van dat opvulprut?
1: Ik weet het niet.
0: Ja, ik heb het ook niet.
1: Opvulprut?
0: Ja, dat klinkt heel raar. Dat zal ik.
1: Dat klinkt als iets wat ik niet wil.
0: Nee. Altijd als ik iets van autoruitschalen hoor, dan kan ik alleen maar aan Paul denken.
1: Ja, van de reclame.
0: Enkel aan Paul. Paul die weet alles over ruiten van auto's.
1: Ja, heb je geen idee, zoek dit even op.
0: Ja, precies. Ja. Zoek even Paul en dan autoruiten. Nou, dan gaat
1: dan kom je er wel. Ja.
0: Dan ben ik serieus. Hey, Anan, autoruitje verder. Wat gaan we meemaken bij jou?
1: Heel veel muziek en ik noem hem zelf Mr. Motivation. En dat gaat over de artiest die je zo meteen gaat horen. Want hij heeft namelijk een trucje voor iets waar jij nou sowieso tegenaan gaat lopen vandaag. 3FM.
0: Motivation himself is al aangeschoven, maar hij heeft kennelijk nog een Mr. Motivation gevolgd. Straks en dan is het nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens het plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan als gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoogevenen. De dorpen horen bij het toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteren honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 3FM Festival Top 1003. De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Anan Verboom.
1: Hey, goedemorgen. 2 minuten over 4. De start van je maandagochtend. En Mr. Motivation is voor je onderweg. Ja, hij heeft een bepaald maniertje. Hoe het zit hoor je zo.

0: Salto en Mr. Motivation, want zo zou je wel kunnen noemen, toch? Hugel, ja, als hij ergens geen zin in heeft, dan heeft hij een trucje bedacht om er toch nog zin in te krijgen. Probeer de allerbeste te worden. Hoe stom het klusje ook is, al is het echt zo'n kut klusje waar je aan moet beginnen, waar je helemaal geen zin in hebt, word kampioen in dat klusje en dan ga je het vanzelf leuk vinden. Dat is ook zijn visie met social media. Heeft hij een ongelofelijke hekel aan. Maar dan probeert hij gewoon om zoveel mogelijk volgers te krijgen en daar de allergrootste in te worden. En dan gaat hij het ineens leuk vinden. Werkt voor hem hartstikke goed. Misschien ook wel een goeie als jij vandaag iets moet doen op je werk en je hebt zoiets van, nou ja, ik weet niet of dit nou echt per se mijn ding gaat zijn. Probeer het eens een keer. Moet ik wel zeggen, ik weet niet of ik echt de beste wil worden in de vaatwasser opruimen en zo. Moet ook nog gebeuren, maar let the game begin, zou ik zeggen. Probeer er maar de beste in te worden. Hugel hoorde je bij 3FM met je Maken Bam Bam. En goedemorgen, het is 3FM met mij, Anand, en ik maak je wakker met Zara Larsson zometeen. Nou, Role Model en High Hope 3000.
1: NPO

0: De Lunch Live met 3FM.
1: 3FM. Anon.
0: Goedemorgen. 4:15 maandagochtend. De start van een nieuwe werkweek. En jij bent wakker. Misschien ben je net wakker geworden, net uit bed. Om zo meteen te gaan werken. Of in de laatste uurtjes van je nachtdienst. Ik ben Anon. Ik sleep je lekker die ochtend door. Met heel veel van je favoriete muziek. Maar het is ook lekker om van je te horen in de NPO Luisteren. Dan zie ik ook echt dat we samen wakker worden. Ik zie al veel berichten verschijnen namelijk. Jonne bijvoorbeeld, die zegt... ik zit aan mijn ontbijt, ga zo'n rondje rennen voordat het gaat regenen. Ja, heel goed om dat nu nog even te doen inderdaad. Want het weer wordt niet per se heel goed komende week. Patrick die is er ook bij. De vakantie is officieel voorbij. We beginnen weer aan ons normale ritme. Succes aan iedereen die weer aan de bak moet vandaag. Kijk, sympathiek om het zo te zeggen. En Jessie die is er ook bij. Die stuurt een audio-appje. Dat mag je ook altijd doen. Ook als je in de auto zit is dat misschien wel handig.
2: Ik ben uit bed gegaan. Omdat mijn nieuwe puppy die stopt niet met piepen. Ja, dat moet je eigenlijk niet toegeven. Maar ja.
0: Toch gedaan. Ja, snap ik. Wel vervelend, maar 3FM is bij je. Ik probeer je zo goed mogelijk te begeleiden. Mocht je ergens heel erg behoefte aan hebben, laat dat vooral weten in die NPO Luisterapp. Hoor je zometeen Shakira en eerst die Offspring.
3: Montag lieben, glauben.

Een kinderdroom die niet is uitgekomen. En dat is maar goed ook. Ben jij geworden wat jij wilde worden vroeger? Als kind, dat je altijd een bepaalde droom had. Zo van, later als ik groot ben, dan word ik... puntje, puntje, puntje. Ik moet zeggen, ik heb nu wel echt mijn droombaan. Sinds mijn 12e wil ik hier zitten. En nou, ik mag dit werk nu doen bij 3FM. Vind ik hartstikke leuk. Daarvoor wilde ik altijd specifiek op de veerboot van Den Helder... naar Texel varen als kapitein. Vond ik heel leuk. Ja, ik ging daar vaak vroeger naartoe. En het was zoiets van, ik wil die boot ook besturen. Nou ja, is niet helemaal gelukt wat dat betreft. Maar de man die ik nu voor je ga draaien, die had ook zo'n kinderdroom. Is er ook niks van terechtgekomen. Die wilde eigenlijk helemaal geen zanger zijn. Hij wilde boeken schrijven, mooie romans uitbrengen. Dat zag hij al helemaal zitten. Maar ja, is hem niet geworden. Want hij kwam erachter dat zijn stem eigenlijk ook wel hartstikke goed is. En hij had zoiets van, nou ja, ik kan eigenlijk ook wel zanger zijn. En dat bleek een win-win situatie te worden. Want... Oké, hij heeft misschien geen boeken geschreven, maar hij kan nog steeds teksten schrijven en wij kunnen die horen in de vorm van muziek. Shaboozie bij 3FM. Dit is een bar song.

Nieuwe muziek van Silva Bamba. Je hoorde On Tonight bij 3FM. En goedemorgen, ik ben er dan. En water drinken, goed ontbijten. En gelijk even de gordijnen open doen, zodra je wat licht ziet zometeen. Het wordt langzaamaan licht zometeen. Dan gelijk allemaal even doen. Er zijn wat tips van de GGZ tegen een ochtendhumeur. Schijnt goed te helpen, misschien heb je er ook wel last van. Wat ook goed helpt,

0: Wat een energie was dit, hé. Ik stond dus midden in de circle pit. En volgens mij heb ik mijn heup verschoven.
1: Which
0: the 3FM Festival.

Somber hoorde je bij 3FM en My Body Isn't Ready. Hey, ben jij tevreden met de naam die jij hebt? Ja, ik vind het allemaal wel prima, joh. Ik ben niet zo heel moeilijk wat dat betreft. Anan, ja, ik vind het goed. Het is een naam die je niet zo vaak hoort. Dus wat dat betreft op zich wel handig, toch? Wel lekker uniek. Ja, je kan er ook niet zoveel aan doen. Kijk, als jij Jeroen heet, maar je wil helemaal geen Jeroen heten. Ja, vervelend. Maar er is weinig aan te doen. Je kan het laten aanpassen, maar het is ook allemaal maar moeilijk. Moet je ook eigenlijk helemaal niet willen. De man die ik nu voor je ga draaien, die vindt het dus echt helemaal niks, de naam die hij heeft. Vindt hij helemaal niks. En dat komt vooral door de handtekeningen die hij moet uitdelen. Maar het stomme is, die naam, dat is zijn artiestennaam. Lost Frequencies. En die heeft hij ook nog eens zelf bedacht. Maar hij vindt het gewoon veel te lang. Ja, dit zijn echt eerste wereldproblemen dit, hè? Je weet het wel. Lost Frequencies hoor je nu bij 3FM. Live it all.

Goedemorgen, 5:10. Het is de vroege maandagochtend van 3FM met mij, Anan, en heel veel van je favoriete muziek die voorbij komt. Ja, en ik ben ook even benieuwd, met welke gedachten ben jij vanochtend opgestaan? Dus mocht jij nu vroeg je bed uit zijn om zo meteen lekker te gaan werken, wat was nou het eerste dat in je hoofd opkwam? Het kan alles zijn, hè. Het kan ook gewoon zijn, ik heb honger. Dat zou kunnen, dat is het vaak in mijn geval. Dan heb ik gelijk al zin in mijn ontbijt, weet je wel. Het kan ook zijn dat jij heel erg uitkijkt naar een collega die je weer gaat zien, omdat hij terug is van vakantie. En misschien is het wel je eigen eerste werkdag weer, nadat je er even uit bent geweest. Of misschien heb je zoiets van, nou, Anan, het is echt ongelooflijk vroeg. Ik ben gewoon hartstikke moe nog.

0: Het is exact 5:00. Je wordt wakker met de meeste muziek in de ochtend. En het laatste nieuws van de NOS.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Myrthe van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgen ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM Festival Top 1003.
3: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM.
0: Hey, goedemorgen. 5:01. Samen wakker worden met de meeste muziek in de ochtend. En welke gedachten gingen het eerst door jouw hoofd toen je wakker werd? Kom maar door in de NPO Luister-app.

0: De Red Hot Chili Peppers en Tell Me Baby hoorde je bij 3FM. Goedemorgen, 10 minuten over 5, de start van je maandagochtend. En wat was het eerste dat in jouw hoofd rondging toen je wakker werd vanochtend? Was de vraag die je net stelde. Je kon het achterlaten in de NPO Luisterapp. En er komen de mooie gedachten naar boven. Hugo bijvoorbeeld. Nog 5 dagen werken en dan vlieg ik naar Portugal. Ik ga de dagen aftellen, zegt hij in de NPO Luisterapp. Ja, dat snap ik. Ja, lekker met je hoofd in de vakantie zitten. Nog eventjes volhouden. En 3FM ondersteuntje erbij. Komt helemaal goed vandaag. En Gina die is erbij. Ik ga eind van de middag eindelijk mijn nieuwe kat ophalen. Samen met mijn vriend. Wat leuk. Geniet ervan. En Thijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij woont in Limburg en daar zijn best wel dichtbij bosbranden geweest. Heeft jouw eerste gedachte daarmee te maken?
1: Ook. Maar vooral eigenlijk... ik was gisteren toevallig in een bos en dan zie je gewoon hoe droog het allemaal is. En als dat in de fik vliegt, dan hebben we hier wel een probleempje inderdaad. Maar de natuur is ook gewoon heel erg achteruit aan het gaan. Dus... Of het uurtje gaat het hier regenen, als het goed is. En daar kijk ik dus heel erg naar uit.
0: Ja, grappig is dat eigenlijk. Hè? Dat je meestal zoiets zegt van, het gaat regenen. Terwijl op zo'n moment, als je dan kijkt in mijn geval wat er allemaal in het nieuws is... en bij jou wat er vlakbij afspeelt, dat het dan toch ineens lekker kan zijn.
1: Ja, en het is ook echt nodig. Want hier is, we hebben niet eens meer het is eigenlijk meer stro wat hier naar groeit, zeg maar.
0: Ja, nee, dat is niet best, nee.
1: Nee, dus ik denk dat het heel goed is als het een paar dagen... er zullen heel veel mensen die leuk vinden als ik het zeg... maar het zou goed zijn als het een paar dagen zou regenen.
0: Maar als we dan even eerlijk zijn... ben je dan eigenlijk iemand die wel houdt van de warmte... of heb je zoiets van, daar heb ik eigenlijk ook helemaal niks mee dan? Als ik het zo hoor namelijk, dan...
1: Van mij mag het hele jaar tussen de 25 en 30 graden zijn. Maar dan wel af en toe... het liefst s'nachts erbij.
0: Ja.
1: Maar het is ook niet normaal hoe het nu is. Hier is het echt zo droog. Ja. En ik denk op andere plekken ook wel. Dus
0: Wat krijg je daarvan mee dan in Limburg? Want vlak bij jou inderdaad, jij woont bij Venray in de buurt, hè? Zeg ik goed, hè?
1: Ja, kwartiertje er vandaan.
0: Klopt. Ja, daar waren allerlei bosbranden. Maar wat gaat er dan door jouw hoofd op het moment dat zoiets vlak bij jou gebeurt?
1: Ja, dat is eigenlijk heel gek, maar wij hebben er helemaal niks van gezien... omdat toevallig de wind stond de andere kant op.
0: Oh, dat meen je?
1: Dus dan zie je daar eigenlijk weinig van. Maar ik denk, de meeste mensen zullen er ook pas echt over nadenken... als het echt zo dichtbij komt, bijvoorbeeld dat je geëvacueerd moet worden... of dat je er dan pas echt over na gaat denken.
0: Ja, maar ik hoor ook wel dat jij er wel bewust mee bezig bent in ieder geval... wat het met de natuur doet en inderdaad dat dit vlakbij is. Wat houdt jou zo kalm dan? Dat je niet helemaal in de stress schiet hiervan?
1: Nou, we hebben denk ik het geluk dat we hier toch nog aan de Maas wonen. Dus mocht er brand komen, dan hebben we in ieder geval wel genoeg water om te blussen.
0: Ja, dat is waar, dat is waar. Water in overvloed in dat geval, ja.
1: Ja.
0: Oh, wat goed,
1: wat houdt je kalm. Ja, ik denk ook dat het gewoon een kwestie van geluk of pech is of er wel of geen brand komt. En de meesten worden toch aangestoken. Ja, je moet gewoon het geluk hebben dat die gek net niet in jouw bos komt, denk ik.
0: Absoluut waar. Maar ik had gewild dat ik jouw nuchterheid wat dat betreft zou hebben, hoor. Hoe relaxed jij klinkt wat dat betreft. Heerlijk vind ik het.
1: Ja, nee, maar je kan er toch eigenlijk weinig aan doen verder. Hè? Dus het weer is iets waar je niet kan... we hebben het uiteindelijk als mensheid wel beïnvloed op de lange termijn. Maar
0: op korte termijn kunnen we er weinig mee. Je kan niet zeggen, vandaag even geen zin in regen, doe morgen maar. Nee, dat is waar.
1: We kunnen hier wel denken dat we het kunnen veranderen. Maar als we in China elke dag naar zoveel steenkool de lucht injagen... dan kunnen wij hier doen wat we willen, maar dan verandert het klimaat toch. Dus het is... een druppel op een gloeiende plaat, zeg maar. Maar ik ben in ieder geval wel blij dat we dadelijk regen krijgen.
0: Daarom, en een mooie borst ben ik ook, een gloeiende plaat. En dat is wel wat over bosbranden
1: hebben.
0: Hey, mag ik jou een hele mooie dag wensen vandaag met deze diepgaande gedachten zo in de ochtend?

De Gorilla's en Melancholy Hill hoorde je bij 3FM. Kans maken op 100 festivalmunten. Scheelt je weer betalen als je een drankje wil? Hoe dat moet, hoor je zo meteen na Amina. Nieuwe muziek.

Another 54 Ultra en Talk to You hoorde je op je vroege maandagochtend bij 3FM. Waar je zo meteen hoort hoe jij kans maakt op 100 festivalmunten. Dat zo meteen naar Cat's Eye, hier is Lenny Kravitz.

0: Armin van Buuren, Chef Special en Larger Than Life bij 3FM.
1: 3FM. Festival Top 1003.
0: Je kan erop gaan stemmen via 3FM.nl. Want vanaf vrijdag dan hoor je hem. De 3FM Top Festival Top 1003. Al jouw favoriete festival tracks en acts. Allemaal achter elkaar gezet. Ja, eigenlijk door jou. Want jij kan er dus voor kiezen. 3FM.nl, daar geef je dat stemlijstje door. En doe je dat met een mooie motivatie erbij, dan kan je ook nog eens naar huis gaan met festivalmunten. Het scheelt je toch weer een hele hoop kosten als je zometeen je drankje wil halen of je veel te dure hamburger wil eten daar bij de bar. Dat kan dus van jou zijn. 3FM.nl. Dan kan je je lijstje invullen. En iemand die dat ook heeft gedaan, dat is Frederiek. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij hebt jouw eerste festival beleefd. Maar dat was leuk, maar dat was tegelijkertijd eigenlijk een ramp geworden. Moet je me toch even meenemen naar dit verhaal?
2: Ja, nou dat was ongeveer 10 jaar geleden, 18 jaar. Allereerste festival waar ik ooit naartoe ging. Dat was geloof ik Oranje Bloesem. En nou ja, misschien ken je het wel als op een festival het eigenlijk best wel bewolkt is. En af en toe breekt dan zo de zon door. Ja. Dan is eigenlijk het festival heel erg blij. Dus alle mensen om me heen gingen heel erg joelen, juichen. Dus ik ook. Ik was ook blij dat de zon doorkwam. Ze was lekker buiten. En op een gegeven moment deed ik dat dan dus ook elke keer. Als die zon een beetje doorbrak, dan keek ik omhoog. En merkte ik eigenlijk dat mijn ogen gaven die pijnprikkel niet. Dus ik ging elke keer, keek ik omhoog. En net als iedereen juichen. En dan zei ik ook tegen de mensen naast, moet je kijken omhoog. Die zon, hij is zo mooi.
0: Jij keek er echt recht in, zeg maar.
2: Ik keek er echt recht in. Maar als ik er nu ook aan terugdenk, dan denk ik, Ik kreeg die pijnprikkel aan mijn ogen niet. Dus het zal een beetje onder invloed zijn geweest. Maar ik had het echt niet door. En verder een hele leuke dag gehad. Ook niks gemerkt, niks aan de hand. En de volgende ochtend werd ik eigenlijk wakker. En ik woonde nog bij mijn ouders. En ik merkte direct op mijn ogen openen van, volgens mij is het niet goed. Want overal waar ik keek, zat dus een ronde vlek.
0: Oh nee.
2: Het heeft ook wel een beetje, het is recent. Dus ik moest er deze week heel veel aan denken met die eclipse. Ik kreeg heel veel appjes.
0: Ja, heb je niet nog een keer gedaan, hoop ik.
2: Nee, want het was heel. Ik durfde het ook niet aan mijn ouders te vertellen. En na een week kwam mijn oudste zus terug, die geneeskunde studeerde. En die zei van, Fred, het is echt niet goed. We gaan nu naar een arts.
0: Ja.
2: En die arts zei ook van, dit is sowieso een beetje een gek verhaal. Maar ik zou het nog 2 weken geven en anders naar een oogspecialist gaan. Dus toen heb ik echt wekenlang, overal waar ik keek, ik moest studeren, moest ik dan naast mijn boek kijken om de woorden letterlijk te kunnen lezen.
0: Maar dat moet vreselijk zijn, toch?
2: Ja, ik was zo bang dat ik nooit meer normaal zicht zou hebben.
0: Nee, wat heb je nu normaal zicht? Is het nu hersteld of is het nooit meer?
2: Ja, gelukkig wel. Het heeft een week of 5, 6 denk ik geduurd. Ik heb het nog heel lang aangekeken en op een gegeven moment ging het toch langzaam weg. Dus ik heb denk ik heel veel geluk gehad.
0: Ja. Maar wel, de eerste keer naar een festival en gelijk een aandenken voor 6 weken op een negatieve manier.
2: Ja, dat wel. Maar het was het wel waard. Het was wel heel, heel erg leuk.
0: Ja.
2: Ik zou iedereen die voor het eerst naar een festival gaat, dit afraden.
0: Niet kijken in de zon, nee.
2: En
0: wat ik zo mooi vind, is dan dat je zeg maar, dan maak je dit mee. Ja, en dan heb je dit gedaan, dan heb je 6 weken ellende ervan. En dan toch, als ik jou nu vraag, vind je festivals nog steeds leuk?
2: Ja, fantastisch.
0: Maar dat is het. En je hebt ook een plaat op jouw lijstje gezet. Goldband, Witte Was is dat. En dat doet jou dan denken aan weer ellende als ik jouw motivatie lees. Want dan gaan we terug naar jouw studententijd in Groningen. En daar liepen muizen in de kamer.
2: Ja, eigenlijk altijd wel. Als ik er nu aan terugdenk, denk ik, sloeg eigenlijk nergens op. Maar dat was eigenlijk niet meer dan normaal. Het was altijd wel muizen. Vooral in de winter werd het erger.
0: Maar dat is toch niet goed? Wat gaat er door je hoofd heen op het moment dat je de eerste keer in die kamer een muis rond ziet lopen?
2: Ja, je hebt dan gewoon zo'n grote woonkamer. Dus als het dan heel erg werd, dan haalden we wel allerlei middelen en dingen. Of een rat, zo'n mannetje wel eens gebeld. Maar iedereen ging gewoon op zijn kamer zitten als het echt zo erg was. Want als je in de keuken stond en een broodje wilde smeren, dan werd het ook steeds brutaler.
0: Dan had je geen broodje meer.
2: Nee, dan had je geen zin meer in je broodje. Nee. Maar het was wel een hele gezellige tijd daar.
0: Ja, ik vind het mooi dat je er in ieder geval zo positief over kan terugdenken. Want dat is het. De ervaringen zijn in jouw geval misschien niet super. Als in de combinatie festival en Frederiek. Het loopt vaak uit in een ramp wat dat betreft qua gedachten in ieder geval.
2: Daarna nooit meer hoor.
0: Gelukkig. Maar de herinneringen zijn mooi. En de muziek die wil ik ook met liefde voor je draaien. Want dit staat dus op jouw stemlijstje. En die muziek die is fantastisch. Goldband, Witte Was heb jij opgestemd via 3FM.nl. Mag ik je heel erg bedanken voor het verhaal?
2: Zeker, dank je.
0: En een mooie dag vandaag.

0: Nothing But Thieves en Overcome hoorde je. Goedemorgen, 8 minuten voor 6, zometeen de ochtendshow bij 3FM. Wijnand en Jamie, ze zijn terug van vakantie. De vraag is alleen, gaan ze op tijd komen zometeen? Ik ben me dat toch gaan afvragen, want voor hun vakantie hadden zij een gesprek in de ochtendshow. Mocht je dat nog niet hebben gehoord, ik laat je even een stukje horen daarvan. Dat gaat namelijk over hun gewoontes als het gaat om op tijd komen.
1: Ik ben zelf nooit helemaal op tijd. Ik vind altijd de afwisseling is belangrijk. Dus soms moet je gewoon te vroeg zijn, dan kun je ook een paar keer te laat komen. Weet
2: oh,
1: je?
2: Ja.
1: Ik kom altijd op de nullijn, kom ik een beetje uit.
2: 5 minuten voor, 5 minuten na, dat is een beetje jouw marge range, waar je in zit.
1: Ik moet zeggen, als ik 10 minuten op iemand wacht, vind ik het nog oké. Maar alles over een kwartier, dat vind ik dan weer echt te laat.
2: Oké. Ik was hier vroeger extreem in, omdat mijn vader me hierin gedrild heeft. Dus ik was altijd te vroeg, nooit te laat.
1: Oh ja?
2: Ik heb dus de regels van mijn vader ietsjes laten vieren, waardoor nu dus het probleem is dat ik eigenlijk standaard of te vroeg of te laat ben.
0: Ja, dit wordt een twijfelgeval. Of te vroeg of te laat. Nou ja, zijn ze fris, fruitig en op tijd? Hoor je zo meteen vanaf 6 uur in de ochtendshow. Wijnand en Jamie in de ochtend. Ze komen er voor je aan, als het goed is. Eerste mega-hit van deze week in handen van Sienna Spyro. 3FM.

0: ochtend, zometeen. Laatste nieuws krijg je van de NOS.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van de rollen in series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar nog een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Het weer, vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek Kees-Smit.nl.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
9: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
12: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee. Van Albert Heijn.
0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Fix die ruit voor je vakantie.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
17: Festival Top 1003.
18: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM.
19: Hallo, NCRV.
18: Wijnand en Jamie.
20: Goedemorgen. En na de vakantie moet ik zeggen, hebben we ook allemaal hetzelfde probleem volgens mij.
21: Had jij dit ook?
20: Ja, iedereen heeft het denk ik.

0: Storm.
1: Alles doet het nog.
2: God. Jeetje. Nou, 1800 is ook opgestaan, hoor. Alles doet het nog.
1: Ja, je maakt je toch een beetje zo... We zijn verdorie 4 weken weg geweest.
2: Ja. Maar we zijn er.
1: Is het niet gek om jezelf zo in één keer weer te horen met een koptelefoontje?
2: Ja, maar jij hebt het ook alsof we 3 jaar weg zijn geweest. Het is een maand.
1: Ja. Ik heb wel echt het gevoel gehad dat ik echt weg geweest ben. De ochtendshow van 3FM, Wijnand en Jamie. Goed dat je er weer bij bent. Er zijn al luisteraars die zich melden die net als wij ook vandaag weer moeten beginnen. Na een heerlijke vakantie. Zoveel berichten van de voorhoede die we zometeen ook door gaan nemen. Heerlijk, we zijn er weer. Ik ben wel weer blij.
2: Nou ja, maar het is ook wel wat je zegt, want iedereen natuurlijk nu ook weer... Oeh, sorry, maar... Ik kon deze niet inhouden. Dat je dan ook weer even echt moet opstarten. En ook weer dingen bent vergeten als je lang weg bent. Ik had dat nu met mijn wachtwoord.
1: Ja.
2: Ik kan me nu aanzetten. Ik open die computer. En wij moeten op 30.000 dingen inloggen voordat we hier ergens iets van een scherm open kunnen krijgen. Toen dacht ik, weet die hele wachtwoorden niet meer.
1: Ik had precies hetzelfde.
2: Ja.
1: Dit is echt zo'n ding.
2: Helemaal zo'n blackout.
1: Iedereen die vandaag terugkomt van vakantie, die gaat zitten. En die denkt, heb ik dit niet ergens opgeschreven? Had ik dit ergens op moeten schrijven? Ja, misschien.
2: Wat was het ook alweer?
1: Ik heb 6, 7 pogingen gedaan. Ik heb hem een paar keer verkeerd ingevuld.
2: Maar je bent er.
1: Poging 8 zei hij, je mag door. En toen was ik ingelogd.
2: Het is even geduld. Het is even je hersenen weer een beetje aanzetten. Maar dan kan je gewoon weer aan deze dag beginnen. Als je ook niet weet hoe je ons moet bereiken, kan ook zijn dat je dat even bent vergeten. De NPO Luisterapp. Die kan je altijd even aanzetten. Om ons dan een berichtje te sturen. Want het is altijd leuk. Tussen 6 en 7, als je wakker bent, kan je bij onze favoriete club horen. Namelijk de voorhoede. Oftewel, alle mensen die nu al hun ogen hebben geopend, terwijl het de rest nog op 1 oor ligt. Dan kan je laten weten bijvoorbeeld wanneer je jarig bent, wat voor hobby's je hebt, wat voor werk je doet. Maar ook bepaalde vragen kan je aan ons stellen als je daar behoefte aan zou hebben. Of dingen delen uit je leven. En we hebben weer een vraag van vandaag.
1: Ja,
2: moet je even iets instarten natuurlijk.
1: De
0: voorhoede vraag van vandaag.
2: Ja, we zijn weer terug.
1: Hallo. Voorhoede vraag van vandaag kwam van Eva. Ja, het is een van de meest gestelde vragen in de NPO Luisterapp op dit moment. Dit geval persoonlijk naar mij toe. We gaan het uiteraard nog uitgebreid over de vakantie van Jamie hebben. Voor de vakantie hoorde je hoe zij aankondigde toch wel een beetje spanning te voelen. Gezien het feit dat ze met haar ouders op vakantie is gegaan, gaan we het echt uitgebreid over hebben. Heerlijk juicy wordt dat. En tegelijkertijd ben ik natuurlijk ook gewoon weg geweest. Heerlijk. En Eva vraagt, nou dat vind ik heel attent, hoe was je vakantie, Wijnand? Mijn vakantie was fantastisch.
2: Ja, weet je dat heel grappig is? We hebben elkaar eigenlijk een soort van afgewisseld. Zeg ik dat goed? Nee, we hebben eigenlijk op dezelfde momenten hebben wij in dezelfde landen gezeten, alleen dan compleet ergens anders. Ja, dus we zijn allebei begonnen in Spanje en allebei geëindigd in Frankrijk.
1: Ja.
2: Ik moet je zeggen, die Spanje, die stranden, ik vind het heerlijk.
1: Heerlijk was het. Ik zat dan in Sitges, dat zit onder Barcelona.
2: Ja.
1: De gay capital of Europe noemen ze dat.
2: Ja.
1: Met heel veel homostellen. Maakte het heel gemoedelijk, was supergezellig. Echt lekker weer gehad, alleen maar 30, 32 graden, maar wel dat briesje van zee. Meest opvallende daar, vrouwen durven het nog.
2: Wat?
1: Vrouwen doen het nog.
2: Wat?
1: Topless lopen. Ik ging echt een beetje, weet je, vroeger toen ik met mijn moeder naar het strand ging, Scheveningen, liepen alle vrouwen gewoon topless.
2: Ja.
1: En in Nederland, of ik let er gewoon niet meer op, maar ik denk wel dat ik er nog op let.
2: Het
1: gebeurt bijna niet meer.
2: Ja.
1: In Spanje, maar niet alleen de vrouwen van boven de 60.
2: Ook jongen.
1: Maar gewoon ook eigenlijk vanaf 20 jaar.
2: Ja.
1: Is gewoon topless lopen, is gewoon nog in daar.
2: Wat goed.
1: Ja.
2: Vind ik leuk dat
1: Maar gebeurt. Loop jij topless nog daar?
2: Nee, ik zou het niet durven.
1: Ook niet in Spanje?
2: Nee, ik zou het echt niet durven. Nee. Ik had laatst toevallig, wanneer was het? Weet ik veel, vorige week ergens was ik op het strand, dus bij Scheveningen.
1: Mm-hmm.
2: En toen moest ik even mijn toppie heel even uitdoen, omdat ik dat even... Het zat niet goed, dus ik moest hem even opnieuw aantrekken, zeg maar. Nou, dat vind ik dan zo ongemakkelijk.
1: En waarom?
2: Ja, weet ik niet. Ik heb toch gewoon het gevoel dat de bekijkers... Ja, wie boeit het hoe mijn kleine tietjes erbij lopen? Als in, het maakt helemaal niemand wat uit, natuurlijk. Maar het voelt voor jezelf heel erg alsof er 2 gigantische spotlightlampen dan zo aangaan, weet je wel. En dat iedereen dan gaat kijken. Zo voelt het echt.
1: Ik dacht, met die gigantische spotlightlampen...
2: Nou ja, bij mij is het hetzelfde of je naar mijn rug kijkt of naar de voorkant. Dus het was niet op die manier bedoeld. Nee,

0: dankjewel.
1: Dat we gewoon even 10 minuutjes even zo'n op een zit zetten.
0: Mega mix of zo. Ja, leuk. Ook leuk om te zien wie er allemaal terug is van vakantie. Krijgen allemaal berichtjes.
2: Goedemorgen, lieve schatten. Nou, welkom terug. Het is allemaal lekker gegaan. Maar goed, we zijn wel weer blij dat jullie weer op jullie plekje zitten. Ik zeg heel veel succes vandaag.
0: Ja, jij ook werkt ze vandaag, Ruben. Dankjewel, Chris. Stuurt ook nog een berichtje. Net als veel andere voorhoedeleden en wakkere helden. Goedemorgen, Wijnand en Jamie. Mijn vakantie zit er weer op. Onderweg naar werk. Een mooie uitzending vandaag. Ja, ook een mooie uitzending. Chris, en heel veel succes vandaag aan het werk na de vakantie.
1: En Melanie, die komt even terug op wat jij net zei. Want wij zijn natuurlijk beide naar Spanje geweest op vakantie. En jij zei bij het deel waar jij was dat daar heel veel vrouwen topless liepen. Ja. Iets wat jou heel erg opviel, omdat het in Nederland eigenlijk niet meer gebeurt. Nou, en Melanie die zegt, ja, dat topless, dat durven wij volgens mij hier in Nederland niet meer. We zijn een beetje preuts geworden, daar is onderzoek naar gedaan. Nou, ik heb dat onderzoek er even bij gepakt. En wat blijkt nou, de helft van de vrouwen wil het wel, maar doet het niet. Omdat we het of ongepast vinden, of onzeker over ons lichaam, of angst dat je vastgelegd wordt.
0: Is eigenlijk een gemis voor iedereen. Ja.
1: Waarom?
0: Toch?
1: Waarom?
0: Ja, ja, iedereen wil het wel, maar durft het niet.
1: Ja, ja. Oh, je klinkt nu zo als een oude vieze kerel.
0: Ja, zo bedoelde ik het niet.
1: Het is zo gemist voor iedereen. Ik zou het zo lekker vinden, zal die wij weer gaan lekker met de toppie uitlopen.
0: Zometeen Harry Styles music voor een sushi restaurant. Je hebt al gelijk, hoor.

0: Jonathan Jamie met Opposites en Feestje op mijn graf. Wat sowieso, ik ga hier een weddenschap op gooien. Dus dit gaat gebeuren op Lowlands. Willem treedt natuurlijk op aankomend weekend op Lowlands. Mm-hmm. Toch wel een van de grootste festivals hier in Nederland.
1: Oh, en jij denkt dat dit samen gaat komen?
0: Ik denk dat Twan, dus het andere deel van de Opposites Big Two, dat die erbij gaat komen en dat Feestje op mijn graf in ieder geval dan een keer gespeeld gaat worden.
1: En misschien niet alleen, ik denk dat ze dan ook Tunde er nog even achteraan doen.

0: Music for a Sushi Restaurant, Harry Styles.
1: Ik vond het toch een klein beetje een deceptie, moet ik je heel eerlijk zeggen. Als je dan zo lekker 30 graden hebt gehad, weet ik het allemaal. En dan begin je met werk, weet je wel. Vind ik het toch nog lekker als je een beetje kan naneuken. Dat het gewoon nog mooi weer is.
0: Oh, zo.
1: Dat je gewoon nog even een beetje denkt, hè? We zitten nog wel in die zomer. Nee hoor, je wordt wakker. Stortbuien. En helaas blijft het ook zo. Het blijft regenen in een groot deel van het land. Het wordt wel 19 tot 22 graden.
0: Je wordt wakker met de ochtendshow van 3FM. Het is 17 augustus. We're so

0: weer zo, ook weer zo. We hadden het over naneuken, over het lekkere weer, wat op vakantie een feit was, wat ook in Nederland een feit was. En Tristan zegt, heerlijk, eindelijk wat regen. Niet gelijk zo zeuren hoor, nee, sorry.
1: Ja, ik dacht ook, zijn we weer negatief eigenlijk meteen. Maar dat is gewoon, ik denk dan, het is aan het regenen.
0: Het is toch heerlijk voor de gewassen?
1: Het is ook lekker als je nu aan het werk bent en dat je niet naar buiten wil. Toch? Zeg maar, soms ben je aan het werk en dan denk je, oh, het is ook lekker weer. Ik wil niet werken, want ik wil naar buiten.
0: Mm-hmm.
1: Nu zit je misschien in je vrachtwagen of ergens op kantoor of weet ik het wat. Dan is het lekker dat het dan
0: regent. Want dan
1: tenzij als je hier buiten aan het werk bent, dan weet ik even niet hoe ik dit dan positief moet breien.
0: Wijnand en Jamie in de ochtend met zometeen afgelopen weken een ijsmachine. Maar de airfryer is weer terug. Wil je nou na de zomervakantie een lekkere airfryer thuis hebben? Ik heb hem echt in Spanje. We hadden een huisje daar zoveel gebruikt. Van die kroketjes, weet je wel. Van die kroketjes met gamon erin. Heerlijk frietjes erbij bij de barbecue.
1: Kroketjes met gamon erin. Ja.
0: Stuur even je naam via de NPO luister. Dan gaan we nog even. Jasper, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar is Martijn Middel eigenlijk?
2: Ja. NOS op 3. Die zit ergens kroketjes met gamon erin te airfryen, denk ik. Dat die is nog met vakantie.
0: Oh, wat lekker zeg. Dat doet het goed, hè, jongen.
2: Dus ik ben er deze week.
0: Het laatste nieuws. Wat heb je meegenomen?
2: Goedemorgen. Ik begin bij de natuurbrand in de Ardennen. Een gebied net zo groot als Haarlem is daar inmiddels al afgebrand en het vuur woedt nog steeds. Verslaggever Onno Beukers is daar.
0: Oh, sorry. Onno, waar ben je?
2: Ja, Onno!
3: Je moet je voorstellen, ook in Nederland hebben we nog niet eerder zo'n grote brand gehad als er hier dus nu op dit moment ook in België woedt. Er zijn er heel veel hulpdiensten die hier naartoe komen. Nederland gisteren ook meehelpen met Chinook-helikopters. Dat gaat vandaag ook weer gebeuren, die grote waterzakken. Maar eigenlijk is op dit moment nog alles wordt in het werk gesteld om vooral dat vuur niet uit te laten breiden.
2: Ook de Duitse brandweer is ter plaatse en een Zweeds blusvliegtuig wordt ook ingezet. Gisteravond laat moesten twee gehuchten in Duitsland nog worden ontruimd omdat de wind draaide. Zaterdag moesten 600 Belgen hun huis al uit.
0: Laat het daar ook maar lekker regenen.
2: In Zaandam is de gevel van een appartement eruit geknald door een explosie. Andere bewoners van de flat moesten vannacht hun huis uit na die knal. Na de ontploffing ontstond ook brand. Die kon snel worden geblust door de brandweer. De oorzaak van de explosie is onbekend. Er wordt nog onderzoek naar gedaan. En in het Twentse Reutem was het dit weekend glibberen en glijden geblazen tijdens het NK buikglijden. 160 waaghalzen gleden op hun buik van een 10 meter hoge schans om daarna de bel te luiden. Ook Arend uit Borne deed mee en met zijn 130 kilo ging hij de strijd aan.
4: Ze zeggen wel eens ook hoe groter de buik, hoe sneller je glijdt. Is dat een voordeel?
5: Dat weet ik niet. Vorig jaar was ik een broodje aan het halen. Het zegt iemand tegen mij van, doe je ook mee? Ik zeg, nou ja, dit jaar niet. Ja, zegt hij, je hebt wel de pens ervoor, dus volgend jaar moet je meedoen. Tegen het jaar is goed. Dus ja, dan weet je, als je een grote bek hebt, moet je zo ook staan.
2: Helaas voor Arend, hij gleed minder ver dan gehoopt en viel niet in de prijs.
0: Het is nog steeds vakantie, hè?
2: Ja, lekker blijven plonzen, toch? Ja,
0: kom maar niks. NK buikglijden.
2: Maandagochtend 6:30.
0: Ja, gelijk heb je.
2: Dan gaan we ook nog even terugblikken op het NK buikglijden natuurlijk. Het weer nog, jongens. De dag begint in het land met regen. De buien trekken uiteindelijk weg richting het oosten. En dan komt de zon er af en toe bij. En dan wordt het een graad of 20.
0: Zometeen hier te winnen een exclusieve alleen in de ochtendshow verkrijgbare Wijnand en Jamie airfryer. Was de vakantie duur? We hebben al een prijs voor je liggen. Je hoeft hem alleen maar op te komen halen. Als in niet fysiek, maar door je aan te melden via de NPO luisterapp. Even je naam sturen of bel nu 0909-133. 6 is hier zometeen van jou. Nog de verkeersinformatie. Het is rustig. De A29 Bergen op Zoom richting

0: De ochtendshow van 3FM, Alex Warren en Passenger.
1: 7:10. Het is er weer tijd voor.
2: Rijnald en Jamie in de ochtend.
1: Laatste letter waar je elke dag rond deze tijd en om 8:50 kans maakt op de Wijnand en Jamie Airfryer. Het principe, je kiest een beginletter, je krijgt een categorie om een woord mee te maken. Is het antwoord goed, dan is de laatste letter van het antwoord meteen de beginletter voor je volgende antwoord. 30 seconden om te rammen, je moet snel denken, nog sneller praten en kom je in de uitzending, maken we je al meteen gelukkig met een prijs. Want de laatste letter kaartspel ligt hier ook al op je te wachten. Gaat sowieso naar Robin, de eerste kandidaat van de week. Robin, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo, goedemorgen Robin. Eigenlijk gewoon als je al 1 punt hebt, dat je op dit moment de hoogste score hebt, zou ik alleen niet een hele handige positie vinden. Dus hopen dat je zoveel als mogelijk van die categorieën goed gaat gooien.
3: Nee, ja. Ik ga mijn best doen.
0: Goed zo.
3: Goed de week beginnen.
0: Precies. jij hebt een startletter doorgegeven. Welke is dat?
3: B dacht ik.
0: De B van Bram?
3: Kijk, ja.
0: Oké, dus laten we beginnen. De eerste is fruit.
3: Banaan.
0: Bekende Nederlander.
3: Nick van Nick en Simon.
0: Festival item.
3: Een kan.
0: Iets dat je niet wil aanraken.
3: Iets dat je niet wil aanraken met een M. Een mest.
0: Jongensnaam.
3: Tim.
0: Kleur.
3: Met een M. Oeh, nee. Nee.
0: Oh, magenta.
3: Oh. Ja, nee, daar was ik niet op gekomen.
0: Hey, maar 5 punten. Hartstikke goed.
3: Nou, ja, ik ben benieuwd.
1: Lekker goed gedaan, Robin.
2: Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu Airfryer via de NPO Luister-app. En speel zometeen mee

0: Work, work. Ja, het zit er voor heel veel luisteraars ook weer op. De vakantie net als voor ons. We zijn weer helemaal terug bij Nathan Jamie in de ochtend op 3FM. Met heel veel nieuwe muziek, maar ook nieuwe muziek. Jij zei dat net buiten de uitzending om een soort van cryptisch tegen mij. Ik ben wel heel erg benieuwd. Een plaat waarvan jij denkt dat ik hem helemaal gemist heb.
1: Ja.
0: Maar waarvan jij het jammer vond dat je in die periode, dat die plaat naar buiten kwam,
1: dat wij
0: niet op de radio
1: waren.
0: Was.
1: Ja, ja, omdat ik dacht, ik had hun zo graag hier dan in de uitzending gehad. En dat is nu te laat, voor mijn gevoel. Ja.
0: Ik ben wel echt heel erg benieuwd. Ga je die vandaag nog draaien?
1: Nee, vandaag niet, maar ik hoop morgen.
0: Moet ik nog tot morgen wachten?
1: Ja.
0: Oh. Ja. Heb ik iets voor jou? Van de Indian? Of eigenlijk, nee, niet dus de Indian. Want de Indian is nog wel, maar in een andere naam. Frontvrouw Rianne heeft het haar naam gegeven. Kan ze meer zichzelf zijn? Echoot haar persoonlijke leven nog meer door in haar muziek. Is op het podium fijner en veiliger, zei ze. Nou, en het klinkt ook hartstikke goed.

0: Coldplay hoor je op 3FM. Laten we vooral niet vergeten dat het maandag is. Ja, we gaan weer even kijken.
1: We gaan eens even kijken of deze man het allemaal nog wel in zich heeft. Maar goed, ja, het zijn altijd praatjes, praatjes, praatjes. Ik kan je moeders naam raden zonder dat ik weet wie je bent. Die moet ik ook meteen toegeven, dat kan die ook.
0: Ja, ik wil het zeggen.
1: Heel vaak is het namelijk echt gelukt. Maar we gaan er vandaag weer achter komen. Heeft hij het nog steeds in de vingers? Kan hij de naam van jouw moeder raden?
0: Aan de hand van 5 vragen. Ben je nieuw bij de show? Probeer het gewoon een keertje uit. Stuur je moeder via de NPO Luisterapp. Dus gewoon de tekst, je moeder via de NPO Luisterapp. Of bel even 0909-1336. Heb ik zometeen 5 vragen voor je. En denk ik dat ik aan de hand van die 5 vragen de naam van jouw moeder kan raden.
2: 3FM.
3: Ster.
4: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
3: Aldi.
6: Start je dag met Wijnand en Jamie in de ochtend op 3FM. Want het is nooit te vroeg voor een lach. Of ontdek hoe legendarische clubs geschiedenis schreven in de podcast Als Muren Konden Praten. Of geniet van de nieuwste hip-hop hit van Funnix. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
4: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
3: Aldi.
7: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Ga naar randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
19: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
18: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Zespri Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
1: Een hele goede morgen. Het is bijna 7 uur. En bijna van Jamie in de ochtend. We zijn er weer.
0: Met het laatste nieuws. Jasper Leegwater.
20: Goedemorgen.
21: NOS op 3.
20: Een historisch EK atletiek voor Nederland. Ja, daar zo meer over. Eerst nieuws over de natuurbrand in de Belgische Ardennen. Ook twee dorpjes aan de Duitse kant van de grens zijn nu ontruimd. Het vuur woedt sinds vrijdag in het natuurgebied ten zuidoosten van Luik. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. De brand is nog niet onder controle. Honderden brandweerlieden, maar ook boeren en andere mensen uit de buurt helpen mee, ziet verslaggever Onno Beukers.
22: Het is dan ook een af- en aanrijden van vrachtwagens, trekkers en natuurlijk ook blusvoertuigen. Veel mensen uit de buurt zijn hier om te komen helpen.
23: Ja, onze pizza metgenomen.
22: Iets verderop langs de weg staan ook mensen.
23: Ja, genau.
22: Met allemaal eten en vooral veel drinken.
24: We willen ja alle dat het feuer bekämpfen, hè? So.
22: Deze jongen die helpt ook mee om het water bij die blusvoertuigen te krijgen die dan vervolgens het gebied in kunnen om die brand te blussen.
20: Nou, inmiddels heeft het vuur in het Belgische natuurgebied zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. En dat is net zo'n groot gebied als Haarlem. Het kabinet praat deze week met verschillende oppositiepartijen. De coalitie hoopt zo een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Pro is vandaag de eerste partij die langskomt. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Ze was pas 36. Panettiere werd al beroemd toen ze jong was en speelde in films als Scream en Bring It On en in de series Heroes en Nashville. Ze was heel open over een depressie en was alcoholist. In mei bracht ze daar een boek over uit. Waaraan ze is overleden is nog niet bekend. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer op rij Europees kampioen geworden. Op de 4x400 meter met onder meer Lieke Klaver en Femke Broeders-Bol maakten ze de favoriete rol helemaal waar. Spannend was het wel. Engeland kwam heel dichtbij in de laatste ronde.
25: Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Of wordt het toch Groot-Brittannië? Femke Broeders-Bol. Het verschil met Groot-Brittannië is klein. Maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham. Het houdt Groot-Brittannië achter zich en zo is het de vijfde gouden medaille bij het Europees kampioenschap.
20: Ja, het was het succesvolste EK ooit voor Nederland. In totaal wonnen de atleten 14 medailles. Ik heb het weer nog voor je. De dag begint in het hele land met regen. De buien trekken uiteindelijk weg richting het oosten. Dan komt de zon er uiteindelijk ook af en toe bij en wordt het maximaal 19 tot 22 graden.
0: Jasper, dankjewel.
20: Yo.
0: Verkeersinfo, 20 kilometer meldingen komen van de A8 Zaanstad richting Amsterdam voor Zaanstad Zuid. Een kwartiertje de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Kapotte auto daar voor afrit Oud-Beierland. Een uur vertraging en tot slot de melding N235 Purmerend richting Amsterdam. Voor Ilpendam nu 10 minuten op onthoud.
26: 3FM.
27: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
28: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
29: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
28: Dus waar moet je zijn voor de magic?
29: Jojo.
27: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
30: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
31: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
32: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
33: Kijk op kwf.nl/voor wie.
34: KWF, tegen kanker voor het leven.
35: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
36: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
37: Autovakantie in Europa? Reis

0: beste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Wijnand en Jamie.
1: We gaan erachter komen. Kan je het nog steeds? De ja of de nee?
2: Je kan een bosje bloemen voor je moeder winnen als ik de naam van je moeder niet weet te raden. Stuur je moeder via de NPO Luisterapp.

0: Martin Garrix samen met Ed Sheeran en Repeat It.
1: FM. Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Oh, en het is maandag 17 augustus en we zijn er weer.
2: Lekker, toch fijn om je koppie weer te zien.
0: Ja, een weekie, of een weekie, 4 weken moet ik zeggen, is het dat wij hier niet aanwezig waren. Maar vandaag is het weer en voorlopig kom je ook niet meer van ons af. Als jij nog vakantie hebt, geniet er nog even lekker van als je ook aan je werk bent begonnen. Ook weer veel succes en ik ben blij, want die NPO Luisterapp die gaat ook weer lekker hard. Iedereen is weer lekker berichtjes aan het sturen, onder andere Laura die zegt, hi guys, ik heb jullie gemist. Nou Laura, bij jou ook.
2: Welkom back, Mike. Ja. Nieuws van de dag, regenachtig weekje, opkomst. De hittegolf is echt gaan liggen. Is goed nieuws voor Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden. Want die zwemt, die eigenlijk doet hij sinds zijn Olympische prestaties alleen maar zwemmen voor het goede doel, voor mijn gevoel. Die gaat een hele lange tocht zwemmen. 11-stedentocht of langer zelfs. Hij is zojuist begonnen aan een tocht van 270 kilometer langs. Niet 11, maar 22 steden. Geld inzamelen voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht.
3: Ik denk dat ik weet hoe
4: je moeder
3: heet.
0: Wijnandse gaven. Ik denk dat ik weet hoe je moeder heet. Oftewel, Wijnand die zegt eigenlijk altijd, ja, ik ken jou niet, maar ik weet wel hoe je moeder heet aan de hand van 5 vragen die ik aan je stel. En ik moet je zeggen, want ik ben daar vaak sceptisch over. En als hij dan wat zegt, dan denk ik, nou, eerst eventjes zien en dan pas geloven.
2: Ja.
0: Maar je hebt het echt al een aantal keer bewezen dat je het daadwerkelijk kan.
2: Het is eigenlijk altijd een beetje 50-50.
0: Ja.
2: Maar ja, hey, maandag moederdag, dus het is weer zover. We gaan Tim aan de tand voelen. Tim, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een vraag die er niet bij hoort, maar toch uit interesse. Leeft jouw moeder?
5: Ja, zeker.
2: Ah, dat is fijn. Dat is
0: je
2: goed,
0: kan toch het bloemetje naar haar toe als Tim hem eventueel wint.
2: Ja, ja, want dat is het principe. Ik heb 5 vragen. De luisteraars die mogen ondertussen ook meeraden. En zometeen 15 seconden om zoveel mogelijk namen op je te gooien. Zit de naam van je moeder ertussen? Dan wint degene die dat goed heeft het bosje bloemen. En wordt hij niet geraden, gaan de bloemen naar je moeder. Vraag 1. Hoe ziet de perfecte vakantie van je moeder eruit?
5: Lekker naar de zon, afwisselend met een stedentripje. Wat relax aan het zwembad, maar ook leuke dingen ondernemen.
2: Oeh, lekker.
0: Eigenlijk gewoon alles.
2: Ja, maar wel lekker actief. Hoe heette de vader en moeder van je moeder?
5: Matt en Janne.
2: Waar stond de wieg van je moeder?
5: In Wielree.
2: Ik had al zo'n bruin-geel vermoeden.
0: Is dat Limburg?
5: Ja.
0: Okay. Ja, want ik dacht ook Limburgs, maar ik wist even niet van Wielree lag. Okay, ja.
2: Als ze een krant leest, of ze zou een krant lezen, welke leest ze dan?
5: Dagblad de Limburg.
2: De Limburg, ik was er ook al bang voor. En wat is de grootste hobby van je moeder in het leven? Of wat was haar grootste hobby?
5: Ik denk toch wel op de kleinkinderen letten.
2: Oh, wat lief. Oké.
0: Wat leuk.
2: Oké. We gaan het, ja, het moet in de oer-Hollandse hoek zitten. Dat kan niet anders. Zijn moeder heet geen Jennifer. Laat ik het zo zeggen. ik ga nog even broeien. Ja, weet je toch? Joke, Anja, Gerda, Tini, weet je al. Dat soort namen. Ik ga nog even broeden. Als jij denkt, ik weet ook hoe de moeder van Tim heet, stuur het dan vooral door via de NPO Luisterapp. Maak jij kans op bloemen voor jouw moeder. Dus gewoon zoveel mogelijk namen nu doorsturen. Gaan we zometeen even gokken.

0: te hip voor de moeder van Tim. Maar Inge, die komt met Mien. Ik denk dat Mien dan weer te oud is voor de moeder van Tim.
1: Het zit ergens tussenin.
0: Het zit ergens daartussen.
1: Ja.
0: Heb je zelf een idee? Doe vooral mee en win een bosje bloemen voor je moeder.
1: Hey, ik heb goed nieuws.
0: Oh.
1: Ik denk dat het blijft de hele dag een beetje regenen. Want als je nu wakker wordt, dan is er grote kans dat er wat spetters naar beneden komen. Maar wat denk je?
0: Nou?
1: Middag grotendeels droog, 19 tot 22 graden. Vind ik toch

0: vakantie. De ochtendshow van 3FM. Weinig en Jamie met Direct Through the Looking Glass.
1: Ik denk dat ik weet hoe
2: je moeder
1: heet.
3: Bijland die heeft een gave, namelijk zonder dat hij iemand kent kan hij raden hoe diegene zijn moeder heet door maar 5 vragen te stellen. En die 5 vragen heeft hij ook op Tim gegooid. Tim, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Laten we die 5 vragen nog even doornemen, want de perfecte vakantietrip van jouw moeder ziet eruit als een zonnige bestemming, stedentrippie en dan ook af en toe even lekker in het zwembad liggen. Jouw opa en oma, oftewel haar ouders, die heten Matt en Shanna. Ze komt uit Wielre, Limburger. De krant die ze altijd leest is Dagblad de Limburger en haar allergrootste hobby in het leven is op de kleinkinderen passen, wat ik nog steeds een heel lief antwoord vind.
4: Ja, helemaal correct.
0: Ja, okay. Nou, er zijn heel veel mogelijke namen binnengekomen van luisteraars die denken, ik weet het, ik wil ook wel een bosje bloemen voor mijn moeder, want dat staat er op het spel. Ik heb ook een idee, 15 seconden ga ik zoveel mogelijk namen op je gooien. Zit de goede naam ertussen, dan zeg jij stop. Is dat duidelijk?
4: Dat is duidelijk.
0: Dan gaan we beginnen met de eerste. Els, José, Joke, Dieneke, Nel, Petra, Ans, Dini, Fien.
5: Stop.
0: Dini?
4: Dini.
0: Dini, oh! Nee, dan verstond je het verkeerd.
4: Oh, sorry.
0: Oh, maar ik zweer het je, want Franka die heeft Dini ingestuurd.
4: Ah, sorry.
3: Maar wat was dat nou?
0: Het was
4: Dini.
0: Tini.
3: Wel Tini.
0: Tini. Nee, maar ik zei Dini. Maar Franka heeft Tini ook ingestuurd.
3: Oh, dus het is wel Franka die
0: uiteindelijk gaat Franka. Helaas voor jouw moeder geen bosje bloemen. Maar Franka gaat er vandoor met de bloemen. Want zij heeft het goede antwoord wel ingestuurd. Het was dus Tini.
6: Luister naar onze nieuwe single.
7: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM.
8: Karol G en Bruno Mars. Still.

0: Turn the lights off. Just and Jack staan hier op 3FM. Het is,
1: ja, wie heeft nou welke taak? Daar moeten we nog even achter zien te komen. We zijn weer net weer terug, hè?
0: Het is hier totale gelijkheid, toch? Dus het maakt niet uit of jij een plaatje afkomt.
1: Nee, ik bedoel meer van dat we dat gewoon af en toe even wat beter moeten afstemmen voordat we door elkaar heen tetteren.
0: Ik stoor me daar niet aan.
1: Oh.
0: Maar mocht je er wel eens storen, laat het vooral weten via de NPO luisteren. Nee, ik ben gewoon enthousiast.
1: Of we doen het heel synchroon, de hele tijd, samen. Gewoon
0: ik
1: standaard.
0: Weet iets wat jij niet weet.
1: En je hebt het nu tegen mij.
0: Ja. Ik weet hoe jouw vakantie geweest is. Veel vragen over jouw vakantie gaan we het zo uitgebreid over hebben. En ik ben als een ware detective in de dagen met jouw ouders gedoken. Dat klinkt een beetje eng, dat is het misschien ook. Je gaat er zometeen alles over horen. Ik ben er nu 10 minuten hier.
1: Als je hebt mijn ouders gesproken, wat bedoel je?
0: Doe er geen uitspraak over.
2: NOS op 3.
0: Je gaat het zometeen horen. Wacht nog heel eventjes. Het laatste nieuws. Jasper Leegwater, goedemorgen.
3: Goedemorgen. In Den Haag zit de vakantie voor veel politici erop. Premier Jette hoopt voor volgende week vrijdag genoeg steun van de oppositie te hebben voor de plannen die het kabinet met Prinsjesdag wil presenteren. Daarvoor moet er wel flink worden onderhandeld met partijen als JA21 en PRO. Jette staat er flexibel in.
4: Als je steun wil voor je begroting en je belastingplan, dan moet het kabinet waarschijnlijk een deel van de plannen bijstellen en aanpassen. Dus we gaan heel goed luisteren naar die oppositiepartijen, wat zij daarvoor nodig hebben. Ik hoop dat zij dan ook met concrete voorstellen komen. En anders zullen wij concrete voorstellen bij hen op tafel leggen.
3: Nou, vandaag praat premier Jette met PRO over de Prinsjesdagplannen. Actrice Hayden Panettiere is overleden. Ze werd als tiener bekend als Claire Bennett in de serie Heroes en speelde rollen in Scream-films en de televisieserie Nashville. Hayden was 36 en had het zwaar door een depressie en alcoholverslaving. In de serie Nashville speelde ze een jonge country-zangeres die door een moeilijke jeugd met problemen kampte. En dat kwam erg dichtbij haar eigen leven, vertelde ze in een interview.
5: Even during breaks, I didn't even realize that I was becoming her constantly.
3: Over de doodsoorzaak van Hayden Panettiere is niets bekendgemaakt. En niet alleen Wijnand en Jamie zijn weer terug. Ook de schoolvakantie voor iedereen in regio Noord zit er weer op. Maar ja, het vakantiegevoel verdwijnt zo snel dat je volgende week alweer vergeten bent dat je met vakantie was. Deze expert heeft een paar tips waarmee je dat heerlijke vakantiegevoel wat langer vast kan houden.
6: Ik denk dat het belangrijkste is om te kijken welke elementen gedurende je vrije dagen jou dat gevoel geven. En om die elementen terug te nemen in je dagelijks leven. Dus denken aan zorg voor voldoende herstelmomenten op de dag en in de week. Zorg voor regie over je tijd, momenten van ontspanning. En ik denk dat als je een paar van die elementen mee kan nemen, dat zeker bijdraagt aan het vasthouden van het gevoel van ontspanning.
0: Al dus de voorzitter van Stichting Open Deur.
3: Nou, maar hoe doe je dat dan?
0: Ja, ik ga op zaterdag ga ik nu paella staan bakken. Om het gevoel van Spanje een beetje terug te halen.
3: Nou, doe er maar lollig over. Waarom niet? Waarom zet je niet zo'n grote pan in de tuin? Kan toch?
0: Omdat de vakantie in Spanje is niet alleen de paella, is ook de vibe, is waar je bent. Dat is dat hele ding. Het is een beetje een utopie om aan te denken, we gaan dat gevoel weer herproduceren terwijl je gewoon in een drukke werkweek zit.
3: Ja,
0: toch?
3: Ja, ook, ja goed. Ja.
0: James?
1: Ik hou me hier even afzijdig van.
3: Doe ik gewoon het weer. Ja, het is geen vakantieweer. Dus dat werkt dan niet mee natuurlijk. Nee. Het is behoorlijk aan het regenen nog steeds. Dat duurt ook nog wel even. Later vandaag trekken de buien weg richting het oosten. En dan komt de zon er gelukkig ook af en toe weer bij. En wordt het een graad of 20.
0: Dankjewel Jasper.
3: Yo.
0: 60 kilometer aan file. De A16 Breda richting Rotterdam. Voor Henrik Ido Ambacht nog 10 minuten. De N35 Zwolle richting Almelo. Voor Wierden West 10 minuten. N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek een kwartier. En op de N235 Purmerend.

0: nog snel even eten bij de tent. Maar toen bleef ik hangen bij het optreden van Fontaines DC. Ik had 3 bier erin en toen had ik eigenlijk geen honger meer.
1: De 3FM Festival Top 1003. De allerbeste festival.

0: Wijnand en Jamie. En vanmiddag, de bijna nummer 1 middagshow. Ze zitten er nu echt tegenaan, hoor. Barend en Benne, ga je dan ook horen?
1: Ik zie een appje van Simone voorbij komen. Die is een beetje ongeduldig. En ik snap het wel, want ik begin het nu ook een beetje te krijgen. Die zegt, schiet eens op met dat verhaal, want ik ben er bijna. Ik denk dat ze bijna op werk is, dat ze dan die auto uit moet. En dat ze geen idee heeft.
0: I gotta love Simone. Gewoon, ja. Die is gewoon, hey, opschieten nou.
1: Ja, hup,
0: ik kan niet te laat komen. Oké, vorige week kreeg ik al een berichtje van Mart. Mart die heeft 4 weken op de winkel gepast hier. Mart, hartelijk dank tijdens de vakantie. Met de opmerking dat het veel over jouw vakantie ging. Als in dat er luisteraars waren, die kwamen terug van vakantie. Mm-hmm. En die vroegen zich af hoe jouw vakantie geweest was. Want voor de vakantie hebben we het daar uitgebreid over gehad.
1: Ja, en dat komt omdat in deze vakantie had ik besloten om samen met mijn ouders 2 weken naar Spanje te gaan. En dat ook de allereerste keer was sinds ik denk ik 16, 17 of zo was dat we echt met z'n drieën waren, laat ik het zo zeggen. En ik was daar ontzettend zenuwachtig voor. Hebben we mijn moeder ook gesproken trouwens. Die had toen ook even gezegd waar zij ook wel van dacht, nou, hier zou wel frictie door kunnen ontstaan. Maar goed, ja, die 2 weken zijn natuurlijk zijn geweest.
0: Ja, ja. En het is niet flawless gegaan, hè?
1: Nee.
0: Nee, dat kunnen we allemaal zeggen.
1: Nee, dat is het.
0: Het is zoveel, we kunnen het eigenlijk niet in één uitzending proppen. Dus ik dacht, we gaan het een beetje verdelen. Ik heb een soort van ideetje. Mm-hmm. Jij hebt namelijk jouw kant van het verhaal.
1: Ja.
0: Maar tegelijkertijd hebben je ouders ook hun kant van het verhaal. Dus wat heb ik gedaan?
1: Ja.
0: Ik heb mijn lieve vriendin en jouw moeder, Ilona, heb ik gebeld.
1: Ja.
0: Om te vragen van hoe was de vakantie.
1: Ja.
0: En allemaal verschillende vragen heb ik haar gesteld. Die vragen ga ik jou ook stellen. En wij meten dus jouw perspectief aan het perspectief van je moeder om te kijken of dat een beetje hetzelfde gegaan is.
1: Ja. Oké, of wij dezelfde ervaring hebben gehad.
0: Ja. En laten we beginnen met een vraag die ik haar dus ook gesteld heb. En jij mag daar open en eerlijk antwoord op geven. Eerste vraag, de vraag van vandaag. Wat was het moment dat je weer echt even kind van je moeder voelde? En ik heb aan je moeder gevraagd, wat was het moment dat je je echt weer even de moeder van Jamie voelde?
1: Nou, weet je wat ik zo interessant hieraan vind? En ik weet niet dat meer mensen dit herkennen. Dat als je weer op vakantie gaat met je ouders of in gezinsformatie, hoe het vroeger altijd thuis was. Excuus. Dan. Sorry, ik moest heel even hoesten. Als je dan weer echt met z'n drieën bent in mijn geval, dus alleen mijn vader, mijn moeder en ik, dat je meteen weer, dat was zo bizar, in die ouder-kindrol terechtkomt. Dus er waren meteen weer situaties die zo waren toen ik 14, 15, 16 was en bij hun thuis woonde.
0: Kun je een voorbeeld geven?
1: Ja, gewoon ook alleen al, ik weet namelijk al wat mijn moeder hierop gaat antwoorden.
0: Was het na dag 1 of dag 2 al? Gaat het heel snel?
1: Ja, dat gaat heel snel. Eigenlijk per direct meteen. Toen we dat huis binnenkwamen was het meteen weer alsof we gewoon met z'n allen weer samen woonden. Want ik weet dus wat mijn moeders antwoord gaat zijn.
0: Oh ja?
1: Ja, en dat is namelijk dat ze mijn zooi verschrikkelijk vond. Ik weet nu al dat ze het. Kijk, want ik werk namelijk op een bepaalde manier. En dat is, er moet één plek zijn waar ik alles gewoon neer kan pleuren, om maar even zo te zeggen. En dat ik daar niet meer naar om hoef te kijken. Dus dat werd in die slaapkamer. En mijn moeder deed dit vroeger namelijk ook al. Dan had ze me was en dat pleurde ze dan ook maar gewoon zo in mijn kamer. Dan trok ze die deur dicht, zodat ze er niet naar hoefde te kijken. Dus 1000% dat dit haar antwoord is. Maar mijn antwoord naar mijn moeder is, dat ik me echt weer kind voelde. Zij ging zich met kleine dingen bemoeien. Van die kleine dingen dat ik denk, ja, ten eerste ben ik 32 en ten tweede ben ik niet in mijn achterhoofd gevallen.
0: Zoals?
1: Dus die kwam dan in één keer bij me aanzetten en dan was ik me aan het insmeren of zo. En zij zei, vergeet jij nou niet een keer die oren van jou in te smeren? Want dat is nou echt een plek wat je vergeet en dat is heel gevaarlijk.
0: Oh, wat lief.
1: En dan zit ik haar aan te kijken en dan denk ik, koekoek. Ik weet het niet.
0: Ik ben geen 14 meer.
1: Dan verbranden mijn oren. Kan mij het schelen. Ja, als in dan ga ik wel letterlijk op de blaren zitten.
0: Heerlijk.
1: Maar goed, ja, wat is haar antwoord?
0: Genieten om Ilona even uitleggen. Ilona, die is, jij bent een combinatie van een Amsterdammer en een Limburger.
1: Ja.
0: En Ilona woont dan niet meer in Limburg. Maar je hoort het nog wel, het accent. En je hoort ook jou erdoorheen, ondanks het accent.
1: Wacht.
0: Het
1: was echt,
0: wat?
1: Ik vind het leuker als we het zo meteen laten horen, Ilona.
0: Oh, jij wil nog even wachten?
1: Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd, ja, maar vind ik leuk. Want dan ben ik even nog een beetje de spanning erin.
0: Maar wil je ook aan luisteraars vragen wat luisteraars ervan vinden? Wat ze denken dat jouw moeder gaat zeggen?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Nou ja, dat kan. Ik ben benieuwd of dat je mijn moeder beter kent dan ik.
0: Wat was het moment dat Ilona weer even dacht dat ze de moeder, of wist dat ze de moeder van Jamie was?
2: 3

0: komende vrijdagmiddag dan staat ze daar op Lowlands. Om denk ik ook onder andere deze te doen. Jet van der Steen hoorde je en Goed Genoeg.
1: Weinand en Jamie in de ochtend, het is 7:50. Goed dat je er weer bij bent. Terug van vakantie. Waar de vakantie bij mij een gezinsvakantie naar Spanje was, was dat bij jou ook een gezinsvakantie. Met je ouders ook naar Spanje. Maar dat was lang geleden. Hè? Je bent geen 16 meer, inmiddels 32 lentes jong. En er was nogal wat. De voorbereiding was al interessant. En nu horen we de komende dagen wat daar uitgekomen is. Ik heb contact gehad met jouw moeder, Ilona. En die heb ik onder andere gevraagd, wat was het moment dat je weer echt even de moeder van Jamie voelde? Bij jou zat dat, dacht je, in?
0: Hoe het voor mij was? Ja. Voor mij was het dat ze met van die kleine dingetjes kwam als in, heb je je oren wel goed ingesmeerd en zo. Van die dingen alsof ik 8 was. Maar ik weet wat het antwoord gaat zijn van mijn moeder.
1: Namelijk?
0: Dat zij mijn zooi heel irritant vond in het huis.
1: Tanja denkt dat ook, luisteraar van de show. Die appt sowieso dat ze over je zooi gaat beginnen. Jannetje zegt, ze zal er wel weer een bende van gemaakt hebben. Laten we even luisteren wat Ilona gezegd heeft hierover. Wanneer was het moment dat ze zich echt eventjes jouw moeder voelde?
2: Dat we denk ik allebei weer in onze eigen rol gleden na een tijdje. Dus zij echt de kindrol en ik de moederrol. Zonder dat je dat bewust doet natuurlijk. Maar dan loop ik weer te moederen en te zorgen. En zij denkt, ah, ja, weet je, net als vroeger. Ik laat alles liggen, maakt mij het allemaal uit. Koffer open, badkamer in puinhoop, weet je, dat soort dingen. En dan ik erachteraan met mijn poetsdoek. Dat ik dacht van, oh ja, daar zijn we weer.
0: Zij het toch? Ja, leer mij die vrouw kennen.
1: En dan ik erachteraan met de voet. Ja, maar wat zei ze dan tegen jou?
0: Nou, ze heeft daar dan dus die slaapkamer, liet ze dan compleet links, zeg maar. Dan moest altijd die deur dicht, zodat ze het niet zag. En voor de rest is ook, als ik dan een tasje ergens anders in de woonkamer liet liggen, dan kreeg ik ook altijd kwijt. En dan lag het weer ergens op het bed, of weet ik het wat, omdat ze dat weg wilde hebben. Dus dat werd dan in die kamer gegooid.
1: Jouw slaapkamer was gewoon de dumpplek voor al jouw rommel.
0: Ja,
1: heerlijk. Morgen een nieuwe vraag aan jouw moeder gesteld.

0: in de ochtendshow van 3FM. Goedemorgen.
1: Jouw naam staat er nog net niet op. De Weiland en Jamie Airfryer, die naam staat er wel op, maar hij kan van jou worden. En Airfryer, zo lekker hè. Gelijke prijs pakken na de vakantie. Wat moet je doen? Even je naam.

Back to Friends. Zometeen het laatste nieuws met Jasper Leegwater. En die airfryer, die kan van jou zijn, hè? Laat even weten wat je naam is, stuur het door via de NPO Luisterapp. Speel je zometeen mee.

0: ketels. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van ethos.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.

0: Jasper Leegwater. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De natuurbrand in België is nog niet onder controle. NOS op 3. Door het vuur in de Belgische Ardennen is al 3000 hectare in vlammen opgegaan. Ook zijn honderden mensen geëvacueerd, zowel in België als bij de Duitse grens. Het regent nu in het gebied, maar dat zet nog geen zoden aan de dijk. Verslaggever Onno Beukers ziet de blusvliegtuigen af en aanvliegen.
2: Daarvan zeggen ze al dat water dringt maar moeilijk door in die veenlaag echt naar waar die brand zit. Dus het koelt onvoldoende af om die brand echt te blussen. Ja, dan kun je je voorstellen dat die paar druppels die op dit moment vallen misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
1: Het is nog altijd niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Dat onderzoekt het Belgische Openbaar Ministerie. In Zaandam is de hele achtergevel van een appartement eruit geknald door een explosie. Na de ontploffing ontstond brand en die kon snel worden geblust. Niemand was vannacht in het appartement, maar omwonenden moesten wel hun huis uit. Het is nog niet duidelijk waardoor de explosie kwam. Daar wordt onderzoek naar gedaan. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het land. Volgens de overheid eiste het virus al meer dan 2300 levens. Er zijn inmiddels bijna 5000 besmettingen bekend. En de Nederlandse estafettelopers hadden gisteren een topavond tijdens het EK Atletiek in Birmingham. De mannen pakten op de 4x400 meter het brons. De vrouwen gingen er zelfs met het goud vandoor. Lieke Klaver was dolblij na afloop.
3: Dit is zo leuk! Ja, natuurlijk, alleen is ook leuk, maar dit is gewoon nog leuker. We wisten dat het een heel lastige battle met Great Britain zou worden, met Engeland. Dus het ging echt veel beter dan verwacht. We hadden meteen een voorsprong. Ja, dus dat zou gebeuren, dat was al boven verwachting. En dat we hem dan ook gewoon nog mooi af kunnen maken, ja, dat is echt een feestje na al zo'n goed toernooi.
1: Ja, een goed toernooi, dat werd het zeker. De Nederlandse atleten pakten in totaal 14 medailles. Het EK in Birmingham was daardoor het beste ooit voor ons land. Ik heb het weer nog voor je. De dag begint in het hele land met regen. Die buien trekken uiteindelijk dan weg richting het oosten. En dan komt de zon er ook af en toe bij vandaag. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden.
0: Oh, valt wel mee vandaag dus.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ah, gelukkig maar. Jasper, dankjewel.
1: Yo.
0: 56 kilometer in Nederland op de Nederlandse wegen. Opvallende files op de A7 Heerenveen richting Horen voor Den Oever. 20 minuten technische problemen daar. N35 Zwolle richting Almelo. Voor Wierde West nu een kwartier. N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor Knoop het Hattemerbroek 20 minuten, net als op de N305. Almere richting Dronten. Die file staat voor de afrit Harderwijk. 3FM.
4: Ster. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
5: Mama.
4: Niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
8: Rustzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
10: 3FM Festival Top 1003.
11: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM.
12: Hallo NCRV.
11: Wijnand en Jamie.
13: Nou, en het moment kan zometeen al daar zijn, hè? Dat die 100 munten eruit gaan.
0: 100 munten?
13: You never know, ja.
0: Je weet het binnen nu en 3,5 minuut. Dit is Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend.
2: Ah, weer helemaal terug van vakantie. Wijnand en Jamie in de ochtend op 3FM. Hier tot aan 9 uur. En vanmiddag vanaf 4 uur de bijna nummer 1 middagshow. Nelly hebben we echt helemaal niks van gehoord. Die was gewoon stil. Gewoon de appgroep van 3FM.
0: Ja,
2: alles.
0: Die is echt compleet in silent mode gegaan.
2: En Barend, die liep vorige week, of laten we zeggen 2 weken geleden alweer in mijn oor te tetteren, bellen. We gaan dit doen, we moeten dat doen, ik wil dit, zus en zo. Dus die zat halverwege zijn vakantie alweer in de werkmodus. We gaan het vanmiddag allemaal horen vanaf 4 uur. Het is ook de week van het WK. WK hockey voor mannen en vrouwen. Nederlandse hockeyvrouwen die spelen vanavond hun tweede WK-wedstrijd tegen Australië. Wedstrijd wordt om 6 uur gespeeld en de mannen hebben gisteren al van Nieuw-Zeeland gewonnen met 5-1. Dat doen ze op een waterveld. Hoe dan ook, want ze spelen altijd op waterveld. Maar de sproeier hoeft niet aan, want vandaag en eigenlijk de hele week wordt het een beetje regenachtig. Blijft vooral vanmorgen regelen in een groot deel van Nederland. Maar vanmiddag wordt het dan weer droog. Temperaturen tussen de 19 en 22 graden.
1: 3FM. Festival Top 1003.
0: Aankomende vrijdag dan gaat hij versterkt. De Festival Top 1003. Oftewel de allerbeste festivaltracks die er zijn op deze aardbodem. Je kan nog steeds stemmen. 3FM.nl kan je heen gaan. En het leuke is, als jij stemt, dan krijg je er ook wat voor terug. Namelijk festivalmunten voor volgend jaar. En die kunnen oplopen tot 100 munten. En ik ga eerlijk met je zijn. Ik heb niet heel veel festivals meegemaakt dit seizoen. Ik ga nog even naar Lowlands. En ik ben naar Dekman geweest. Dat is een festival in Amsterdam. En ik ben me daar toch even een partijtje kapot geschrokken van de prijzen die daar zijn. Dat, sorry, die festivalmunten, 100 munten, dat is alsof je echt een schatkist meedraagt. Gewoon, want het slaat nergens.
2: Hoeveel kost 1 munt op dekmantel
0: dan? Nou, dekmantel hadden ze dan geen munten, maar waren het normale prijzen. Dus dan ben je natuurlijk al helemaal bewust van eigenlijk wat je uitgeeft. Maar dan had je dus een drankje. Ik drink altijd, ja, dat is zo'n seltzer. Dus dat is zeg maar vodka en dan met spa rood erin en met een smaakje.
2: Zo min mogelijk calorieën.
0: Weet je wel, die dingen die zie je heel vaak op festivals nu. Hoeveel denk jij dat dat kost, zo'n blikkie?
2: €3.
0: 8 euro.
2: 8 euro!
0: Dat is toch niet normaal?
2: Voor een blikje?
0: Ja.
2: Wauw.
0: Dus ik denk dat die festivalmuntjes, want hè, volgend jaar zal er weer inflatie zijn en zal het €10 kosten. Zou het hartstikke goed uitkomen. Dus 3FM.nl, ga stemmen voor die 3FM Festival Top 1003. En wie weet, heb jij dan die 100 munten of misschien iets minder, you never know, wat te pakken. En iemand die dat ook heeft gedaan is Rani. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Rani, absolute banger in jouw lijstje. Welke plaat moest sowieso in die Festival Top 1003 wat jou betreft?
3: Ja, sowieso Sterrenstof van de Jeugd.
2: En wat doet dat dan live met jou? Waarom is dat zo'n festivalplaat?
3: Nou, ik vind het sowieso altijd al echt een banger. Dus echt een goed nummer. En ik heb ze dan 1 keer nu ze live mogen zien. En het is altijd wel een beetje een chaos show. Maar het was zo vet om gewoon die hele show en toen ook dat nummer. En ja, die hele zaal ging los en kende de tekst. Dat is echt gewoon helemaal top.
2: Dat begin, dat hele intro van die plaat. We gaan hem sowieso zometeen horen. Maar jij hebt gestemd, daar zijn wij heel erg blij mee. Iedereen kan dat doen via 3FM.nl. Maakt kans op 100 festivalmunten. We geven zo meteen een ruk aan de slotmachine.
0: En kijken hoeveel jij er wint.
2: En dan gaan we horen en zien. Wij weten, voor de duidelijkheid, helemaal niks. Dus het zijn er. Ik weet niet of het er 2 kunnen zijn. Misschien zijn het er 20. Misschien zijn het er wel 100. Ben je er klaar voor?
3: Ja, doe maar.
2: Okay, ik ben terug van vakantie. Ik heb geen idee. Ik ga gewoon op het knopje drukken.
0: Munten.
2: Oh, lekker. 41 munten voor een festival waar jij naartoe gaat. Wij gaan het voor je regelen. Van harte gefeliciteerd.
3: Heel erg bedankt.
2: Wil jij dit nou ook? 3fm.nl. Stem op.

0: kan je wel lekkere rondjes ook mee geven.
1: 41 munten.
0: Ja.
1: Daar kun je gewoon heel Lowlands mee uitspelen. Hey, maar dan heb je,
0: Laten we ook niet overdrijven.
1: 41 munten?
0: Nou, 41 munten denk ik dat jij een dag mee overleeft.
1: Ik overleef heel Lowlands. Jij 3 uur, denk ik.
0: Ja, misschien wel.
1: DFT, de jeugd van tegenwoordig.

0: Ook al binnenkomt zetten hier, hoor. Ja, het is wel leuk. Als je terugkomt van vakantie, je ziet iedereen weer. Enthousiaste mensen. Iedereen is zo blij dat de ochtend zo weer terug is. Ongelooflijk. We staan hier gewoon zwaaiend achter de ramen. Echt heel erg leuk.
1: Je bent jezelf echt zo... Dit is echt zelfpijperij wat hier gebeurt. Jij doet echt alsof hier 20 man staan.
0: Nee,
1: maar... Achter het raam te zwaaien, want ze allemaal zo blij zijn dat wij zijn. Ik kan je vertellen, ik zie nu helemaal niemand zitten behalve ons eigen team.
0: Nee, maar Wimpy, nou, stond... Kijk hier, Wimpy is stond net te zwaaien.
1: Dus er staat één.
0: Je bent blij dat we er weer zijn, hè, jongen. Ja, zie je dat?
1: Hoor, JW, maar jij doet echt alsof...
0: Yes, hoor je dat? Yes, ze zijn helemaal blij.
1: Ja. Zo voor allemaal fans hier zijn. Nou goed, hey, je hoorde de allernieuwste van Jungle trouwens. Dat is even lekker, nog ondanks dat regent, nog wel een beetje die zomer eraan te houden. Someday, somewhere.
0: Nieuwe muziek op 3FM.
2: Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: 9 spelen we altijd laatste letter. Het principe is eigenlijk heel simpel. Veel gespeeld ook op vakantie, want we hebben een kaartspel. Als je meedoet, krijg je sowieso dat kaartspel. Je kiest een beginletter en je krijgt vervolgens van Jamie een categorie om een woord mee te maken. Klopt dat woord bij de categorie, ga je naar een andere categorie. Maar de laatste letter van het gegeven antwoord is ook je beginletter bij deze nieuwe categorie. 30 seconden om zoveel mogelijk categorieën weg te janken. En heb je aan het eind van de week de meeste categorieën weggespeeld, dan win je de Wijnald en Jamie Airfryer met de highscore op dit moment vanmorgen neergezet in handen van Robin, 5 punten.
1: Fleur, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Jij gaat er toch even tegenaan om in ieder geval 6 punten te halen, mag ik hopen.
3: Zeker. Wat ik ga mijn best doen op de maandagochtend.
1: Ik wou net zeggen, want vrijdag gaat die airfryer dan uit. Als jij dan de hoogste score hebt op dat moment, wat gaat er dan in die airfryer?
3: Nou, ik dacht laatst van, misschien moet ik ook een keer gewoon wat in gaan bakken of zo in taart. Ik heb het nog nooit geprobeerd, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd.
1: Dankjewel. Dit hebben we nog nooit als antwoord gehad. Eerlijk, het zijn altijd bittergarnituren. Wat helemaal goed is, hè, want je moet erin gooien wat je erin wil. Maar ik vind het zo leuk dat iemand een keer zegt, je kan er ook andere dingen mee.
0: Fleur, als jij hem wint, mag jij een appeltaartje gaan bakken. Laat dan vooral weten hoe het geweest is. Maar eerst maar even die airfryer winnen.
1: Ja.
0: 5 is de score die je moet halen. Wat wordt je beginletter?
3: De K van Karel.
1: Oké, daar komt die. Beroep.
3: Kapper.
1: Fruit.
3: Een rode appel.
1: Huisdier.
3: Een leeuw is niet. Een luipaard ook niet. Een lama ook niet. Ja, lama.
1: Iets wat je draagt.
3: Een armband.
1: Jongensnaam.

0: Dinan.
1: Sport.
2: Ja, een lama valt volgens mij onder huisdieren. Want die mag je gewoon houden, ook als kinderboerderij. Dan is het volgens mij een huisdier. Je hebt 5 punten. Dus je staat gelijk met Robin.
3: Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu airfryer via de NPO Luister-app. En speel morgen mee.
2: Ik denk dus dat de luisteraars zijn die geoefend hebben met dat kaartspel, hè? Op vakantie.
1: Ja, dat je dan nu helemaal erin zit.
2: Yo, vanmorgen 5, nu 5. Die highscores, die lat wordt zo hoog gelegd. Wil je een poging wagen, zoals gezegd? App even je naam via de NPO Luister-app. Zometeen Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Maar eerst Eric Prydz. Dit is...

0: Geliefde Oudorp, echt fantastisch om daar te zijn. Vakantie afgesloten. En het is daar eigenlijk altijd best wel rustig. Het is een beetje een gereformeerd dorp. Heel chill.
1: In Zeeland, even voor de duidelijkheid.
0: Ja, officieel Zuid-Holland. Maar goed, het ziet eruit als Zeeland. Dus mijn kinderen zijn ook Zeeland. Maar het is Zuid-Holland. Overvakee. Fantastisch. Maar daar is het dus altijd heel rustig. Veel oudere mensen. Maar in één keer deze week, jongen, niet normaal. Ik zat eergisteravond, zat ik s'avonds buiten. Stel ellendelingen die dachten, we gaan hier even een feestje bouwen.
1: Snap en dat ging wel.
0: Gewoon 3-4 platen achter elkaar. Dat ik echt dacht, nou, het gebeurt nooit. Dus lekker laten gaan. Maar 100% dat er mensen zijn geweest die iets van een melding gemaakt hebben. Of even langsgelopen zijn. Yeah. Dat was gewoon echt asociaal gedrag. En net op het moment dat ik dacht van, maar nu duurt het wel echt heel lang. Hoorde ik in één keer deze Olivia Dean en Sam Fender met Raimi in. En toen dacht ik, oké, het is jullie echt allemaal vergeven. Ik vind het prima. Ga gewoon lekker door, want de muzieksmaak, daar zit het wel goed mee. Je hoorde hem op 3FM. En het is inmiddels 8:30.
2: NOS op 3.
0: Het laatste nieuws en zometeen overigens. Jij hebt een theorie over B&B voor liefde. Dat is weer helemaal terug.
1: B&B voor liefde, dat is weer helemaal terug. Zal ik straks alles over uitleggen. Maar ik heb één ding waarvan ik denk dat we toch echt in een flinke deceptie terecht gaan komen.
0: Ja, want jij denkt dat het nep is.
1: Ja.
3: Oh?
1: Voor een deel.
0: Voor een deel. Voor een deel, niet helemaal voor een deel. En wat er dan niet klopt, wat dan echt de smoking gun is, ga je zometeen alles over horen. Eerst Jasper met het laatste nieuws. Goedemorgen, Jappie.
3: Ja, goedemorgen. Ik moet hier even van bij komen. Ja. Ik zit iedere avond te genieten.
1: Het zou zo jammer zijn als het waar is.
3: Je mag het niet helemaal verpesten.
0: De theorie is wel zo sterk dat ik denk...
3: Ik doe even het nieuws, dan des te eerder komen we erachter. Goedemorgen, het is net 8:30. Dus het kan zomaar zijn dat je de kleintjes weer op school hebt gedropt. In het noorden van het land zit de zomervakantie er alweer op. En het lesprogramma is landelijk op de schop gegaan. Nou, de directeur van een basisschool in Hengelo die legt het even uit.
4: Het grootste verschil is dat we nog meer toe willen werken naar samenhang. Dus dat het voor de kinderen één groot geheel is wat ze aangeboden krijgen. Dus niet meer een apart vakje voor begrijp lezen en een apart lesje over geschiedenis. Maar dat we lezen over geschiedenis, vervolgens verwerken over geschiedenis en daar dan ook de aardrijkskunde aan koppelen. Dus we maken veel meer een thema, bijvoorbeeld de wereldkeuken. Je leert over de specerijen in Azië en ondertussen schrijven een recept. En gaan we natuurlijk ook maken in onze eigen keuken plus moestuin.
0: In het Chinees.
3: Dat kan.
0: Dan is het hele cirkeltje rond.
3: De natuurbrand in België woedt nog altijd. Het vuur heeft een gebied van 30 vierkante kilometer in as gelegd. Dik 600 mensen moesten tot nu toe hun huis achterlaten vanwege de brand. Boeren en buurtbewoners helpen met blussen, net als de Duitse brandweer. Een Zweeds blusvliegtuig hangt ook boven de Belgische Ardennen om het vuur te bestrijden. En over een kleine week barst het Formule 1-geweld weer los in Zandvoort. Voorlopig is het de laatste Grand Prix op Nederlandse bodem. En dus zijn de echte fans nu al op de been. Een verslaggever van Hart van Nederland die vroeg zich af wat die diehard racefanaten nu dan al in Zandvoort doen.
5: Vrachtwagens kijken. Dat geeft een sfeer. Dan zie je al die vrachtwagens komen in de verschillende teams. En dat brengt alvast een sfeer mee.
6: Dat hele circus hier naartoe komt, ja, is leuk om te zien.
7: Wij hebben geen tickets, maar ja, dat is wel vet om zo te zien.
8: Ik moet 1,5 uur rijden, maar tot nu toe de moeite waard om al die vrachtwagens te zien. En hopen op nog een glimp van nog een paar mooie trucs. Dat zal altijd vet zijn.
3: Wanneer ben jij voor het laatst vrachtwagen gaan spotten, Jamie?
1: Nooit in mijn leven.
0: Maar dit ben ik.
3: Ja, is dit
0: Die Formule 1 zelf boeit mij niet. Maar ik vind de opbouw van de... Ik vond als het circus was, vond ik het ook altijd vet. Ging gewoon staan kijken. Dan kwam je ook op plekken. Dan mocht je gewoon dichtbij komen, weet je wel. Was dan maar niet zo streng. En dan werden die dieren uitgeladen, die tenten opgebouwd, weet je wel. Maar dat vind ik hier ook vet. Vrachtwagens van het team die voorbij komen.
1: En dat dan die auto's eruit rijden en zo.
0: Ja, dat is super dik, toch? Je gaat even langs de kant zitten, potje bier erbij of een kopje koffie. Gezellig met een paar andere liefhebbers. Oh, ze zijn onderweg en dit en dat. Ik vind dat vliegtuigspotten, vind ik ook, dat lijkt me ook weergaloos. Gewoon lekker bij een vliegtuig hangen en kijken tot er een groot militair vliegtuig komt landen.
3: Heerlijk. Hoe zijn jullie ooit samengekomen?
1: Ja, een grote verschil kan je niet vinden. Maar goed, dat maakt niet uit. Hartstikke leuk voor jou.
0: Alles is te koop.
1: Wel waar.
3: Ik heb het weer nog, jongens. De dag begint overal met regen. Later wordt het gelukkig droog. En komt de zon er ook af en toe bij. Het wordt 1 graad of 20.
0: Dankjewel, Jasper. Zometeen hebben we het over B&B vol liefde. Dat is nep, tenminste. Een deel is nep. En bewijs daarvoor hoor je zometeen uit de mond van Jamie. 50 kilometer aan file. Eerst nog even noemen waar die staan. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken 10. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Voor Rotterdam-Zuidplein 10 minuten. N35 Zwolle richting Almelo. Voor Wiede-West nu 10 minuten. En de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor Knoop het Hattemerbroek nu 20 minuten.
9: Bad bitches schreeuwen good morning. Bad bitches zijn al uit bed. Bad bitches die zijn vroeg wakker. En

0: Nothing but Thieves. De orchestral version van Impossible, hoorde je.
1: Corrie die komt trouwens nog aanzetten met een app. Die zegt welkom terug van vakantie.
0: Oh ja, en we dus kregen ook nog
1: weer.
0: Van een luisteraar kregen we nog een audio-appje.
2: Hoi, Wijnand en Jamie. Ik hoop dat jullie een fijne vakantie hadden. En dat jullie ook een fijne vakantie in de wintervakantie hebben. Doei.
0: Nou, Falco, dat is lief ook dat je al vooruit kijkt op de wintervakantie.
1: Ja, wat lief dat hij ons nu alweer vakantie gunt.
0: Fijne kerstvakantie, jij ook alvast. En fijne Pasen ook, Falco. Hey, de vakantie stond bomvol zon, zuipen, wijntjes, lekker eten, met de familie op pad. En in jouw geval, ik ben hier nog niet aan begonnen. Sterker nog, ik wist niet dat er een nieuw seizoen was.
1: Ik had ook niks anders verwacht dan dat jij hier nog niet over bij zou zijn. Dus daarom moet ik je er graag over bij praten. BNB Vol Liefde. Ken je het programma niet? Shame on you. Alsjeblieft, gaat kijken. Het is het meest geweldige wat er bestaat. Het gaat over BNB-eigenaren die in het buitenland zitten. Ergens op de wereld. En waar mensen naartoe komen om met die BNB-eigenaren te gaan daten. Het is een dateprogramma. Dus ze zoeken naar hun ware liefde. Maar het is altijd... Ik heb het... Echt waar, elk jaar denk ik weer, hoe is het mogelijk dat er nog meer betere mensen te vinden zijn met nog meer betere verhalen en dat het nog hysterischer en gekker kan.
0: Ja.
1: En daardoor heb ik ook een beetje, en dit vind ik ook meteen heel treurig om te zeggen, want ik wil het nog even één keer goed benadrukken. Ik vind dit programma geweldig. Dus ik hoop dat hierin alles waar is. Ik hoop het.
0: Maar jij begint een beetje te twijfelen aan, het is te goed om allemaal waar te zijn.
1: Ja, en ook, ik heb een beetje het gevoel dat sommige mensen gecast worden, maar bijvoorbeeld geen BNB-eigenaar zijn. Dus dat er dan gewoon random mensen, of misschien dan gewoon in het buitenland neergezet worden, die eigenlijk gewoon in Nederland wonen. En dan ga daar maar daten, want je bent wel gewoon een leuk type, weet je wel. Dan hebben we gewoon goede tv.
0: En jij kan hier serieus een uur over lullen, want je hebt allemaal theorieën van mensen die eerder in andere tv-programma's gespot zijn. Allemaal fragmenten die je erbij kan halen.
1: Kijk, zal ik ze allemaal even opgooien?
0: Oké, kom maar.
1: Je hebt bijvoorbeeld Fred, die zit op Bonaire. Mm-hmm. En Fred buiten dat deze man heel erg een opspraak is. Ga je allemaal nog voorbij zien komen, Wijnand, als je ernaar gaat kijken. Hij is een beetje vrouwenvriendelijk, op zijn zachtst gezegd. Maar deze man die heeft een BNB tussen haakjes op Bonaire. Ik heb nog geen één gast gezien. Ik heb überhaupt nog geen locatie gezien ook waar die mensen dan zouden moeten slapen. Vind ik al een vaag verhaal. Maar waardoor ik het meeste aanging waren twee andere mensen. Namelijk Nisha Tara. Zij zit in Frankrijk. Zij is op zoek naar een vrouw. En je hebt Thomas en die zit in Spanje. En die is ook op zoek naar een vrouw. En deze twee mensen die hebben ook allebei een auto. En dan denk je, ja, who cares? Oh, wil je die mensen even laten horen?
0: Ja, Nisha Tara, want je gaat
1: te snel.
0: Je knalt er weer doorheen.
1: Ik ben enthousiast.
0: Nisha Tara, zei je?
1: Ja,
0: ik vind het altijd lekker om er ook een beetje een stem bij te hebben.
3: Ik vind haar van haar hoofd heel leuk. Zeg maar, haar brein, hoe ze denkt. Ik vind, ze maakt me rustig. Haar droogheid, ze is echt zo grappig in de leuke droge humor. Ja, ze is echt gewoon helemaal top. Ziet er leuk uit, ze is een lieverd. Echt een leuker.
0: Oh, je hoort als een lieverd. Je hoort al dat deze vrouw goed gecast is. En we hebben nog die andere, die heette Thomas.
1: Thomas uit Spanje.
4: Ik heb natuurlijk nooit in mijn leven met twee meiden tegelijk gedate. Die ook nog direct in je huis zitten, 24/7. Dus je moet dan ook een beetje geluk hebben dat zowel de meiden samen klikken, dat ik er een beetje mijn weg in kan vinden ook. Dus dat valt me alleszins mee.
0: Ik hoor al, Thomas die gaat er lekker op.
1: Thomas die gaat lekker. En Thomas die. Thomas is ook echt zo'n typeje. Die heeft een heel klein hondje, weet je wel. En een hele grote auto. Die rijdt in een Range Rover. Vind ik interessant altijd. Vind ik lekker om naar te kijken.
0: Maar wat is er dan waarvan je zegt, dit klopt niet?
1: Ja, wacht maar, luister. Want Nisha Tara, die rijdt ook in een auto. Die rijdt in een of andere oude Mini, volgens mij. En ik zit ernaar te kijken. En ik denk, nou, Thomas heeft het lekker voor elkaar. Hè, dikke bak en weet ik het wat.
0: Lekker
1: en op een gegeven moment kijk ik en denk ik, dat kenteken, dat klopt helemaal niet. Dat kenteken is een Nederlands kenteken. Nisha Tara, haar kenteken, is ook een Nederlands kenteken. En toen dacht ik, dit vind ik gek.
0: Maar je kan toch de auto meenemen vanuit Nederland?
1: Tuurlijk kan dat. Maar uit ervaring weet ik vanuit mijn familie dat als jij een auto hebt die regelmatig in het buitenland is, omdat je daar woont of omdat je daar een huis hebt of whatever, dat je die auto op een gegeven moment over moet zetten naar een kenteken van dat land waar je in zit. Volgens mij al in het jaar zelf. Maar ik weet dit niet precies. Dus mijn theorie hierin is, het klopt niet dat deze mensen in een auto rijden die niet het kenteken heeft van dat land. Dus het kan niet. Kijk, Thomas komt sowieso uit Spanje. Ik weet dat in Spanje dat het niet kan. Spanje heeft 1000% dat je een kenteken moet hebben wat Spaans is. Dus waarom rijdt hij in een Range Rover met een Nederlands kenteken? Ja. Dat is raar, toch?
0: Of hij heeft geen auto en hij heeft die auto van iemand van de productie te leeg gekregen.
1: Vind ik dan al nep dat hij dan een beetje loopt rond te rijden en een beetje stof loopt te doen alsof hij een Range Rover heeft. Of hij heeft helemaal geen BNB in Frankrijk. In Spanje. En dat hij gewoon even daar is neergezet als een soort van casting gebeuren. En dat hij zei, ja, maar als ik op tv ga, dan wil ik wel mijn dikke bak laten zien.
0: Wij gaan zometeen even met Bowie Bos bellen. Bowie Bos?
1: Wie is dat?
0: Die stuurt een appje die de NPO luistert. En die zegt, nog meer ondersteun.

0: met Olivia Rodrigo Hody op 3FM. Het is 6 voor 9. Waar we het hebben over B&B voor liefde. Terug van vakantie, de ochtendshow van 3FM. Jamie heeft al zitten bingen. Ik heb nog geen druppel gezien.
1: En ik heb een theorie.
0: Jij hebt een theorie. Vertel. Ja,
1: een theorie dat een deel hiervan nep is. Kijk, ik weet dat één iemand sowieso klopt. En dat is Eline. Want ik heb met Eline vroeger samengewerkt. En ik weet dat zij zit in Aruba. Dat zij daar een B&B heeft. Dus ik denk dat dat waar is.
0: Dat is for real.
1: Dat is for real. Maar er zijn denk ik ook mensen. En als je nu denkt B&B voor liefde. Wat is dat dan eigenlijk? Een programma. Op Videoland kun je dat onder andere bekijken. Waarin mensen in een B&B zitten. En in het buitenland. En ondertussen aan het daten zijn met allemaal verschillende Nederlanders. En mijn theorie was. Er zijn twee mensen die daaraan meedoen. Namelijk Thomas en Nishatara. En Thomas die komt uit Spanje. Of die woont in Spanje, zegt hij. En Nishatara die woont in Frankrijk. En beide rijden zij in een auto met een Nederlands kenteken. En toen dacht ik. Hier klopt helemaal niks van. Want dat is onmogelijk.
0: Je kan
1: niet.
0: Mag niet.
1: Nee, tenminste, dat was mijn theorie. En nu ben ik blij dat we Martijn aan de telefoon hebben. Want Martijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij bent ervaringsdeskundige. Kan jij heel even uitleggen, ten eerste, waar woon jij?
2: Ik woon in Portugal.
1: Oké.
3: Okay. Bom dia.
2: Bom dia.
1: En hoe werkt dat met je auto in het buitenland als je een Nederlandse auto naar, in dit geval, Portugal zou willen krijgen?
2: Je kan uiteraard natuurlijk wel met je Nederlandse kenteken naar Portugal rijden.
1: Ja.
2: Maar als jij gaat vestigen in een land, word je gewoon geacht die auto te importeren in dat land.
1: En wat zijn de regels daar dan voor? Weet jij dat?
2: Nou, uiteindelijk gaat het er eigenlijk over als je meer dan 183 dagen, oftewel meer dan een half jaar met die auto in dat land verblijft. Dan zal je hem moeten gaan importeren.
0: Dus als jij hoort dat zowel Thomas als Nishatara eigenaren van een B&B in zowel Frankrijk als Spanje
1: daar
0: met
1: wonen.
0: Nederlandse kentekens rijden, wat denk jij dan?
2: Nou, kijk, de regels zeggen dat het niet mag. Niet iedereen houdt zich altijd aan de regels.
0: Oké.
2: Okay. Dus
0: dan zouden ze zich allebei niet aan de regels houden?
1: Ja.
2: Dat zou, ja, daar komt het dan op neer.
0: Of?
2: Want zij wonen daar, dus ze zullen gewoon met de kenteken van het betreffende land moeten rondrijden. Het heeft ook bijvoorbeeld met wegenbelasting te maken, dat soort dingen. En ook met je ATK kom je in de problemen als je langere tijd in het buitenland verblijft.
0: Wij gaan hier nog onderzoek naar doen. Want hier zit wat onder.
1: We gaan hier
0: zit wat
1: achter. Terugkomen.
0: Het klopt, ja. Er komen allemaal berichten binnen. Dit klopt van geen kant.
4: Dit is onze nieuwste single.
5: Here is my new single.
6: And this is my new single.
7: Nieuw op 3FM.
8: Ugel, Ultra Matee en Email Angel.

0: onder andere Queen. Another One Bites the Dust ga je voorbij horen komen.
1: Oh, en Harry Styles, ook lekker hoor.
0: Heerlijk. 3FM.
2: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000-serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
1: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
7: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
11: Maar hey, met de nieuwe collectie van...

0: deze tracks. Die van 17 augustus. En met onder andere Snapso. Voor eerst het nieuws van 9 uur, Jasper Leegwater. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De maandenlange wapenstilstand tussen Amerika en Iran loopt vandaag af.
2: NOS op 3.
1: De vraag is of de twee landen toch nog last minute een deal sluiten voor een einde aan de oorlog. Maar die kans lijkt klein, denkt correspondent David Poort.
3: Er is natuurlijk nogal wat gebeurd in die afgelopen tijd met nieuwe Iraanse beschietingen op tankerschepen, weer aanvallen op die golfstaten en van de Amerikaanse kant natuurlijk weer aanvallen op die Iraanse doelen, waarbij weer tientallen Iraanse burgers zijn gedood. Dus de omstandigheden lijken in ieder geval absoluut niet rijp voor een doorbraak op dit moment.
1: Ja, er wordt nog wel onderhandeld over een verlenging van het staakt het vuren. Bijna een jaar na de moord op de 17-jarige Lisa en de acties daarna voelen veel vrouwen zich niet veilig, heeft Eén Vandaag onderzocht. 8 op de 10 jonge vrouwen maakten het afgelopen jaar iets intimiderends mee, zoals opmerkingen of aanrakingen. In ruim de helft van de gevallen grepen omstanders niet in. Het kabinet praat deze week met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Pro en Ja 21 komen vandaag als eerste langs. En Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden is voor de laatste keer begonnen aan een lange zwemtocht om daarmee geld op te halen. Dit keer doet hij dat voor onderzoek naar kanker bij kinderen. Vanochtend vroeg dook hij in zijn woonplaats Vught het water in. Het AD was erbij, net als Iris. Zij heeft kanker en mocht het startschot geven.
4: 3, 2, 1.
5: Ik kwam voor Maarten kijken.
6: Ja?
5: Daar gaat geld verdienen en dan gaat hij zorgen dat andere kindjes dat niet meer krijgen.
7: Ja, het is wel heel gaaf geweest. En we hebben 18 miljoen euro ingezameld. Daar ben ik enorm trots en dankbaar op. En dat verdient ook een mooie strik. En ik denk dat deze tocht een hele mooie laatste strik is.
1: Dit keer geen 11-stedentocht voor Maarten, maar een tocht langs 22 steden. In totaal zwemt hij 270 kilometer. Ik heb het weer voor je. Op steeds meer plekken wordt het droog en zien we de zon ook wat vaker. Het wordt 19 tot maximaal 22 graden.
0: Dankjewel, Jasper.
8: De graden, Ivo.
0: Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
8: Tot zo.
0: Ja, tot zootjes. 3FM verkeer door de AMB.

0: is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorg je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.

0: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
1: Goed, het is gelukt.
0: Wat is er gelukt?
1: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
0: Fluitje van een cent dus?
1: Nou, het was wel wat meer dan dat.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
4: Start je dag met Wijnand en Jamie in de ochtend op 3FM. Want het is nooit te vroeg voor een lach. Of ontdek hoe legendarische clubs geschiedenis schreven in de podcast Als Muren Konden Praten. Of geniet van de nieuwste hip-hop hits van Funnix. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.

Zo, heb je lekker weer gehad? Moet haast wel eigenlijk, hè? Superlekker weer geweest dit weekend. Het land is voor het grootste deel weer begonnen. Alleen de regio Zuid geniet nog van een weekje vrij. Thanks dat je voor 3FM hebt gekozen. Tot 12 uur alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde hier bij 3FM. Tijd.

0: tijdloze tracks. Ivo van Breukelen.
1: Zeker, met Harry Styles en American Girls in de voordeel. Dua Lipa met We're Good.
0: Tijdloze tracks.
1: Aan het begin van een nieuwe tijdloze tracks. Ja, ja, mag ik zeggen, het begin van een nieuw seizoen. Ja. Voor het grootste deel van Nederland natuurlijk. Alleen de regio Zuid heeft nog vakantie. En voor de rest is het land weer in beweging gekomen vandaag. A1 weer open richting Amsterdam. Ja, dikke duimen hier in de studio. Ik kan me voorstellen bij een hoop medeweggebruikers. Mijn naam is Ivo. Goedemorgen. Tot 12 uur alleen maar tracks die blijven plakken. Tracks met eeuwigheidswaarde. Tijdloze tracks bij 3FM. Met nu de best verkochte plaat uit de geschiedenis van Queen. Die ze aanvankelijk helemaal niet uit wilde brengen. Totdat niemand minder dan Michael Jackson ze er backstage ergens van overtuigde om het wel uit te brengen. Want hij zei dat het een guaranteed charttopper zou worden.
2: Hey Ivo, goeiemorgen.
1: En zo geschieden.
3: Goeiemorgen.
2: Gast erop.
1: Het gaat uiteraard over deze. Dit is Another One Bites the Dust bij Tijdloze Tracks.

0: stond dus net midden in het publiek bij de jeugd en ik heb echt nog nooit zoveel mensen zien springen.
1: De 3FM Festival Top 1003. De allerbeste festival.

weer gaan zwieren aan de 3FM muntenmachine. Daar komt dan na het gezwier een willekeurige hoeveelheid festivalmunten uit die je vervolgens in het festivalseizoen van komend jaar kan inzetten. Als je ook kans wil maken, ga snel naar 3fm.nl/stem. Stem voor de 3FM Festival Top 1003. En wie weet spreek ik je zo meteen. Er is Oasis bij 3FM.

0: Taylor Swift, you're the Shake It Off bij 3FM.
1: 3FM. Festival Top 1003.
0: Oh, oh, oh, oh. Zin in hoor. Nee, hij zit er natuurlijk weer aan te komen. De Festival Top 1003. Bij 3FM. Als je stemt, want jij stelt hem samen via 3fm.nl/stem. Dan maak je kans op een serieuze hoeveelheid munten uit te geven op een festival naar keuze. In het festivalseizoen van volgend jaar. Dat is lekker, hè? Dat is echt lekker, want je hebt natuurlijk als dat dit jaar nog zou moeten, dan, nou, dan wordt het nog een lastig verhaal, denk ik. Gelukkig hebben wij tot volgend jaar daarvoor gegeven. Dan kun je ze uitgeven, de munten. Maar dan moet je dus wel gestemd hebben op de Festival Top 1003 via 3fm.nl. Ja, dit is wel echt het moment dat er gebeld mag worden, hoor. We gaan even iemand terugbellen natuurlijk. Ik ben heel benieuwd. Ik hoor nog niks. Ik zie wel dingen knipperen. Waarom hoor ik niks, Jan-Willem?
2: Sorry, hij gaat echt over.
3: Jury.
0: Hallo, met wie?
3: Met Jury.
0: Dag Jury, met Ivo van 3FM. Spreek je een hele goede morgen, zeg.
3: Hey, Ivo, goedemorgen. Dit klein momentje. Ik ben aan het werk, zit zelf ook op mijn telefoon.
0: Oeh, ja, natuurlijk. Wat gaat er nu gebeuren dan?
3: Ik word even schoon gesprek even afmaken.
0: Oh, ik bij, ja? Je bent live op de radio, dat weet je.
3: Nee, dat weet ik niet. Kut. Sorry.
0: Ja. Nou ja, hoe lang gaat het duren?
3: Geef het even een minuutje.
0: Ah, oké. Okay. Geef even een minuutje. Ja, ja, mooi verhaal dit.
4: Leuk.
0: Hè? Nee, maar ga je... Is hij nou bezig of niet?
2: Werk is werk, hè?
0: Ja, werk is werk, ja.
2: Je moet door.
0: Je moet door. Ja, hij heeft ons echt even in de wacht gegooid. Nou, dat is een mooi verhaal dit, hè.
2: Ja, het mooie van live radio.
0: Dat is ook het mooie van live radio, zo is het. Ik bedoel, ik zei het eerder al vanochtend. Het land is toch echt wel weer in beweging gekomen. Ja, dat merk je dan ook aan dit soort dingen natuurlijk.
2: Ik vind het wel mooi dat hij toch heeft opgenomen.
0: Ja, vind ik ook mooi. Moeten we vast er hebben we zijn stemlijstje of zo?
2: Ja.
0: Dat we daar vast even doorheen kunnen. Dan weten we wat meer over
2: kijken.
0: De beste man. Jury was het, hè?
2: Jury.
0: Ja, ik verstond half Jordi, half Jury. Maar het is dus Jury die wel al gestemd heeft op de Festival Top 1003 via 3fm.nl/stem. Klinkende namen zie ik ertussen staan, hoor. Bijvoorbeeld Bastille hier. Recent overleden Glenn Hansard. Ja, ga eens even terug dan in die stemlijst. Ik zit mee te lezen. Martin Garrix, Ed Sheeran. Waarvan hij zegt, fris en zou het goed doen op de festivalweide. Ja, hij heeft wel smaakt, hoor. Hey, Disclosure, You and Me, Justice, Tame Impala, Never Ender. Nog meer Tame Impala. Ik zie de Oppo's. Ik zie Seth met zijn laatste, de laatste zomer. Turnstile, nooit genoeg. Turnstile, is hij al terug? Jury? Hey, wat een slecht verhaal dit, hé. Hey. Niet in de laatste plaats, omdat dit muziekje ook nog maar 17 seconden duurt. Dan weet je vaak wel, dan zou er wel een einde aan moeten zitten.
3: Ja, Ivo.
0: Ja, daar ben je! Hey, Jury! Ja,
3: goedemorgen.
0: Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Muziekje is klaar, zoals je hoort.
3: Lekker, hoor.
0: Wij willen jou heel graag heel hartelijk bedanken voor het stemmen op de Festival Top 1003.
3: Ja, was leuk om te doen. Dank je.
0: Dat snap ik. Een heel mooi lijstje uitgekomen. Eentje daarvan gaan we zo meteen draaien. Maar het is natuurlijk ook zo dat je gewoon... lekker gemaakt met een zak munten.
3: Ja. Ja.
0: En voor hoeveel procent was dat voor jou toch reden om te denken van... nou, dan ga ik even een keertje stemmen.
3: Zeker dikke 90%. Nou. 10% was lol, maar...
0: Ja, 90% was werken, 10% lol. Dit is het moment dat je erachter gaat komen, Jury. Hoeveel munten je volgend jaar mee kan nemen in je zak?
3: Nou, heerlijk. Dus, kom maar door.
0: Dan komt hij aan. Ga er even bij zitten, zou ik zeggen. Daar komt hij aan.
1: 51 munten.
3: Oh, holy shit, dat is lekker. Dankjewel.
0: Koop maar vast een nieuwe broek met hele diepe zakken.
3: Zeker ze weten. Dankjewel, Ivo. Dankjewel.
0: Dankjewel voor het stemmen, Jury. Mooie maandag.
3: Mooie maandag.
0: Deze is voor

Temptation.

0: Klinkt als iemand van 50 jaar met 50 jaar levenservaring en een beetje verstand van goede whisky. Maar ze is pas 20 en heeft een mega hit deze week. Sienna Spyro, Great Expectation, hoor je bij 3FM.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer tijdloze tracks met Ivo.
1: Met onder andere deze.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
4: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.

0: zeggen ciao tutti buongiorno tegen Jasper Leegwater voor het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen Ivo, heb jij 1 minuutje? Ik heb nog iemand anders aan de lijn.
0: Ja, is goed.
1: Nee, geintje, goedemorgen. De spannendste weken van Jette als premier so far beginnen vandaag. NOS op 3. Hij moet op zoek naar steun van oppositiepartijen voor de Prinsjesdagplannen van het kabinet. D66, CDA en VVD hebben geen meerderheid in de Kamer en dus moet er een bondgenoot worden gevonden om de financiële plannen goed te keuren. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet vertelt dat die zoektocht vandaag begint bij JA21 en PRO.
2: Die eisen van die twee partijen staan eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar. Want JA21 wil dat er lastenverlichting komt en is tegen het extra belasten van vermogenden. Wil strenger asielbeleid. PRO wil eigenlijk precies de andere kant op. Bezuinigingen op sociale zekerheid die moeten van tafel. En vermogenden moeten meer belast gaan worden.
1: Ja, bij welke partij het kabinet uitkomt, dat moet in ieder geval voor Prinsjesdag duidelijk zijn. Nederlandse kolencentrales draaiden dit jaar veel harder dan andere jaren, schrijft het FD. En dat terwijl kolen de meest vervuilende manier zijn om stroom op te wekken. Komt allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor gas duurder is. En ook nam de vraag naar stroom vanuit het buitenland toe. Niet alleen de fans maken zich klaar voor de laatste Grand Prix in Nederland. Ook de NS bereidt zich voor op de Formule 1 in Zandvoort van komend weekend. Er rijden rond de Grand Prix 12 treinen per uur in plaats van 4. Er worden namelijk 110.000 mensen op de tribunes verwacht. En ook nog duizenden mensen die zonder kaartje toch naar het circuit willen komen. En de eerste leerlingen gaan weer naar school. In Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Noord-Holland zit de zomervakantie er helaas alweer op. Deze juf kon niet wachten om haar kids weer te zien.
3: Hé, hey, zomer meteen beginnen.
4: Ja, heerlijk. Ik heb er weer zin in.
3: En welke klas heeft u?
4: Ik heb groep 1, 2B.
3: En wat voor groep is dat? Ja, dat is echt de broekies dan, hè?
4: Ja, dat zijn de broekies inderdaad. En de ene helft ken ik natuurlijk al vanuit groep 1, want die gaan dan mee naar groep 2. En de andere helft is nog nieuw voor mij, dus ik ben heel benieuwd.
1: Ja, de kinderen in het zuiden zitten volgende week weer achter hun tafeltjes. En het midden van het land heeft nog 2 weken vrij. Wat lekker eigenlijk, ja. Jaloersmakend. Ik heb het weer nog voor je. Op steeds meer plekken wordt het droog en zien we de zon ook steeds vaker. Het wordt 19 tot 22 graden.
5: En zo meteen door je Ivo. 3FM.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Wie was er aan de beurt?
9: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
8: Hit it!
10: Voor die 2

0: 18+.
1: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: 3FM Festival Top 1003.
5: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM.
6: Hallo NCRV.
5: Ivo van Breukelen.
7: Ah, net aan de goede buit gehad hoor. 51 munten. Stemmen via 3FM.nl/stem om deze week kans te maken op die munten. Veel

Stateless. En God is een DJ. Niet aardeloos, straks bij 3FM. Zometeen hier een tijdloze track die we te danken hebben aan... ja, dat is misschien een beetje een raar verhaal zo op de maandag. Op 17 augustus. Maar hoe laat is het? 10 over 10 moet kunnen op zich. Wij hebben zometeen hier een tijdloze track die we te danken hebben aan een paar blote knieën. Dat was niet vanwege het lekkere weer. Goed, hoe dat zit, hoor je zo meteen in tijdloze tracks. Eerst Anne-Marie. Yeah.

die zijn gitarist op zijn blote knieën mag bedanken. En die iemand, dat is Bryan Adams. Want die gitarist van Bryan Adams, die heeft juist Bryan Adams toentertijd weer op zijn blote knietjes gesmeekt om deze plaat niet weg te geven, omdat het riffje gewoon te goed was. And the rest is history. Bryan Adams, Run to You, 3FM.

twee platen dit zijn, stuur het dan in via de gratis NPO-luisterapp. Om er vandoor te gaan met een bakje breuk, dus laat weten via de NPO-luisterapp welke twee tracks dit zijn. En win een bakje breuk.

0: Twee tracks zitten er in deze mashup.
1: Human van The Killers en Feel Good Time van Pink.
0: Even kijken. Dat is één. En dat is twee. Ja hoor. In de pocket, een bakkie breuk. Wil je graag koffiebonen, gemalen koffie of thee?
1: Gemalen koffie alsjeblieft.
0: Sturen we die jouw kant op. Dank voor het meespelen en nog een mooie week.

0: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia, movement that inspires.
5: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
6: Gelukt. Heb je hem al betaald?
5: Wat bedoel je?
6: Mijn betaalverzoek.
5: Zo, dat doe je snel.
6: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Magazijnleegverkoop bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv

0: onder andere Temper City Hotel. Calvin Harris komt eraan met Summer.
1: Lekker.
0: Wat zei jij?
2: Lekker, zei ik.
0: Ja, dat is toch super.
2: Ik wist niet dat ik al open stond.
0: U hoorde hem al even. Het nieuws krijg je nu. Het nieuws van 11 uur. Jasper Leegwater, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hoe hou je het vakantiegevoel zo lang mogelijk vast? NOS op 3. Vertel ik je zometeen eerst naar België. De natuurbrand daar breidt zich nog altijd uit. Volgens de VRT leidt het vuur richting het noordoosten nog regelmatig op. De brand woedt sinds vrijdag. Het is inmiddels wel flink gaan regenen in de Ardennen, vertelt verslaggever Simone Langejan. Ze is in België.
3: Ja, zeer welkom. Maar ja, tegelijkertijd spraken we gisteren ook brandweer. Die zeiden, ja, je moet het ook voorstellen dat een flinke bui wel iets doet. Maar het vuur is zo heet, zeker op die vuurlijn, dat ook hoeveel water je er eigenlijk ook opgooit, op dit moment het vuur eigenlijk nog te heet is om daar echt grip op te krijgen. Maar het werkt bijvoorbeeld wel voor kleine oplaaiende brandjes aan de oppervlak. Daar is deze regen wel heel erg welkom voor.
2: Naast de regen is ook de wind vandaag minder hard en dat maakt het werk voor alle hulpdiensten wat makkelijker. In Ierland zijn 5 jongeren omgekomen bij een heftig ongeluk. De jongens zijn tussen de 14 en 16 oud en klapten op de snelweg al spookrijdend op een andere auto. In die andere auto zaten 3 vrouwen en een jongen van 7. 2 van die vrouwen liggen nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. De jongens hebben de auto waarmee ze de snelweg opgingen waarschijnlijk gestolen. De politiecommissaris noemt het ongeluk afschuwelijk. Hij waarschuwt dat sommige bestuurders bewust tegen het verkeer inrijden om likes op social media te krijgen. Er zijn 2 minderjarigen opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam vannacht. Daarbij werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er waren toen geen mensen in de woning. En niet alleen Wijnand en Jamie zijn sinds vanmorgen weer terug. Ook de schoolvakantie voor iedereen in regio Noord zit er weer op. Maar ja, het vakantiegevoel verdwijnt zo snel dat je volgende week alweer vergeten bent dat je eigenlijk met vakantie was. Deze expert heeft een paar tips waarmee je dat heerlijke vakantiegevoel wat langer vast kan houden.
4: Ik denk dat het belangrijkste is om te kijken welke elementen gedurende je vrije dagen jou dat gevoel geven. En om die elementen terug te nemen in je dagelijks leven. Dus denken aan zorg voor voldoende herstelmomenten op de dag en in de week. Zorg voor regie over je tijd, momenten van ontspanning. En ik denk dat als je een paar van die elementen mee kan nemen, dat zeker bijdraagt aan het vasthouden van dat gevoel van ontspanning.
2: Nog een tip tegen de aftervakantiedip. Ga tijdens de lunchpauze niet in de kantine zitten, maar ga lekker wandelen.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
2: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
0: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Voel me zo free.
5: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: uit. Ja, misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
7: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
13: Hands van Fluorio.
11: Aldi.
14: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
12: Nu
11: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
12: Nu haal, hè? Dus niet straks.
13: Hands van voordeel.
11: Aldi.
15: 3FM Festival Top 1003.
16: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Ivo van Breukelen.
17: Ja, tot 12 uur alleen maar tracks die blijven plakken. Tijdloze tracks bij 3FM. Zometeen Justin Bieber, Peaches na Liquido. Dit is Narcotic.

Jordi in Tijdloos, straks bij 3FM. Goedemorgen. Zometeen gaan we het weer doen. Hè? Dan gaan we een balletje opgooien op ons roulettewiel om erachter te komen in welke muzikale categorie je jouw ultieme Tijdloos track kunt aanvragen. Dus dat zometeen. Eerst tijd voor een plaat die is opgenomen in het kleinste kamertje. Je weet wel. In mijn geval de Little Boys Room. Ergens in Brooklyn, in New York, waren Salt en Peppa bezig met een nieuwe plaat. En die vonden de toiletten in het huis waar ze bezig waren een unieke akoestiek hebben. Nou, zo zal het niet geklonken hebben, maar unieke akoestiek. Het moet zich pas ook wel mooi hebben met de titel natuurlijk. Push It, Salt en Peppa, opgenomen op de wc. Je hoort hem nu in Tijdloze Tracks bij 3FM. En luister even goed of je het kunt horen.

0: Als je track kan aanvragen. Dat kan via de NPO luisterapp, dus ik zou hem er vast even bij pakken. Je hoort zometeen in welk vakje het balletje terecht gaat komen. Dan weten we meer. Croupier, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Take it away.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft.
1: Hé, laat mij het even doen.
0: Hoezo? Ik wacht ook een keer blazen.
1: Maar jij hebt het balletje niet.
0: Nou. Dat is waar. Laat mij nou. Dank u wel, dan is de vraag waar gaat hij zo meteen op terechtkomen en in welke muzikale categorie? Oh, kwartsviertje. Kun je jouw ultieme tijdloze track aanvragen?
1: Maar er is witte rook en het is geworden, ja, en dat is wel hartstikke leuk. Nummer 4!
0: Nummer 4 zeg jij, dat is fantastisch, dat is een schitterende categorie en ik ga je ook vertellen welke. Dat is de categorie Spaans. Nou, dat is hartstikke leuk zo even vlak na de vakantie, toch?
1: Toch?
0: Bijvoorbeeld Julio Iglesias. Of zijn zoon, Enrique Iglesias.
1: Of Alvaro Soler.
0: Zo, El Mismo Sol. Juanes.
1: Ja.
0: Treble. Nee, dat kan niet, want dat is zelf verzonnen. Dat is geen Spaans.
1: Nee, dat is geen Spaans.
0: Geen Spaans. Kunnen wij niet goed, goed rekenen. Goed, stuur in wat je wil horen. Welke ultieme tijdloze track, als hij maar in het Spaans is. Je kunt hem nu insturen via de NPO Luister app. Kom maar door.

Avicii en Aloe Black, You're the Wake Me Up at 3FM. Vlaamplaatsen, Vlaamplaatsen, Vlaamplaatsen. Onze grote dank gaat naar Gert-Jan vandaag, die via de NPO Luisterapp nog wat zomers heeft weten aan te vragen. Al is dat ook niet moeilijk in de categorie Spaanse. Dat gaan we wel mee. Orders even. Radio Tres met de Gypsy Kings. Dit is Bamboleo. Llegas

0: Zo, Mart, hoe is het ermee? Heb je een fijn weekend gehad?
1: Het is goed en ik heb een fijn weekend gehad. Hoe is het met jou? Heb jij een fijn weekend gehad?
0: Idem dito. Nou, dat is ook goed. Ook een lekker weekend gehad. Maar het allerleukste is natuurlijk zometeen gewoon weer de lunch met Mart.
1: Dat is volledig correct. En die begint ook weer gewoon met een nieuwe 3 over 12. De lijst met de belangrijkste liedjes van vandaag. Een dame die heel veel te vieren heeft zometeen. En een grote aankondiging die een beetje een sigaar uit eigen doos is vandaag.
0: Een sigaar uit eigen doos. Veel plezier zo bij Mart.

0: bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
9: Ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.

0: bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
0: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: het nieuws krijg je van Sydney Dijkers.
1: Ja, goedemiddag, Mart. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit.
2: NOS op 3.
1: Volgens de VRT leidt het vuur richting het noordoosten nog regelmatig op. En de regen van vanmorgen was niet genoeg om alle brandhaarden te doven. Duitsland en Nederland hebben inmiddels Chinooks gestuurd. Blussen is zwaar werk, zegt helikoptercommandant.
3: Gisteren was er veel meer sprake van een zich ontwikkelende brand. We hebben spannende momenten meegemaakt, maar dat lijkt allemaal goed gegaan te zijn. Ja, de meeste waardering is ook voor de collega's die hier vannacht zijn geweest. En wij hebben vannacht gewoon nog kunnen slapen. Maar de collega's zijn vannacht gewoon met handenspandiensten met de voeten op de grond zijn die gewoon doorgegaan.
1: Koning Filip heeft zijn vakantie inmiddels onderbroken en bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. In het natuurgebied Hogeveen is inmiddels een gebied zo groot als Haarlem verwoest. Er is bij iemand in Nederland het West-Nijl-virus gevonden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 2020. Het gaat om iemand die bloed kwam doneren, waar het virus vervolgens in is gevonden. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en verspreidt zich via muggen. De meeste mensen die het virus hebben worden er niet ziek van. Er hingen al camera's, maar nu staan er ook echt agenten bij de Merwedebrug om te controleren of er geen vrachtwagens overheen gaan. De brug is te zwak en daarom mogen ze er niet meer overheen. Doen ze het toch, dan krijgen ze een boete. Omdat er nu ook agenten staan, krijgen chauffeurs meteen een bon mee op zak of moeten ze zelfs direct de pinpas trekken. En Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden is voor de laatste keer begonnen aan een lange zwemtocht om geld op te halen. Dit keer voor onderzoek naar kanker bij kinderen. Vanochtend vroeg dook hij in zijn woonplaats Vught het water in. Tadej was erbij, net als Iris. Zij heeft kanker en gaf het startschot.
4: 3, 2, 1.
5: Ik kwam van Maarten kijken.
6: Ja?
5: Daar gaat geld verdienen en dan gaat hij zorgen dat andere kindjes dat niet meer krijgen.
7: Ja, het is wel heel gaaf geweest. En we hebben 18 miljoen euro ingezameld. Daar ben ik enorm trots en dankbaar op. En dat verdient ook een mooie strik. En ik denk dat deze tocht een hele mooie laatste strik is.
1: Dit keer geen 11-stedentocht voor Maarten van der Weijden, maar een tocht langs 22 steden. In totaal zwemt hij 270 kilometer. Als je hem wil aanmoedigen, ren dan even naar Haren, want daar zwemt hij zo voorbij. Het weer op steeds meer plekken wordt droog en zien we de zon ook steeds vaker. Het is 19 tot 22 graden. Morgenochtend ook weer wat regen, maar in de middag dan is het weer droog en wordt het opnieuw een graad of 22.
0: Dan 3 verkeer van de ANWB. Handjevol files, als je een beetje een grote hand hebt. De langste twee die staan voor de grenscontroles. De eerste op de A12. Als je vanuit Arnhem richting Duitsland wil, kost het je bijna 25 minuten extra. En de andere op de A76 vanuit Geleen richting de Duitse grens op dit moment een kwartiertje. Die andere files die in je grote hand passen, die zijn 5 minuten of korter.
2: 3FM.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie.

0: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
4: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
6: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
11: 3FM Festival Top 1003.
12: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM.
13: Avotros.
12: Mart Meijer.
14: En warm welkom. Het is maandagmiddag 12 uur geweest. En dus beginnen we aan de 3 over 12. De lijst met de belangrijkste tracks van vandaag. Zoals iedere werkdag aan het begin van je middag. En we trappen hem vandaag af met de superhit van Cameron Whitcomb op nummer 3. Dit is Kingdom of Fear.
12: 3 over 12. Nummer 3.

0: ontzettend fijn liedje. Van een dame die een dubbel feestvark is.
1: 3 over 12.
0: Afgelopen vrijdag kwam haar eerste soloalbum in 6 jaar tijd uit. Het heet Lost Weekend. En vandaag is ook nog jarig, 32 jaar geworden, Phoebe Bridgers. Van dat nieuwe album van haar dat vrijdag dus uitkwam, hoorde je Lost Boys op 3FM. Op nummer 2 in de 3 over 12. Het is je dagelijkse overzicht van de 3 belangrijkste liedjes van de dag. In een paar minuten ben je weer helemaal op de hoogte van het belangrijkste nieuws. Uit de muziekwereld doen we iedere dag net na 12. En vanmorgen aangekondigd, ik zei net al tegen Ivo, een beetje een sigaar uit eigen doos. Muzieknieuws van onszelf. Symfonische Sessies komt terug. Artiesten die in samenwerking met het Radio Philharmonisch Orkest hun muziek in een klassiek jasje steken. Artiesten die verder niet zo heel veel met klassieke muziek te maken hebben, maar wel eens een keertje willen horen hoe dat zou klinken. Hun oeuvre, maar dan klassiek uitgevoerd. Alle radiostations van de publieke omroep leveren een artiest aan die meedoet. Onze collega's van andere zenders leveren onder andere Raccoon, Mart Hoogkamer en Zoë Tauran. En namens ons is 3FM-talent Jet van der Steen van de partij. Over een paar weken kan je horen hoe dat heeft uitgepakt. Je hoort Jet bovenaan het

aangekondigd als een van de namen voor symfonische sessies artiesten uit Nederland die hun muziek met het Radio Philharmonisch Orkest gaan uitvoeren. Je hoorde goed genoeg van Jet, daarom bovenaan de 3 over 12. Welke liedjes Jet gaat spelen met het Radio Philharmonisch Orkest, dat is nog niet bekend. Moet je nog even een weekie of 2 verwachten, maar geloof me, dat hoor je dan ook alweer hier op 3FM. Goedemiddag, 18 over 12. Mart hier op 3FM met de Swedish House Mafia en Role Model zometeen. En eerst is dit Ken.

ochtendshow omdat Wijnand en Jamie op vakantie waren. Die zijn inmiddels terug. En ik raad je aan om je radio 's ochtends tussen 6 en 9 aan te zetten om al hun vakantieverhalen te horen. Want dat zit weer vol juice en vol puinzooi. En ik ben blij om hier weer terug te zijn bij de meeste en de fijnste muziek van Nederland. Een van mijn lievelingszomerhits van dit jaar is van Ronnie Flex, Frenna en Idali. Die hoor je binnen een paar minuten. Eerst Ace of Base en All That She Wants.

0: even een mooie uitdrukking onder de aandacht brengen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Betekent eigenlijk, het is beter om halverwege gewoon toe te geven dat je niet de juiste keuze hebt gemaakt, dan dat je heel stug door gaat zetten en dan iets helemaal verpest. Geldt ook voor de muzikale zomer van Frenna. In mei zei hij nog dit.
1: Dit jaar gaan we geen muziek droppen. Ik wil even gewoon op vakantie. Even ruimte maken voor al die andere boys.
0: Overal een beetje een soort nep humble. Zo van ja, die andere jongens die moeten ook de kans krijgen om even een hit te maken. Nou, uiteindelijk heeft hij zich toch bedacht. Heeft hij volgens mij 5 tracks uitgebracht deze zomer. Waarvan je er eentje zojuist hoorde. Samen met Idalie en Ronnie Flex, populair op 3FM. Ik wil even een klein quizje met je doen. Spits je oren. Als je in de gelegenheid bent, ga even naar de Instagram van Teddy Swims. En vertel me even op basis van de foto's die je daar ziet. Hoe lang denk jij dat Teddy Swims is? Ik wil daar even een klein experimentje mee doen en je het antwoord uit eigen ervaring zometeen geven. Dus via de NPO Luister-app, hoe lang denk jij dat Teddy Swims is? Kom ik zometeen op terug naar Beyoncé en Texas Hold'em.

Heb je wel eens dat je vrienden vraagt om iets in te schatten? Weet ik veel, dat je iets gekocht hebt. En stel je voor, je hebt een horloge gekocht van 150 euro. En dat je tegen vrienden zegt, raad eens wat die gekost heeft. Dat is een duur ding. En dat ze zeggen, weet ik niet, 600 euro. Dat je denkt, god. En dat hele idee van dat inzetten weggegaan. Ja, dat heb ik nu een beetje met wat ik net over Teddy Swims zei. Ik riep 3-4 minuutjes geleden. Teddy Swims, hoe lang denk je dat hij is? Stuur even op basis van de foto's, of misschien weet je hoe iemand eruit ziet, hoe lang je denkt dat hij is. Teddy Swims is namelijk echt een brede dude. Veel tatoeages, hij heeft een baard. Hij zette nog een filmpje op zijn Insta dat hij 100 kilo aan het bankdrukken was. No problemo. Ik had altijd in mijn hoofd dat Teddy Swims een enorme beer van een gozer was. Dus ik had eigenlijk gehoopt dat er dan wel appies binnen zouden komen. Mensen zeiden, ja, 1,95, 2 meter. Maar dat is niet zo. Iedereen heeft het gewoon bij het juiste eind. Dus het hele idee, het verrassingseffect van wat ik nu ga vertellen is er een beetje af. Maar dan weet je dat maar. Melissa die denkt 1,58. Nout die denkt 1,50. Sergio die zegt 1,72. Ja, ik had dus in mijn hoofd dat Teddy Swims een enorme gast was. Hij is breed, hij is super gespierd. Hij draagt altijd tanktops, weet je wel. Hij heeft het aura van een grote man. Maar toen was het Pinkpop 2026, een maandje of twee geleden. En toen ben ik naar een Fly-kraampje gestuurd, waar Teddy Swims ineens was gaan staan om Fly te gaan verkopen. En toen dacht ik, ik stond daar echt te kijken. Ik ben 1,91. Toen dacht ik, waar is Teddy? Waar is die gozer? En toen moest ik dus echt zeg maar een stukje naar beneden kijken. Omdat Teddy Swims volgens eigen zeggen 1,70 meter is. Maar jij weet ook hoe dat gaat bij mannen. Die liggen er dan vaak 1 of 2 centimeter bovenop. Ik zeg altijd dat ik 1,91 ben zoals zojuist. Maar ik ben eigenlijk 1,90 meter. Dus ik gok dat Teddy Swims 1,69 is. Maar die man gaf mij zo'n grote aura, zo'n grote vibe. Dat ik dat... Nee, niet. Ik had dat niet begrepen. Maar mijn inschattingsvermogen is blijkbaar waar het aan ligt. NPO Luister, heb goed gedaan. Je hoort Teddy Swims nu met Break Up in Reverse bij 3FM.

3FM Talent is de titel die zij sinds een maandje of twee op zichzelf mogen plakken. Trots op de borst mogen dragen van een soort borst die je dan als zesjarige kreeg als je naar de dierentuin was geweest met school. Maar dan heeft het iets meer betekenis. Flame.

0: Hoorde je bij 3FM? Zometeen maak jij kans op festivalmunten. En dat kunnen er best wel een aantal zijn, want we hebben een grote muntenmachine die een soort cap heeft. Die kan maximaal 100 festivalmunten per keer uitkeren. Die kan je winnen als je gestemd hebt op de 3FM Festival Top 1003. Daar even je lijstje met je lievelingsfestivaltunes inleveren. Dan zou het kunnen dat we elkaar zometeen aan de telefoon hebben en dat jij naar huis gaat met tot wel 100 munten voor op je volgende festival.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Maart.
1: Met

0: special deal beauty deals, take one en actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
2: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
3: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
4: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor

0: Styles en Stromae zometeen. Nieuws krijg je van City Dijkers.
1: Ja, goedemiddag. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. NOS op 3. Jongens reden tegen het verkeer in daar in Ierland en botsten frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die tweede auto raakten ernstig gewond. Volgens correspondent Niels Postumus reden die jongens mogelijk in een gestolen auto en keerden ze ergens op de snelweg om.
2: Waarschijnlijk in de hoop om op die manier de politie af te schudden, want die zetten normaal geen achtervolging in op spookrijders. Al wordt in Ierse media ook wel gesuggereerd dat de tieners hun spookrit wellicht filmden in de hoop dat ze daarmee likes op sociale media zouden krijgen. Dat gebeurt de laatste tijd wel vaker in Ierland, vooral door jeugdbendes als zij op de vlucht zijn voor de politie.
1: Die jongens hadden mogelijk die nacht ingebroken in de buurt. In Zaandam zijn 2 jongeren opgepakt omdat ze mogelijk iets te maken hebben met de explosie in een appartement daar vannacht. Daarbij werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand aanwezig in de woning. Het aantal doden door een zware aardbeving in Indonesië is inmiddels opgelopen tot 68. Die beving was zaterdag op het eiland Flores. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis erdoor kwijtgeraakt. En ook zijn bruggen en wegen beschadigd. En een deel van het land zit inmiddels alweer halverwege de eerste werk- of schooldag na de vakantie. In de regio Noord zit die mooie zomer er weer op. We gingen de kinderen vanochtend naar school. Spannend altijd natuurlijk. In Hengelo was het nog eens even extra spannend, want daar kwam de staatssecretaris langs. De leerlingen krijgen nu les volgens nieuwe zogenoemde kerndoelen die bepalen wat ze echt moeten leren. En vooral taal is belangrijk.
3: We hopen dat de lees- en de schrijfvaardigheid van kinderen beter wordt. En ook die, de vaardigheden op de andere basisvaardigheden. Maar met name taal is zo'n belangrijk fundament om je kennis te kunnen vergaren, om plezier te hebben, om de wereld te ontdekken eigenlijk via een boek bijvoorbeeld. En dus we hopen echt dat kinderen meer leesplezier krijgen, maar vooral ook veel taalvaardiger worden. Want dat is echt nodig voor de toekomst, ook van Nederland.
1: Ja, de school in Hengelo pakt dat ook al gelijk aan. Ze hebben nieuwe boeken voor de BIEB aangeschaft en er zijn ook nieuwe plekken waar kinderen kunnen lezen. Het weer op steeds meer plekken wordt droog. Zien we ook de zon steeds vaker bij 19 tot 22 graden. Morgen in de ochtend ook eerst weer wat regen, maar in de middag dan weer droog. En opnieuw een graad of 22.
4: Dan de verkeerssituatie zoals gemeld door de ANWB. Het valt allemaal wel redelijk mee. Er staan 2 files voor de grenscontroles. Op de A12 vanuit Arnhem 20 minuten. En op de A76 vanuit Geleen een kwartiertje. En verder op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht bij Leende 10 minuten vertraging. En op de A50 tussen Os en Arnhem. Vanwege de spoedreparaties de linkerrijstrook dicht ter hoogte van de aansluiting bij de A12 zorgt daarvoor. Voor 5 minuten extra. 3FM.
5: Ster. Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van

0: beste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Mart Meijer.
1: Ja, stem nog even snel op 3FM.nl, want dat rijmt dus, het is waar. Binnen een half uurtje gaan die festivalmunten eruit. Ook zo meteen Harry Styles met American.

Harry Styles en American Girls hoorde je bij 3FM. Even een klein vraagstuk met hindernissen. Wat hebben Harry Styles en de toppers met elkaar gemeen? Of dat het artiesten zijn en dat er heel veel glitters bij komen kijken. En dat ze superveel talent hebben en van die boa's en pailletten. En dat ze nagellak dragen. Even dat allemaal buiten beschouwing. Ja, dat is eigenlijk niet zo'n handige vergelijking. Ik ga het wel gewoon zeggen. Ze hebben net iets te veel met elkaar gemeen. Maar voornamelijk dat ze Ajax uit de arena gedrukt hebben afgelopen zomer. Dat ze, terwijl de play-offs voor Europees voetbal gaande waren, hun optredens in de Johan Cruijff Arena al geboekt hadden. En dat Ajax daardoor in het stadion van FC Volendam, dank nog FC Volendam, het Krasstadion, de play-offs moesten spelen. Er zijn nieuwe regels in de Eredivisie ingegaan die dit verbieden. Voetbalclubs moeten hun stadion beschikbaar houden als er potentiële play-offs gespeeld gaan worden, zodat er niet weer in een ander stadion gespeeld moet worden. Nou moet ik zeggen dat ik laatst gekscherend tegen mensen heb gezegd, ah joh, er komt allemaal goed Ajax dit jaar. Kijk nou wat voor geweldige spelers we allemaal gehaald hebben. Kijk nou hoe goed het gaat met Ajax. Die Europese play-offs hoeven helemaal niet te spelen. We worden landskampioen. We gaan rechtstreeks de Champions League in. Geen enkel probleem. Nou heb ik gisteren naar Ajax Heerenveen zitten kijken. En denk ik, ja, het begint toch alweer krap te worden. Dat gaat Ajax waarschijnlijk een boete opleveren. Die man komt in ieder geval niet meer terug die je net hoorde. Harry Styles en American Girls. Dit is de nieuwste van Rondé nu. Die heet Oh My God.

Maar ja, je weet dat deze jongens groene vingers hebben als je een beetje naar dit liedje net geluisterd hebt. Maar deze Wiz Khalifa die zong in dit liedje nog over planten in vloei en is inmiddels helemaal met planten in bloei bezig. Sterker nog, ik heb mijn vriendin en Wiz Khalifa nog nooit in dezelfde ruimte gezien, maar dat zijn ongeveer net zulke plantenliefhebbers. Zijn hele Insta-pagina staat niet meer vol met gekke optredens en van die grills die hij dan in zijn mond heeft en al. Ringen, ik weet niet wat rappers allemaal doen. Stoere dingen in ieder geval waar ik geen verstand van heb. Nee, hij staat helemaal vol met Calatheas en de Monstera's en zo die hij water geeft. Dat is helemaal zijn nieuwe hobby geworden. Daar heeft hij helemaal zijn rust en zichzelf in gevonden. Sterker nog, befaamde quote van Wiz Khalifa is: als jij niets met planten hebt, dan kan ik jou niet vertrouwen. En dan zou ik toch even aan Wiz Khalifa willen vragen: tellen plastic olijfbomen, zodat je ze geen water moet geven, maar het er wel gezellig ziet in je uitziet in je woonkamer, tellen die ook. Dan kunnen we maten worden, anders wordt het

0: Spyro. Great Expectations.
1: 3FM. Mega. Hits.

0: De 3FM Megahit van deze week is van Sienna Spyro en hij heet Great Expectation.
1: 3FM Festival Top 1003.
2: Hey, het zijn dure tijden, weet je wel. In this economy nog naar een festivalletje gaan is een rip uit je lijf. Kost je gewoon een vakantie. Nou, mocht jij in de markt zijn voor gratis, dan ben je precies aan het juiste adres hier bij 3FM. Want binnen een paar minuten gaat er een hele reeks festivalmunten uit. Komende vrijdag begint hier op 3FM de Festival Top 1003. Een lijst met de 1003 allerbeste festivaltracks ooit gemaakt. Door jou samengesteld, mede samengesteld moet ik zeggen. Want jouw vraag om 1003 liedjes uit te kiezen. Dat is ook een beetje heftig. Je kan die lijst helpen samenstellen door via 3fm.nl je favoriete festivaltracks in te leveren. En als je je stemlijstje hebt samengesteld, dan zou het zomaar kunnen dat je telefoon zometeen gaat en dat jij gratis festivalmunten krijgt. We hebben bij 3FM speciale festivalmunt laten drukken die we vervolgens even gecheckt hebben bij alle festivals die er bestaan in Nederland. Je kan hem overal uitgeven en een x-aantal van die munten kan zometeen voor jou zijn. We gaan dan de muntenmachine draaien en die kiest dan een bedrag dat daaruit komt rollen. Een aantal festivalmunten dat daaruit komt rollen. En die kunnen dus zo voor jou zijn. 3fm.nl, daar kan je stemmen. Op deze festivalzomer, hoge ogen gegooid. De mannen van Royal Otis waren onder andere op Pinkpop. Die hoor je zo meteen. Zij waren dan weer heel succesvol met een cover van dit liedje. Dus die wilde ik je ook eventjes laten horen. Murder on the Dance Floor van Sophie Alice Baxter is hier bij 3FM.

0: Stupid Disco bij 3.
1: 3FM. Festival tot 1003.
0: Hate to say it, maar de festivalzomer loopt langzaam op zijn einde. Siget net achter de rug, Lowlands komt eraan. Dan is er nog een handjevol iets kleinere festivals. Maar je ziet het ook buiten aan het weer. Het allerbeste van de zomer is er langzaam een beetje vanaf aan het gaan. Maar gelukkig hebben we het allerbeste medicijn tegen die post-zomerdip. En dat is de 3FM Festival Top 1003. Komende vrijdag begint hij. Dankjewel als je helpt hem samen te stemmen, door te stemmen, dat wil ik zeggen, via 3FM.nl. Daar kan je inleveren wat jouw favoriete festivalliedjes zijn. En kans maken op festivalmunten. We gaan even het lijstje van Frank doornemen. Hallo Frank.
2: Hey Mark.
0: Uit het altijd mooie hello. Hoe is het daar?
2: Ja, een beetje regenachtig vanochtend, maar de zomer is inderdaad een beetje voorbij, lijkt het.
0: Ik dacht dat in Heilo altijd de zon scheen, maar dat komt omdat ik ook maar één keer per jaar bij mijn familie in Heilo op bezoek ging en dat was altijd ergens halverwege juli, dus daar was het altijd lekker weer. Ook in Heilo wel eens een drupje.
2: Ja, helaas wel.
0: Hey, jij bent wel een festivalliefhebber, hè? Want je hebt er nog eentje op de planning staan, je bent al een aantal keer in je leven op Down the Rabbit Hole geweest. Wat is het leukste festival van Nederland?
2: Ja, nou, ik ben dus eigenlijk alleen maar weekenders bij Down the Rabbit Hole geweest.
0: Zijn
2: we eruit. Nu voor het eerst naar Lowlands. Dus moet je me eigenlijk volgende week vragen. Misschien. Maar het dagfestival is ook altijd gewoon geweldig, hoor.
0: Ik zie ook dat jij graag naar live optredens gaat. En dan bijvoorbeeld naar Alkmaar of zo. Want dat is natuurlijk lekker een beetje in de buurt. Welke live artiest heeft van jouw lijstje nou het meeste indruk op jou gemaakt?
2: Nou, ik vond vorig jaar Royal Otis op Down the Rabbit Hole echt helemaal geweldig.
0: Ja, die jongens die kunnen het wel. Hè? Omschrijf dat nou eens eventjes voor mensen die wel eens hun liedjes hebben gehoord, maar ja, zich toch misschien afvragen, hoe is dat nou live om te zien?
2: Ja, ze hebben echt een beetje die roadtrip vibe, zeg maar. Dus als je in de auto zit, is gewoon super toffe muziek om te luisteren, maar dat kunnen ze ook gewoon overbrengen op het podium. Mm. En ze hebben hele gevoelige nummers, maar ook gewoon echt wel wat knallers en... Ja, daar hebben we wel echt van genoten vorig jaar.
0: Ja, het is ook een beetje laid back allemaal, hè, dat sfeertje van ze.
2: Precies, ja. Zo aan het begin van de middag, de eerste biertjes erin. Perfect.
0: Oh, je geeft helemaal de kriebels, maar we zijn nu helemaal aan het einde van de festival zo. Maar dat is balen. We willen wel alvast aan die muntenmachine gaan draaien als dank voor het feit dat jij je stemlijstje met onder andere daarop Royal Otis hebt ingeleverd. Even draaien aan die machine en jou alvast wat muntjes geven voor een festival van volgend jaar. Staat er iets in de planning? Heb je al iets in je hoofd?
2: Nee, nog niet. We gaan eerst Lowlands nu beleven en dan gaan we volgend jaar weer kijken wat we dan gaan doen.
0: Heel leuk. Hey, we gaan eventjes een zwengeltje geven aan die muntenmachine. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Oké, daar komt hij aan. Hoeveel festivalmunten volgens Frank?
1: 20 munten.
0: 20 stuks heb je te pakken.
2: Nou, geweldig, hè. Super.
0: Met dat tempo, hoeveel dagen kan je daarmee als je het alleen voor jezelf doet?
2: Ik denk 2 dagen.
0: Oh, dat vind ik nog best wel keurig. 20 festivalmunten gaan we naar je opsturen. En heel veel plezier op Lowlands komend weekend. Laat zeker volgende week even weten hoe je het gehad hebt.
2: Dankjewel, fijne uitzending.
0: En van jouw lijstje gaan we Royal Otis nu draaien. Oysters in my

0: Desire op 3FM.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ik wil je heel graag een nieuw liedje laten horen van een artiest waarvan ik dan bij voorbaat al denk, en dan moet ik helemaal niet doen, ja, dat gaat hem waarschijnlijk toch weer niet worden. Ik heb wel eens dat ik van die artiesten aanhang die in een bepaald genre, in een bepaalde niche zitten, dat ik dan altijd heel leuk vind, maar wat nooit helemaal wil doorbreken. Maar ik zit godmondejute gewoon op het allerleukste radiostation van Nederland. Daar heb ik toch zelf ook wel een hand in. Dus wil ik je graag laten horen. Het nieuwe liedje van Remy Wolf. Zij valt precies in een muzikaal genre waar ik heel gelukkig van word. Dat zijn namelijk vrouwen die gewoon heel goede, licht alternatief randje popmuziek maken. We doen een beetje te moeilijk over popmuziek, want popmuziek is echt geweldig. En het goed kunnen schrijven van een catchy refreintje en het de instrumenten zo op elkaar kunnen leggen dat het heel lekker in je hoofd blijft plakken. Dat is niet eenvoudig. Dat klinkt misschien eenvoudig, maar dat is juist de hele kunst om dat goed te kunnen doen. Nou, Remy Wolf kan dat. Die maakt echt ontzettend alsof je bubbelisjes aan het eten bent en tegelijkertijd door een springkasteel aan het, of heet dat, luchtkasteel aan het springen bent. Zo klinkt haar muziek een beetje. En gooide ook hoge ogen op bijvoorbeeld Lowlands, waar ze in 2022 stond. Daar was ze echt een van de grote uitblinkers. Maar op een van de kleinere podia, dus wat minder mensen hebben dat gezien. Nou, ze heeft een nieuw liedje. Na anderhalf, twee jaar geen muziek te hebben gemaakt, is ze weer terug. En dat liedje wil ik je graag laten horen. Zij heet Remy Wolf. Dit is haar nieuwste liedje, Twiggy.

meth in dit liedje zit. Maar krijg je hier nooit genoeg van? Iets aan deze tune en kan niet zo goed de vinger krijgen achter wat het precies is. Maakt deze gewoon verslavend en altijd goed om in een beetje positiviteit te geven op de maandagmiddag werkdag. Ik ben Vic Dragons en On Top of the World bij 3FM. Oh, tijdelijke track van Deadmau5 hoor je hier in een paar minuten.

0: processieplaats van mensen die zich naar de NPO Luister verplaatsen en even laten weten hoe geweldig ze deze tune vinden. Daarvoor ben je bij 3FM en 's ochtends tussen 9 en 12 al helemaal bij Tijdloze Tracks met mijn collega Ivo van Breukelen. Draait alleen maar dit soort bangers. Liedjes met eeuwigheidswaarde. Deadmau5 en I Remember. Hoorde je ze juist bij 3FM.
1: Zometeen op 3FM.
2: Sebastiaan.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
2: Opgelost. Autotaalglas.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: 3FM. Een hele fijne maandagmiddag is het met de meeste muziek van 3FM. God, dat kwam er ook weer lekker uit. Nog even inkomen, maar deze man is al lekker ingekomen. Het laatste nieuws krijgen van Sidney Dijkers.
5: Ja, goedemiddag, Sebas. De brandweer in België hoopt de natuurbrand daar snel onder controle te hebben. NOS op 3. Ze denken dat dat vandaag, morgen of overmorgen gaat lukken. In ieder geval woensdag, zeggen ze. Het vuur brandt daar nog steeds en breidt zich uit richting het noordoosten, richting Duitsland. Gelukkig is het weer vandaag wel iets beter dan gisteren, zegt deze Nederlandse brandweerman die daar helpt.
6: Ja, dat is heel positief, hè. De afgelopen uren heeft het flink geregend. En dat zorgt ervoor dat die brand makkelijker te controleren wordt. Daarnaast hebben we minder wind. Dat zorgt ervoor dat die brand zich minder makkelijk kan uitbreiden. Dus dat is inderdaad heel positief.
5: In het natuurgebied Hogeveen is inmiddels een gebied verwoest zo groot als Haarlem. In Heiloo is gisteravond een dode vrouw van 19 gevonden in een woning. Een 20-jarige man die de politie had gebeld is opgepakt. Volgens de politie is de vrouw door geweld omgekomen en heeft die man er mogelijk iets mee te maken. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben de Nederlandse atleten gefeliciteerd met hun medailles op het EK atletiek. Er werden 14 medailles binnengesleept, waarvan 5 keer goud. En daarmee is het de succesvolste EK ooit. En in Amsterdam wordt een muurschildering gemaakt ter ere van Lisa uit Abcoude. Het is deze week een jaar geleden dat ze werd vermoord, toen ze 's nachts vanuit Amsterdam naar huis fietste. Lucy en Leila, twee leeftijdsgenoten, willen daarbij stilstaan.
7: Waren wij allebei wel heel geschrokken, maar wij waren ook 17. En we wilden graag een blijvende statement maken in Amsterdam, zodat we kunnen bijdragen aan dat vrouwen ook veilig thuis kunnen komen.
5: Op de muur schilderen ze een fietsende vrouw en een maan. De schildering is te zien op de Admiraal de Ruiterweg in Bos en Lommer. Een van de makers is daar vlakbij opgegroeid. Het weer op steeds meer plekken droog en zon. Het is 19 tot 22 graden daarbij. Morgen in de ochtend ook eerst weer wat regen. Maar in de middag dan is het weer droog. En opnieuw een graad of 22.
4: Sidney, dankjewel. ANWB Verkeersinformatie dan op 3FM. Een aantal files van 10 minuten of langer vind je op de A12 Duitse grens Arnhem. Voor Duiven 10 minuten en de A50. Os richting Arnhem. Voor Knopend Gijzoord heb je 20 minuten vertraging. 3FM.
8: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren.nl. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
9: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
10: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
11: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
9: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
14: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
15: Hallo, U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: de allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Avotros. Sebastiaan Okhuizen.
1: Het is toch wel zomer, toch? Dat kunnen we toch nog wel een beetje proberen voor ons te houden.

Doors Down and Here Without You. Aperol, tiramisu, verse espresso met je kop in de zon. Volgens mij hebben we er allemaal heel veel zin in. Maar het is de reden dat ik hier gezellig samen met jou mag zitten deze week. Want Sophie Hielkema is op vakantie. Sebastian hier is op de plek van Sophie. Maar gelukkig kunnen we al wel iets in ons hoofd halen waardoor we ons een beetje op vakantie voelen. Want stel je voor, je hoeft geen cent te betalen, geen kater door te komen en geen tent op te zetten. Maar je kan je alsnog volledig bevinden in de festivalsfeer.

traanlied van geluk bij een optreden. Wanneer jij net iets te lang bij een optreden bent gaan staan, waardoor je in je broek moest plassen, omdat je zo graag je favoriete artiest wilde zien. Wat is volgens jou het ultieme festival anthem? En je hoeft er niet eentje te kiezen, je mag er 20 kiezen voor jouw stemlijstje via 3fm.nl. En als je nu stemt, maak je ook nog eens kans op een hele hoop festivalmunten voor het komende festivalseizoen. En ondanks dat Mart minder dan een half uur geleden nog munten heeft weggegeven, ga ik het binnen nu en 6 minuten ook gewoon weer doen. Dus 3fm.nl, stem nog snel, dan bel ik jou zometeen misschien al wel voor heel veel festivalmunten. Krijg je nu de ultieme festivaltracks in Nederland, met onder andere de Opposites en Feestje op

0: Hollywood, Role Model. Wat zijn de festivals die jij zelf een beetje bezoekt door het jaar heen?
1: Ja, nou, meestal de afgelopen 4 jaar zijn we naar Rock Werchter geweest. Ik ben naar Pukkelpop geweest. Down the Rabbit Hole hebben we gedaan. En 1 jaar Lowlands.
0: Dat is heerlijk. Een diverse line-up wat dat betreft qua festivals.
1: Zeker.
0: Wat is het meest memorabele optreden wat je op die festivals hebt meegemaakt in de afgelopen jaren?
1: Ja, ik denk toch Manfred & Sons 4 jaar geleden op Rock Werchter. Dat was echt wel...
0: Toen waren ze de grote vervanger van Stromae, toch?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja,
0: dat begon al waanzinnig. Dat ze voordat ze opkwamen even Stromae lieten horen. En toen gelijk met vuurwerk beginnen.
1: Ja,
0: ben je dit jaar, ben je dit jaar ook geweest?
1: Zeker, ja.
0: Ook
1: en
0: net
1: zo goed als daarvoor.
0: Ja, schitterend.
1: Net zo mooi.
0: Hey, onder andere jouw stem op Manfred & Sons met Lil Lionman brengt jou hier op de radio. En het feit dat je aan de telefoon hebt, ja, dat verraadt al een hoop, denk ik, hè?
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Jij mag een slinger geven aan de muntenmachine van 3FM. Die heeft alle bezuinigingen overleefd. Hebben die een kogelvrije kamer gezet waar ook de raad van bestuur geen pasje van had. Dus geef hem maar een slinger aan. When you're ready.
1: Let's go.
0: Hoppa. Hoeveel burgers en hoeveel biertjes ga je daar wel niet van halen binnen 1 dag?
1: Ja, ik denk genoeg. Ik denk dat dat wel goed komt.
0: Lekker man, ze komen zo snel mogelijk jouw kant op voor het komende festivalseizoen. En staat er nog een festival op de planning deze zomer of ga je rustig aan doen nu?
1: Pukkelpop. Donderdag gaan we naar Pukkelpop. Nee, hè? Gewoon door.
0: Hey, heel veel plezier daar en laat vooral van weten via de NPO-lijst hoe het daar was. Wij zijn heel benieuwd.
1: Komt helemaal goed.
0: Oké, doei Bente.
1: Doei.

0: 3FM Talent samen, 3FM Talent Lemmer, excuus. Samen met zijn misschien wel allerbeste collega en vriend Tjade. Je hoort de best one bij 3FM. FM.
1: Mega hit memories.
0: Ik vind dit zo'n ontzettend fijn onderdeel van het programma wat Sophie maakt. De mega hit memory. Het is namelijk een ding, hè, die 3FM mega-hit. Dat gaat misschien vaker aan je voorbij dan dat je je echt herinnert. Maar je hebt een paar mega-hits in je leven dat je nog precies wist van... Oh, ja! Ik weet nog dat het mega-hit was. Ik heb dat zelf wel erg bij Silenced by the Night van Keen. Dat was namelijk de grote comeback van Keen. En ik wist dat volgens mij toenertijd... Wijlen Roosmarijn Rijmer hem aankondigde op 3FM... met als de grote comeback van Keen. Ik weet nog waar ik was ook. Zo blij was ik ermee. Dus je weet dat af en toe dat soort pareltjes voorbij komen... in mega-hit memories. Een mega-hit van 3FM uit het archief van ongeveer 30 jaar... aan mega-hits is uit het archief getrokken voor je. En ik ga er zo meteen eentje voor je draaien. Even checken of je wel een beetje scherp bent op deze maandagmiddag. Ik kan me voorstellen dat het, als je in regio Noord woont... als het weer de eerste middag werkend is sinds de zomervakantie... dat het even inkomen is. Daarom heb ik een heel klein fragmentje voor je geknipt... van deze mega-hit memory van zometeen. En aan jou de vraag... welke track is het? Welke mega-hit? Spits de oren, radio iets harder, komt hij snel aan. Ah, ik weet niet zo. Omdat het de eerste dag na de vakantie is... dan toch even nog één keertje laten horen. Ik denk wel dat het haalbaar moet zijn. Laat snel weten via de NPO Luister-app... welke mega-hit denk jij daar net te hebben gehoord binnen 1 seconde. Heb je het goed, krijg je zometeen een heerlijke shout-out op de radio.
2: No thank you, is what I should have said. I should be in bed, but... temptations of trouble on my tongue, troubles yet to come.
3: One sip,
2: bad for me.
3: One hit,
2: bad for me.
3: One kiss,
2: bad for me. But I give in so easily.

week voor Lowlands. Laten we dan ook niet vergeten om af en toe deze week even een goede Lowlands act uit het verleden of van de line-up van dit jaar even centraal te stellen in Mega Hit Memories. Aftrappend vandaag met een artiest waar onder andere Nico, Christian en Bart al een gevoel hadden dat het juist was over waar ik naartoe ging. Want ze wisten aan de hand van 1 seconde aan muziek te raden welk liedje uit het archief der Mega Hits ik heb getrokken vandaag. We gaan terug naar 2020, dat is het geboortejaar van niet deze artiest, maar wel van de grootste hit van deze artiest, namelijk Celeste. Meteen de tip, ze brengt nog steeds nieuwe muziek uit, klinkt hartstikke goed. Wordt dan helaas net niet zo goed beluisterd als deze ex Mega Hit. Maar ze staat wel op Lowlands komende zondag tussen, wat is het, 5:30 en 6:30 volgens mij, in de Bravo tent. Heel veel plezier als je daarbij gaat zijn. Mocht je er niet bij zijn, 3FM neemt je komend weekend ook gewoon mee in alles en iedereen wat met Lowlands te maken heeft. Vandaag in de Mega Hit Memories, Celeste en Stop This Flame. Met de bekende Minecraft Villager aan het begin.

3FM en Oh My God, It's Happening. Ja, het is inderdaad aan het gebeuren. De temperaturen worden langzaam steeds lager. Gaan we op 3FM nog even niet aan toegeven. Nu nog boven de 20 graden is, hoor. Nee, nee. Twee zomerse tracks op rij. Zometeen een van de drie gigahits van YouGel op 3FM. Naar de Queen of the Summer, Zara Larsson. Dit is Midnight Sun.

PFM en Moving to the Sun. Het is langzaam een beetje een grauwe maandagmiddag aan het worden. En dan snap ik dat die zomerhits je wel een beetje op de been kunnen houden, maar ik moet ook af en toe toch een beetje toegeven. Ik trek mijn woorden van eerder een beetje in. 3FM met de meeste muziek in je werkdag. Ik ben nu Tracy Chapman en

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Veranda omtoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
2: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: 3FM. Van de maandagmiddag is in zicht. De meeste muziek blijf je natuurlijk hier bij 3FM horen. Met de Hocus Focus mix onderweg voor je. Laatste nieuws krijg je nu van Sydney Dijkers.
7: Goedemiddag. Bij een bloeddonor in de provincie Utrecht is het West-Nijl-virus ontdekt.
8: NOS op 3.
7: Die donor is niet recent in het buitenland geweest, dus heeft het virus waarschijnlijk hier opgelopen via een muggenbeet. In de meeste gevallen is het virus niet gevaarlijk, zegt redacteur Sander Zuuraker.
9: Ongeveer 80% van de mensen die ermee besmet raakt door een muggenbeet, hè, want het wordt door muggen overgebracht, die merken er helemaal niks van. 20% hebben eigenlijk griepverschijnselen en in een heel zeldzaam geval kan iemand overlijden. En dat is overigens wel recent in Nederland gebeurd, dat een mevrouw is overleden eraan. Alleen die heeft dat virus niet opgelopen toen in Nederland.
7: Volgens de RIVM is de kans ook nog ontzettend klein dat je het virus krijgt. De kolencentrales staan flink te draaien in ons land, al meer dan heel vorig jaar.
10: Ja, ze draaien omdat er heel veel stroomvraag is en daardoor hele hoge prijzen, waardoor het aantrekkelijk is eigenlijk om kolen te verstoken. En die hoge stroomvraag die komt niet zozeer vanuit Nederland, maar die komt met name uit het buitenland, waardoor we veel stroom exporteren.
7: Maar dat brengt volgens deze expert ook wel onze klimaatdoelen in gevaar, want de CO2-uitstoot van kolen is een stuk hoger dan bij andere manieren van elektriciteit opwekken. Het is druk bij de klantenservice van NS door vragen over het Nederland-ticket. Daarmee kon je deze zomer in de daluren reizen met een flinke korting. Veel vragen gaan over de rekening, de factuur, omdat de actieprijs van €49 daar niet altijd even duidelijk op staat. Volgens de spoorwegen kregen klanten daar eerder al uitleg over. Bijna 400.000 Nederlanders bestelden zo'n abonnement. En het kan zomaar zijn dat je in Zeeland nog een mini-kangoeroe tegenkomt. Een wallaby, of zoals sommige mensen wel eens onterecht denken.
11: We hebben vanmorgen nog een hele grote konijn gezien, volgens mij.
7: Nou, dat is het niet. En ook geen kangoeroe, maar een wallaby dus. Hij werd van het weekend op het strand bij Vrouwenpolder in Zeeland gezien. En hij is nog niet terug bij de eigenaar. Die hoopt dat de wallaby zelf weer zijn weg terugvindt naar huis. Het is deze zomer ook wel eens vaker gebeurd. In Noord-Holland ontsnapte er eentje bijvoorbeeld. En in Veldhoven in Brabant liep er eentje zelfs maanden vrij rond. Daar hopen ze ook op een goede afloop voor de ontsnapte beestjes.
11: Ik hoop dat mensen die hem, als mensen andere mensen hem vangen, dan hoop ik dat ze er geen kangoeroebiefstuk van maken. Dat zie ik in de wok wel eens ooit liggen. Dat is eigenlijk niet de bedoeling.
7: Nou, die in Veldhoven sinds vorige week weer terug in de dierentuin, maar in Zeeland loopt hij dus nog vrij rond. Het weer bewolkt, maar droog. Vannacht uiteindelijk een graadje of 15. Morgen eerst regen, maar in de middag weer droog en 22 graden.
6: Dankjewel, ANWB Verkeersinformatie. Dan op 3FM een aantal files van 10 minuten of langer. Die vind je op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de grens 10 minuten. En de A27 Utrecht-Gorkum. Voor Lexmond ook 10 minuten. De A27 Gorkum richting Breda. Voor Geertruidenberg 20. En de A76. Geleen richting Aken. Voor de Duitse grens een kwartier. 3FM.
12: Fix die ruit voor je vakantie.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorg je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
15: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.

0: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
1: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
0: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: 3FM Festival Top 1003. De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
5: Oei, oei, oei, wat een playlist staat er weer voor je klaar, man. Green Day komt eraan, mijn favoriete track van deze week van Feline Melle ga je horen. Sef, och, eerst even Coldplay, dit is Paradise.

0: 3FM met Calvin Harris en Clementine Douglas. Blessings.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ik heb al weken één absoluut favoriet liedje. Namelijk Remember Us van Feline samen met Melle. Het is echt een prachtig liedje waarin de krachten van deze twee artiesten echt ultiem worden samengevoegd. Feline die maakt altijd heel erg dromerige, gevoelige liedjes. En Melle die maakt dan weer iets energiekere, singer-songwriter-achtige popsongs. Gisteravond heb ik ze uitgebreid gesproken in mijn eigen programma, Vooraan met Sebastiaan. En omdat dat interview zo lang was, heb ik niet alles gisteravond uitgezonden. Dus kan ik je deze week mooi nog van alles uit dat interview laten horen, want de hele week zit ik hier nog op de plek van Sophie, tussen 2 en 4. Zo vertelde Melle bijvoorbeeld dat het liedje is ontstaan toen hij samen met Feline had opgetreden in een tv-programma een aantal jaar geleden. En daar vertelde een van de gasten die daar was over een wens van zijn overleden vader.
2: Als ik ga, plant dan tomaten op mijn graf en dan zal ik ze voeden met mijn lijf. Nou, dat vonden wij zo'n bijzondere zin, dat we die gelijk die avond hadden opgeschreven. En toen hadden gezegd, hey, als we weer een keer een liedje samen maken, dan moeten we hier, gaan we dit gebruiken.
0: Ja, en zo volgde dus de belangrijkste tekst uit het refrein van dit liedje. We'll be the grass, we'll be the garden. We'll be the air, we'll be the water. We'll be the growth for you to harvest. Plant a tree on our grave when we turn back to dust. Het is zo'n prachtig liedje van Nederlandse bodem. Feline Mel met Remember Us.

0: ook heel goed voorstellen dat je nog wat extra energie kan gebruiken om alles wat je ervaart als een typische maandag eventjes te vergeten en even wat extra energie te krijgen om net dat laatste klusje wat je nog moet afronden. Administratie, de hond uitlaten, de auto wassen, de koffers uitpakken van vakantie. Alles wat er nog op je te wachten staat vandaag, wat nog op je checklist en je to-do-list staat, om even in één keer af te vinken. Daarom binnen nu en een minuut, of wat zal het zijn, 6, misschien wel 7. De Hocus Focus Mix voor je onderweg. Dat is een mix van in totaal 10 minuten met alleen maar tracks die ervoor gaan zorgen dat jij dat laatste klusje voor vandaag helemaal in één keer zo gaat afronden. Laat vooral dan ook even weten via de NPO Luister-app welk klusje jij nog gaat afronden tijdens je Hocus Focus Mix. Staat er iets leuks op je te wachten? Wat het is precies, vertel ik je naar Måneskin en The Loneliest.
1: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

Jesse Jackson en John, Turn the Lights On. De Hocus Focus Mix. Ik denk dat het ook wederom een goede opwarmer was. Een goede warming up voor een gloedje nieuwe Hocus Focus Mix. Ben je een beetje ready om al die klusjes die nog op je to-do-lijstje staan af te maken? Om er gewoon even voor te zorgen dat die was van de vakantie uit de wasmachine is gehaald en is opgehangen? Mooi. Vandaag in de Hocus Focus Mix onder andere Daft Punk en Pharrell, Vrouwtje en S10. En iets met een penis. Ja, echt waar. Ik kom er zo meteen ook allemaal voor je af met Lola Young en Messi. Onder andere Edo gaat een flinke klus klaren, stuurt hij via de NPO Luisterapp. Hij zegt, ik ga klantbezoeken uitwerken tijdens de mix. Administratie moet ook nog gebeuren. Nou, zet die radio wat harder. Laat vooral weten via de NPO Luisterapp welk klusje jij gaat afronden tijdens deze Hocus Pocus Mix, wat je aan het doen bent. Om ervoor te zorgen dat die to-do-list iets wat korter wordt, kan ik jou zo meteen misschien wel belonen met een

lees het toch nog altijd als... penis, maar dat ben ik. En om te eindigen, David Guetta, Teddy Swims en Tones and I in Gone Gone.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, wat heb jij, welk klusje heb jij geklaard tijdens dat ik de Hocus Focus Mix draaide op 3FM?
1: Nou, het is bijna af, maar ik heb mijn gordijnen korter gemaakt.
0: Oh, wat een verschrikkelijke taak is dat, zeg.
1: Ja, helemaal met de hand.
0: Ja, dus je hebt ze helemaal eraf gehaald en dan op de grond, hoe heb je het gedaan?
1: Nee, ik zit op een stoel aan, gewoon lekker, het is afgespeld en ja, ik moet er gewoon vast naaien.
0: Heb je dat nu heel lang uitgesteld of zo, het korter maken van de gordijnen? Is er iets waardoor ze net nieuw zijn? Waarom heb je ze korter moeten maken?
1: Ik ben pas verhuisd, dus ik heb een hele nieuwe flat. En dit soort klusjes die blijven dan liggen.
0: Ja, dat is ook waar. Ik heb zelf ook gordijnen thuis hangen die ik dan, toen ik ze heb gekocht, heb verkort. En toen is dat wat ik heb ingekort, dat is toen weer losgevallen. Dus toen hangen ze weer helemaal lelijk.
1: Oh, nee.
0: Maar ik heb het uiteindelijk laten varen. Maar ja, het is heel goed dat jij het gewoon hebt opgepakt. En als beloning wil ik jou heel graag blij maken en verwennen met een zeer goed gevulde, ook die is net als de muntenmachine van 3FM niet aangetast door de bezuinigingen, een zeer goed gevulde snoeppot van 3FM.
1: Nou, daar ben ik heel blij mee.
0: Die komt zo snel mogelijk jouw kant op. En ik wens je nog heel veel succes met de laatste loodjes.
1: Ja, dankjewel.
0: Doei, Marloes.

Evolution. Het gaat eindelijk weer gebeuren. Mits jij in regio Noord woont, heb jij de hele zomervakantie moeten doen zonder het sterrenteam van de 3FM Middagshow. En als je nog in Zuid of Midden woont, het einde van je vakantie wordt lekker vergezeld door het sterrenteam van de 3FM Middagshow. Terug van vakantie. Zometeen vanaf 4 uur hier op 3FM. Barend en Benner. Heerlijk dat ze weer terug zijn. Wat is er allemaal gebeurd in de vakantie? Is er nog iemand zwanger? Is er een trouwerij geweest die we hebben gemist? Of heeft iemand nog zijn auto tot de losse gereden? Het zou allemaal kunnen, hè? Je weet niet wat er allemaal gebeurt op zo'n wilde vakantie in het team. We gaan het zometeen allemaal horen. De 3FM Middagshow Barend en Benner. Terug zometeen vanaf 4 uur. 3FM.

0: maakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Mini's 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
2: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
9: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
8: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
9: Rand? Nee.
8: Fair enough.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
11: We zwaaien Sebastiaan even uit om hem te bedanken voor de afgelopen weken. Wordt hij ook voorstelijk voor betaald, toch?
12: Ik ben mijn wachtwoord weer vergeten.
13: Oh, Nel, het ben echt een domme doos, ben je dan.
11: Ja,
12: hoe echt kan een domme
13: doos. Het is gewoon NPO, dankjewel voor je geld, 3. Ja.
11: Wachtwoord, Barend is lekker.
14: 3FM.
11: Hey, die Zetermiddagshow, je luistert naar 3FM. Inderdaad, sorry, we zijn weer terug. Dit is Barend en Benner tot en met 7 uur vanavond. Grote dag en Sydney is er voor 1-0-3. Sydney, goedemiddag.
15: Ja, goedemiddag Barend. Mocht je nog een dikke wagen zoeken, in Californië werd er eentje geveld.
16: 2,5 miljoen. 20 miljoen. $36 miljoen.
15: Ja, en waar dat eindigt, hoor je zometeen.
17: NOS op 3.
15: We beginnen eerst in Heilo, want daar is gisteravond een dode vrouw van 19 gevonden. Ze is waarschijnlijk door geweld om het leven gekomen. Bij de woning wordt al de hele dag onderzoek gedaan, zegt deze verslaggever van NH.
18: Het staat hier vol met politiebusjes. Een daarvan rijdt op dit moment weg. De ingang van het wooncomplex is afgesloten met politielinten. En daar worden ook forensische onderzoekers, mensen in witte pakken, lopen heen en weer. Dus het is nog wel erg druk.
15: En een man van 20 die gisteren de politie erover had gebeld, is opgepakt. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van 2 blushelikopters uit Noorwegen. Ook Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook. Omdat sommige plekken moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. 41 bewoners van Zoetermeer moeten de komende dagen hun drinkwater koken. In de wijk Meerzicht ging gisteravond een onderdeel van een waterleiding stuk, waardoor bewoners urenlang zonder water zaten. Inmiddels is dat weer gerepareerd, maar uit voorzorg geldt nog altijd een kookadvies. En in Californië is de allereerste elektrische Ferrari geveild. Het exemplaar van de Ferrari Luce werd voor omgerekend €35 miljoen verkocht. En dat is het hoogste bedrag ooit dat is betaald voor een nieuwe auto op een veiling.
16: I can open the bidding at $1 million. $2.5 million. 20 million. $36 million. $40 million!
15: Nou, en die opbrengst van de auto gaat naar een goed doel. Een onderwijsprogramma van de Ferrari Foundation. De koper is niet bekendgemaakt. Het weer bewolkt, maar droog. Vannacht is het uiteindelijk een graadje 15. Morgen eerst regen, maar in de middag weer droog. En dan 22 graden.
11: Ik ben hier zo lang niet geweest dat ik zelfs de studio weer prettig vind. Dat is echt...
13: Dat je echt lang weer.
11: Ja, weet je, normaal gesproken zit ik al in de DDR-hol en het Oost-Duitse lelijke pand waar we in zitten. En ik denk, wat hebben we eigenlijk een mooie studio.
12: Lekker is dat dan.
11: Wat goed komen. Eigenlijk ook. Ja. Jongens, welkom. Dit is Maarten Benner. We zijn er tot en met 7 uur vanavond. We gaan met het verkeer de A7 Zaanstad en Oever voor Hoorn-Noord. 23 minuten. De A15 Gorkum Rotterdam voor Papendrecht. 8 minuten. En dat was het. Rustig aan. Linkerbaan en er tegenaan. 3FM. Ja, we kunnen het nog.
19: Ster. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Jojo.
21: Fix die ruit voor je vakantie.
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
24: Magazijn leegverkoop bij Kees Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
23: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
25: 3FM Festival Top 1003.
26: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Barend en Benner.
11: Ja, welkom Barend en Benner. Je favoriete middagshow tenminste, daar ga ik een klein beetje van uit. Ook al is het misschien niet zo. En dan worden we dit seizoen, zo makkelijk is het. We zijn weer terug, welkom terug Nel. Woo! En hier is Dua Lipa Illusion.

0: Ik zag nog wat spannende, stoute beelden van Dua Lipa voorbij komen. Gewoon een beetje panja op een festival. En dan denk je, jeetje, wat een pracht van een vrouw, weet je. Wat mooi. En welke geluksvogel gaat er ooit mee het huwelijksbootje in? En dat schijnt dan ook gebeurd te zijn tijdens onze afwezigheid. Ze is getrouwd afgelopen zomer, ergens een paar weken geleden.
1: Dua van Delen.
0: Nou, ik ben gelukkiger dan
2: al. Nou, wou net zeggen. En ook over de prachtige plaatjes. Die heb jij ook gedeeld, waren
0: van. Nou, maar wacht even. Daar ga ik zo meteen wat over hebben. Daar is nogal wat consternatie over. Ja. Maar op de bruiloft van Dua Lipa, weet je wie daar stonden?
2: Ja, Another.
3: Voor het eerst weer sinds een hele lange tijd zenuwachtig voor de show. Want normaal sta je gewoon, weet ik veel, 10.000 man, 5.000 man. Dat hebben we al vaker gedaan. Maar nu sta je zoiets in teams. Ja, dat is gewoon weer even anders.
0: Nou ja, what the fuck, hè?
1: Wat bedoel je? Ja, dat je gewoon, dan ben je werelddier en sta je gewoon, ben je in één keer weer bruiloft dicht, jockey.
0: Ja, nou, ik had toevallig net nog iemand aan de telefoon. En die was dan weer geboekt voor een bruiloft op Bali. Door een of andere hele rijke Indonesische vrouw. En ik zei van, nou, oké, dat moet er wel heel veel geld opleveren. Hij zei, ja, maar ik vind het ook heel spannend. Want het is dan toch voor 250 mensen op zo'n bruiloft en dan binnenkomen. Ja. Maar goed, Another op de bruiloft van Dua Lipa.
2: Dat is wel vet. Maar ze had wel, geloof ik, de hele stad afgezet. Ja. Dacht ik, waarom doe je dat niet gewoon even ergens gewoon in verwegjes dan op een landgoed?
0: Ja.
2: Ja, vond ik een beetje dom, Dua.
0: Over verwegjes dan gesproken. Jammer is 3 weken lang op de heien van zijn schoonouders geweest. Ja. Dat is ongeveer de hele gemeente Gelderland. Dus doen we geen medelijden mee.
1: Kanarische weilanden.
0: Is het lekker geweest, Jo?
1: Heerlijk, jongen. Ja. Ja, lekker met mijn paardjes knuffelen. Prachtig.
0: Nel en ik hebben een beetje een trieste mededeling voor jou.
2: Oh. Ja.
0: En dat is misschien niet leuk om dit programma mee te openen.
1: Oh, zitten ze allebei en gaan ze in één keer draaien zich naar me toe?
0: Nee.
1: Ik zo van, nu gaan we je even voor het blok zetten.
0: Nee. Ik heb de foto's van mijn eigen vakantie. Fijn dat jij er bent trouwens en weer luistert. En dat Sebastiaan jullie door de zomer heeft getrokken. Maar ik heb de foto's van mijn vakantie en die van Nelly naast elkaar gelegd. De afgelopen weken. Dus onze dumpjes op Instagram.
1: Ja.
0: En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat als Nel en ik in de komende dagen een... Nou, laten we beginnen met 5 ton. Als we dat vinden, dat we er dan mee gaan stoppen. Want wat ben ik goed in vakantie vieren. Niet normaal. Ik zit in een fase in mijn leven dat ik dan op zondagavond in een vliegtuig zit. En dan kom ik aan op Eindhoven en denk ik, ja, heel lekker dat we morgen weer radio gaan maken. En ik vind het nu ook heel leuk om er weer te zijn. Maar ik dacht gisteravond voor het eerst in mijn leven, na 38 jaar, dacht ik van, nou, als ik nog 3 weken gewoon tegen die oba moet leggen, joh, doe mij een koffietje en 2 Cola Zero en heb je de kaart met de vis erop al. Ik had het volgehouden.
2: Ja, maar op zich, Van Delen, dat is toch niet anders dan normaal elke werkdag gebeurt?
0: Oh ja.

0: is toch een beetje een volwassen vrouw, toch?
1: Ja.
2: Nou, ze is bloedmooi.
0: Nee, dit, maar dat kan. Ja, ik bedoel, jij bent ook stokoud en ook bloedmooi.
2: Oh jee.
0: Je bent bijna 40, weet je wel. Dus het kan nog steeds. Sorry. Nee, maar wat ik wil zeggen, als je die Ella Langley hoort, je denkt wel gelijk. Maar, okay, wat ouder, 26.
1: Ja, dus het klinkt heel belegen.
2: Precies. Ja, maar dat is vaker precies. Met country. Ah. Of is het country? Country. Maar je hebt toch country idee, is altijd een beetje, die klinken altijd gewoon wat meer, alsof ze wat meer levenservaring hebben, ja, door de koeien en de cowboy hat.
1: Voelt toch alsof je weer in die camper zit met z'n drietjes.
0: In Amerika, dat je, ja, zegt, ligt Dallas links of rechts?
2: Ja.
0: Wat gaan we doen?
2: Ja, alleen wel. Nou ja, nee, laat maar.
0: Oké, okay, jongens, even over dingen die we doen gesproken. Ik wil zo meteen even een rondje doen. Wat heeft het nieuws net niet gehaald? Dat is het grote bulletin van NOS. Maar ik kreeg eerst even een verzoekje van onze internetredactie of ik een plaatje wilde draaien.
2: Of we zoveel weinig hadden gedraaid.
0: Nee. Oh. Toesle memes. Dus vanaf de internet.
2: Toesle memes.
0: Toesle memes. Speciaal voor onze jongens en meiden boven van online. Dat denk ik al een goed idee.

0: allemaal een beetje hard. Zo gaat het dieke beter. Van fijn dat jullie weer terug zijn. Arjen Stel bijvoorbeeld. Ja, ik hoop. Nee, daar zijn ze weer. Ik hoop het oké vertrouwde geluidje tussen 4 en 7. Gelijk weer die valse lach. Ik hoop dat jullie een beetje uitgerust zijn. En er met volle gasten tegenaan kunnen. Zeker te weten. Vanavond is 6:30 en 7:00. Dual Damage te gast. Welkom terug, zegt Anne. Thomas zegt Tijgers. En Mark die zegt. Vraag je, kennen jullie het geval dat de tijdelijke vervanger, als in Sebastian Okhuizen,
1: ja,
0: leuker en beter was. Dat dus. Sorry. Groeten. Nou, ja, Mark.
1: Heb ik altijd.
0: Nou, dat zal misschien gek bij je naar voren komen. Maar ik vind dat dus een hele, hele goede ontwikkeling.
2: Ja.
0: Dus dat er altijd in die radiowereld wordt er altijd een beetje moeilijk gedaan over vervangers en mensen die misschien het beter doen of in ieder geval aan je gewaagd zijn. Maar dat is goed, weet je. Net als in een voetbalelftal, je moet mensen om je heen hebben die een beetje tegen de deur staan te beuken.
1: Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Jelmer, we gaan je vervangen.
3: Wat heeft het nieuws?
4: Wat heeft het nieuws? Ja.
0: Leuk, de tweede keer.
3: Net niet gehaald.
0: Ja, 20 minuten. Nee, maar zo ziet een onveilige werkomgeving.
2: Ja.
0: Doe nou even normaal.
1: En elke keer... Dat is toch gewoon een beetje die vakantiefrustratie.
0: Maakt niet uit, schat. Ik weet dat je thuis niets te vertellen hebt. En daarom het hier maar doet. Het is Baas en Benner. Je hoort ons weer tot en met 7 uur vanavond. En we doen even een rondje met dingen die het grote nieuws van de NOS net niet hebben gehaald. Ik heb dat wij vanavond met Baas en Benner van zo'n 6 uur live op de TikTok zijn. Dus we zijn live op TikTok met alles wat hier in de studio
1: gebeurt. Ja, dat weet ik dus niet. Ik vind het leuk bedacht van je. Ik zeg een 10 voor je creativiteit, meneer Van Delen. Vind ik leuk. Je hebt echt je vakantie goed besteed.
0: Ja.
1: Maar live, ik moet wel even bedenken. Jij en ik zeggen best wel vaak dingen waarvan ik niet...
2: Zojuist nog.
1: Ja.
2: Zojuist nog.
1: Ja, nee, maar over de willen van jouw vriendin.
0: Daar wil ik zo meteen even terugkomen.
1: Ja, maar dat kan dus... Ja.
0: Oké, alright. Maar we zijn vanaf 6 uur live op de talk. Wat zit er nog meer net niet in het nieuws? Jelmer, wat heb jij van?
2: Nou, in Portland zijn 2 geiten de bus ingestapt. En daarna door de buschauffeur vriendelijk verzocht om de bus te verlaten. Okay. Een boel gekkigheid.
0: Jammer, zou je die grap nog even één keer... die laatste, die, zou je die nog heel even kunnen herhalen?
2: Ja, ja, ja. Boel gekkigheid.
3: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Nel, kom maar.
1: Maar toen reden ze zwart, want toen zeiden ze even opbokken. Nee, oké, dat was niet voor mij. Oké, sorry. Voor mij is het ook weer even inkomen om weer terug op de radio te zijn, zoals je merkt.
0: Dan ben ik in het ook.
1: Ja, mijn 2-jarige dochter was echt, zeg maar, veel beter publiek.
0: Ja,
1: oké, onderzoek wijst uit dat mensen met extreme homofobie soms hun eigen gevoelens proberen te verbergen.
0: Ja.
1: Heb ik altijd al gedacht.
0: Ja, heel onzin al mooi. Een nat gezeik allemaal.
2: Typisch
0: van die flikkerij weer.
1: Ja, dus.
0: Welkom, dit is de middagshow. Ik heb er zo vaak met benzina geluisterd vanaf mijn strandbed. Deze ketser van

0: Jammer, zou je die grap nog even één keer, die laatste, die, zou je die nog heel even kunnen herhalen?
1: Ja, ja, ja. Een boel gekkigheid.
2: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Nel, kom maar.
3: Maar toen reden ze zwart, want toen zeiden ze even opbokken. Nee, oké, okay, dat was niet voor mij. Oké, okay, sorry. Voor mij is het ook weer even inkomen om weer terug op de radio te zijn, zoals je merkt.
0: Ja, dan merk je het ook,
3: ja. Mijn tweejarige dochter was echt, zeg maar, veel beter publiek. Ja, oké, onderzoek wijst uit dat mensen met extreme homofobie soms hun eigen gevoelens proberen te verbergen. Ja. Heb ik altijd al gedacht.
0: Ja, heel onzin allemaal weer. Smeer, een nat gezeik allemaal.
1: Vieze
0: typisch van die flikkerij weer. Ja, dus. Welkom. Dit is de middagshow. Ik heb er zo vaak met benzine geluisterd vanaf mijn strandbed. Deze ketser van

keer zo klinkt. Oh, niet normaal. Felix de Laat. Het klinkt simpel, ben ik met je eens, maar supergoed. Live it all bij Barend en Benner. 1625, kleine hoe noem je dat? Verwijzing ook nog naar Stardust. Hoor je die niet aan het einde? Ja. Oké, het is maandag, Barend en Benner. We zijn weer terug tussen 4 en 7. De bijna

0: erover om er lekker in te komen. Nee, dat is een geintje.
1: Nee, ja, meestal.
0: Wijnand en Jamie ook weer helemaal terug. Fijn dat ze er weer zijn sinds vanmorgen 6 uur. Natuurlijk, vakantieverhalen zijn altijd leuk, weet je wel. Maar Nelly, Jelmer en ik hebben afzonderlijk van elkaar allemaal ook een hele negatieve ervaring van deze vakantie.
1: Verschrikkelijk.
0: Daar gaan we het zo over hebben. Het is natuurlijk leuk, weet je wel, om allerlei tips uit te delen van Nel in Italië en Barend op Rodos of Oostenrijk of waar die allemaal wel niet was. Maar het is ook goed om even gewoon de waarheid een beetje met je te delen. En te delen wat voor narigheid er ook is gebeurd deze vakantie. Want ja, ook wij, ook klinken we niet zo, zijn net mensen. Er gebeuren ook dingen dat je denkt, ja, heel humaan eigenlijk.
1: Nou, echt, ik kan er nog steeds van huilen.
0: Ja. Ja, dat snap ik. Ik bedoel, ik heb wel één ding op je Instagram gezien waarvan ik dacht,
1: oeh.
0: Wat? Dat is echt wel, dat is, aan alle kanten ruikt dit naar een gebroken nek.
1: Oh.
0: Die koprol vanaf die boot.
1: Ja, ik doe altijd
0: die
1: een...
0: Die salto.
1: Ik doe altijd
0: dan ben je veel te oud voor, denk ik dan.
1: Nee joh, ik ben zo soepel als ik weet niet hoe.
0: Ja, dat is waar. Oké. Okay. Zometeen onze waar gebeurde.
2: NOS op 3.
0: Rare vakantieverhaal. Bijna het nieuws zou je kunnen zeggen, weet je wel. Nee, dat is maar een geintje. Sydney is er deze hele week. NOS 3, 1 minuut over 4:30.
3: Ja,
0: waar gaat het over?
3: Ja, nou ja, het is nog steeds alle hens aan dek voor de Belgische brandweer. Want ja, die brand in die Ardennen, die is nog altijd niet onder controle. De brand helemaal uitkrijgen is volgens mijn collega Onno die daar is ook ongelooflijk lastig.
4: Die brand die woedt dus eigenlijk ook deels onder de grond. Dus ja, daar kunnen ze niet zo goed bij. En er komt nog een extra complicerende factor bij. De rook die er nu is, die blijft eigenlijk een beetje laag hangen, waardoor er vanuit de lucht ook geen zicht is. Dus de helikopters, waaronder dus ook de Chinook vanuit Nederland, die kunnen nu niks doen.
3: Ja, veel landen, waaronder Nederland, schieten België wel te hulp met brandweermensen en spullen. En die droogte die zorgt niet alleen voor natuurbranden, ook natuurlijk de lage waterstand in de rivieren. Maar er lijken betere tijden aan te komen door de regen van de afgelopen dagen en de neerslag die voor de komende dagen wordt voorspeld. Denken experts dat grote schepen aan het eind van de week weer meer lading kunnen vervoeren. De waterstand in de rivieren is daarvoor dan hoog genoeg. En de Belgische politie heeft al vanuit alle hoeken van de wereld claims gekregen voor de goudschat die vorige week werd gevonden in het plaatsje Dendermonde. Het was echt wereldnieuws. Bouwvakkers die vonden gouden munten en goudstaven bij sloopwerkzaamheden in een muur. Het had een waarde van 9 miljoen euro. Volgens de wet heeft de eigenaar 5 jaar nu de tijd om zich te melden, legt deze Belgische expert uit.
5: En als de eigenaar niet binnen de 5 jaar opgedoken is en zijn goederen teruggevorderd heeft, dan zal in principe, al naar gelang het geval, de vinder of de gemeente eigenaar worden van het goed dat hij of zij gevonden heeft.
3: Ja, dus dat zijn de bouwvakkers of de overheid. Ja, iedereen wil het natuurlijk wel hebben. Een man meldde zich ook bij de politie die claimde dat hij in zijn vorige leven het goud heeft verstopt. En het vervolgens 60 jaar is vergeten. Nou, nu is hij dus weer achter. Maar ja, helaas voor hem, de politie zegt dat reïncarnatie niet geldt om aanspraak te maken.
0: Die lui van de nieuwsredactie hadden ook geen zin om een goede expert voor de microfoon te trekken. Volgens mij zijn ze gewoon over de grens gelopen naar de eerste beste koffieshop. We dachten, nou, deze man ziet er wel aardig expert. Moet je horen, ik kan er één keer van men laten horen.
3: De Belg, ja.
5: De Belg, de eigenaar die binnen de 5 jaar opgedoken is.
0: Teruggevorderd.
5: Dan zal in principe, al naar gelang het geval, de vinder of de gemeente eigenaar worden.
0: Ja, we horen hem wel.
1: Ik ben ook echt heel hard aan het zoeken, hoor.
0: Ja?
1: Ja.
0: Wat dan? Waarnaar?
1: Ja, ik ben het bonnetje kwijt.
0: Wel makkelijke publiek, hè? Je dochter en je man, hè?
1: Ja.
0: Dat is mooi. Het is lekker als je korst hier naar bent thuis, dan moet iedereen lachen. Ja. Heb ik ook altijd. Hey, dat is lekker. Oké, jongens, nou, we doen het weer nog even. Shit.
3: Ja, bewolkt maar droog. Vannacht een graadje 15 dan. Morgen eerst regen, maar in de middag dan wordt het weer droog. En wordt het zo'n 22 graden.
0: Dankjewel, jongen. Ben je de hele week er?
3: De hele week.
0: En Stef is op Tine Tour?
6: Ja, zo kun je het ook noemen. Ja.
3: Je zit toch even in La France, volgens mij.
0: Nee, zit hij daar?
3: Ja, zeker.
0: Ah,
3: ja.
0: Leuk. Stef, volgende week weer. Heel goed, het is 3FM met het verkeer op dit moment. Nou, waar staat het vast?
1: Op de A7 Zaanstad Den Hoever voor Horen Noord 16 minuten. Komt door een kapotte vrachtauto. De A9 Amstelveen-Alkmaar voor Akersloot 17 minuten. De A12 Utrecht-Arnhem voor Knooppunt Waterberg 9 minuten. En de A325 Nijmegen Knooppunt Velperbroek voor Presikhaaf 12 minuten.

0: Het kan ook een beetje de frisheid zijn van het feit dat je dan weer terug bent. En dat je dan heel lekker gaat op alles wat je dan weer voor het eerst even hoort. Maar wat een goed liedje dit zeg. Cat's Eye and Animal. Ik ga ontzettend lekker op de vrolijkheid hierin zitten.
1: Heerlijk.
0: Prachtig, oké. Okay.
1: Ja.
0: Alright, ik heb echt een probleem als ik dit ga winnen. Dat ga ik alvast zeggen.
1: Dat mag niet.
0: Nee, maar ik heb echt een probleem. Oké, komt ie aan. Jelmer, Nelly en ik, ofwel het team van Baart en Benne. We zijn allemaal 4 weken, we beseffen onszelf dat het enorme luxe is. We zijn er 4 weken uit geweest.
1: Ja.
0: En is het heel makkelijk om met een soort, ja, gekuisde D66 voorlichtersversie je vakantie te vertellen over leuke koffietentjes op Rodos en marktjes en bla bla bla. Maar we maken ook allemaal iets kuts mee. Jelmer heeft iets kuts meegemaakt, Nelly heeft het gedaan en ik heb het gedaan. Gewoon echt iets wat je eigenlijk niet mee had willen maken in je vakantie. Wat gewoon echt vervelend was. Wat best wel een grote nasleep heeft ook. Alle drie hebben wij zo'n verhaal. Er staat een poll actief in de NPO-luisterapp. Met Barend, Nelly en Jelmer. Wij gaan aftellen van 3 naar 2 naar 1. En na die aftel zeggen Nelly, Jelmer en ik alle drie een woord wat een beetje de lading dekt van ons negatieve vakantieverhaal. Ik hoop dat je me nog volgt. En jij moet dan gaan kiezen aan de hand van het woord wat je hoort welk verhaal je wil horen. Geloof me, ze zijn het allemaal waard en ze zijn allemaal juicy. Toch?
1: Ja, ja, zeker.
2: Zeker.
0: Ik was eigenlijk best wel onder de indruk van mijn eigen uitleg.
2: Ja, voor mij
0: was
2: goed.
1: Het wel. Dat had je niet moeten zeggen.
0: Voor iets wat we 2 minuten geleden hebben verzonnen, vond ik dit echt, cool. Echt heel cool. Ja. Oké, okay, we gaan dan. Zijn we er klaar voor?
1: Zeker.
0: Ik heb echt een probleem als ik dit verhaal ga
2: aftellen. Nelly ook, want die kan niet aftellen.
0: Oké. Okay. 3, 2, 1.
2: Observatie.
1: Wat?
0: Ik hoorde jammer zijn woord niet.
1: Ik ook niet.
0: Oké, okay, nog 1 keer. 3, 2, 1.
2: Observatie. Ja, wat zei je nou?
3: Even ombeurten.
1: Nee. Ik zei vliegslipje.
0: Vliegslipje.
2: Oh, jij, Barend?
0: Onterfd.
2: Wow.
0: En jij,
2: reanimatie.
0: Oké, verhaal van Barend, verhaal van Nelly of van Jelmer. Laat je stem achter in de poll op de NPO Luister. Story hoor je zo meteen hier bij 3.

0: Middagshow, sommelier en multicolor. Het is heel spannend. Makkelijk om aangaande je vakantie zeg maar allerlei leuke verhalen te vertellen. En koffietips en barretjes en dit strand moet je zijn. Maar we maken allemaal ook iets vervelends mee. Zoals jij achter in de auto zat naar Frankrijk en je vader deed weer een band leek van de caravan en je moest er weer uit. Het was gezeik, gedoe. Weet ik veel, weet je wel, zoiets. We hebben alle drie iets meegemaakt op het niveau dat we dachten, nou oké, vervelend en kloten. Bij mij was het heel recent. Ik had het woord onterfd. Was niet genoeg in de NPO-luisterapp voor de poll.
1: Nee,
0: om de mensheid te overtuigen om mijn verhaal te vertellen.
1: Ja.
0: Want aan de hand van één woord gaat een van ons het hele verhaal vertellen. Nel, jij had?
1: Ja, ik had vliegenslipje of vliegonderbroek. Dat is ook 30% van de stemmen.
0: Ja, dat waren allemaal rukkers die we normaal gesproken...
1: Nee, daar hadden echt niks mee te maken.
0: Allemaal hele gore...
1: Nee, het was helemaal...
0: Meestal de eigenlijn bellen, weet je wel. Toch, hey, Nelly gaat vertellen over de slipje, weet je. Nee. Oh, lekker. Ja.
1: Nou, okay, slipje is toch niet erotisch?
0: Dan merk je toch dat je...
1: Slipje klinkt toch eerder als een onderbroek van je oma?
0: Ja, maar er zijn mensen die daar heel lekker op gaan.
1: Vliegslip.
0: Kijk, zie jou maar kijken.
2: Ja, ik dacht ook, ik heb ook op jou gestemd. Ja.
0: Maar jammer, ja. Wat had jij al?
2: Ik had reanimatie.
0: Reanimatie, oké. Okay. En het mooie is dat het eigenlijk... Of het mooie, het klinkt natuurlijk best wel zwaar en pittig. Maar het is best wel recent gebeurd, toch?
2: Nou, dit is zelfs gisteravond gebeurd.
0: Oké. Okay.
2: Oh. Het was bizar. Ik heb mijn vakantie bij de Canarische Weilanden gehouden. Rondom Mauzen, oftewel thuis.
0: Ja.
2: En daardoor heb ik heel veel paard gereden.
0: Ja.
2: Want ik heb paardjes. Dus gisteravond ook, of gistermiddag moet ik zeggen. Gistermiddag, Sandra en ik, mijn vriendin en ik gingen paardrijden. En nou, na een rit van 2 uur komen we terug bij de wei. En dat loopt een pad langs een woonwijk. En we lopen langs een huis. En we horen in één keer, nou bel 112 dan.
1: Oh.
2: Dus mijn vriendin en ik keken elkaar aan van, hoorde jij dat ook? Het klonk een beetje als iemand die even zo snel, weet je, als een soort tegen een kind van, nou bel 112 dan, weet je wel. Dus ik denk, nou dit klopt niet, wij draaiden om met het paard. En omdat we op het paard zaten, konden we over de hoge heg heen. Dus wij zeiden, hebben jullie hulp nodig? Waarop zegt, nou, er is iemand gestoken door een bij en die ligt hier nu op de grond. Dus mijn vriendin, die is BHV'er en die kan ook... Die heeft verstand van medische dingen. Dus
0: en jullie zijn eigenlijk te dromen om dan tegen te komen.
2: Ja, inderdaad. Ja. Dus mijn vriendin is van het paard afgesprongen.
0: Ja.
2: Ik heb de paarden meegenomen naar de wei. Ondertussen heb ik de paarden afgezadeld. Is mijn vriendin daar aan de slag gaan. Wat bleek nou, er was een vrouw die best wel fragiel was.
0: Ja.
2: En die waren daar, nota bene, om dingen te regelen voor het huwelijk van haar dochter. Die volgende week gaat trouwen. En zij werd gestoken door een wesp en kreeg een epileptische aanval. Mijn vriendin, het is zelfs zo erg was die aanval, dat mijn vriendin moest reanimeren. Dat is overgenomen door het ambulancepersoneel. Want die kwamen met 2 ambulances. En het, ja, bedoel, voor de radio moet je het verhaal altijd mooier maken dan het is. Maar ja. Het vervelende is dat we 's avonds gebeld werden door de broer van die mevrouw.
0: Nee.
2: Dat ze in het ziekenhuis lag en dat ze is opgegeven.
0: Nee. Hoe oud?
2: Dat weten we niet precies. Ze
0: maar
2: was
0: hoe oud denk
2: op
0: je?
2: Leeftijd, denk ik, eind 60.
0: Oh nee, maar dat is niet op leeftijd.
2: Maar ik bedoel, niet heel jong. Maar nee. Het, ja, en dat
0: Jeetje man, ik wilde er gewoon uitgaan met een kutgrap. Ik denk, dit is een
2: ja,
0: mooi happy
2: maar
0: end.
2: Dit was wel, het, was, en, het was absoluut geen happy end, nee. En het was, wat ik al zei, voor de radio probeer je het dan mooi te maken wat het is. Maar dat was wel even echt... Ja, als je het hebt over een kutverhaal. En ook wel bizar, omdat ja, mijn vriendin die heeft haar nog proberen te reanimeren.
0: Ja.
2: En het zure was dus ook dat zij daar dus bij elkaar waren om dus iets te doen.
1: Oh, wat zielig.
2: Ja, het was echt een heel zielig verhaal.
0: De leeftijd, eind 60 man. Dan begint de motor net een beetje warm te draaien.
1: Had nou gekozen voor het vliegslip.
0: Ja.

0: voor Sandra, maar wel echt dapper dat ze haar best heeft gedaan.
1: Precies, en zorg dat je gewoon kunt reanimeren.
2: Zo is het, jongens. Ja, moet je wel van waarschuwen.
0: Nee, niet nu, Jel. Niet nu. Ik adem gewoon nog.
2: Er moet wel even een waarschuwing bij, hoor. Want ik

0: Dit is 3FM. Net het verhaal van Jelmer over die overleden persoon uiteindelijk. Die reanimatie wat hij vertelt. Het gekke is, als ik dan er niet op voorbereid ben. Wij doen heel veel on the spot natuurlijk. Het is gewoon altijd. Ik wil dan toch even sorry zeggen tegen die mensen. Als die aan het luisteren zijn. Die gewoon familietechnisch betrokken zijn. Ik ben niet van een natte krantenradio. Maar ik kan me wel voorstellen dat het een beetje lomp is. Als er dan een gast loopt te zeggen. Ja, had er nog een politieke partij bijeen. Weet je wel.
1: Ja.
0: Nee, ja, we hebben het hier wel over leven en dood.
2: Ja.
0: Toch?
1: Nou, ja, nee, ja. Heel,
0: dat vind ik dan wel
1: gezegd.
0: Even een...
2: En ik ben wel, ik moet wel oprecht zeggen dat ik wel heel benieuwd ben hoe jij ontorven bent.
0: Hoe ik ontorven ben? Nou, dit is ook wel... Even een verhaal om even te lachen.
2: Ja, doe maar wel.
0: Om even wat leuks te hebben. Dit is ook weer. Dit
2: klinkt dan houden ook, het vliegslipje toch goed.
0: Dit klinkt ook weer als een TikTok-fenomeen, weet je wel. Dit is, kan ook wel weer een dingetje dat je denkt. Oké. Alright, luister. Ik denk in de vakantie, ik ga iedere week lekker zo'n dumpje posten.
1: Ja, zo'n fotodump.
0: Zo'n fotoreeks met Instagram-foto's. En de ene week gewoon met mijn jongens, weet je wel, in Oostenrijk aan het fietsen.
2: Ja, leuk!
0: Hartstikke leuk, geweldig land. Wel ontzettend duur. Ik heb een hypotheek af moeten sluiten voor mijn vakantie, maar alright. Tweede week lekker op de camping. Leuk, Camping de Blanke in het door jou zo gewaardeerde, hoe heet dat, de Achterhoek?
2: Ja, Achterhoek, ja.
0: Een paar dagen thuis. En afgelopen week was ik op Rodos. Dus ik maak dat dumpje samen met mijn vriendin, met Hanna. Dus ik maak dat dumpie en ik vind haar geweldig, weet je, ook hoe ze eruit ziet. En dat, ja, dan ben ik ben echt de liefhebber natuurlijk. Dus ik maak overal foto's van, vind ik mooi, zeg schat, kijk eens even, hoe je erop staat. Toch, dat dit jouw lijf is, dit is niet normaal. Ja, dat zeg ik dan echt en dat meen ik dan ook echt.
1: Ja.
0: Dus wat gebeurt er? Even twee werelden die clashen. Ik zit met haar gisteren volgens mij op het vliegveld, zit ik die dump te maken en ik zeg... Ze zegt, ja, deze kan echt niet. Zeg, nou, deze was ik ook niet van plan om in die dump te zetten, maar... Ja, ze zei, deze kan wel toch? Ja, tuurlijk. Dus te gaan lachen, die kan makkelijk. Dat was een foto wat je gewoon best wel veel van haar beeld ziet, weet je wel. Dus ik krijg echt een berichtje van mijn moeder. Dat ik echt denk van, alright. Er zijn ook weer twee generaties. Bent, ze noemt ze hem altijd. Prachtige foto's. Zou alleen Hanna niet zo op de foto zetten. Zorg bij jou, niet om bekeken te worden door anderen. Stukje zelfbescherming ook van haar. En mijn moeder is natuurlijk ook gewoon een reformatorische vrouw, weet je wel.
2: Ja, wat dus vind ik mooi.
0: Dus ik zeg dan lief van je ma, maar ze vindt het helemaal niet erg. Het is ook niks bijzonders, toch? Zegt ze, ja, je moet het niet willen. Het is jouw keuze. En mensen moeten mooi zijn aan de binnenkant. En Hanna is dat. Ze is al mooi in een jurkje.
1: Oh, mooi.
0: En dan denk ik, ja, echt zo lief, weet je wel. Maar goed, check de foto. Het baat van de hele

0: Pink en Jump. Binnen nu in een paar tellen. Sydney met het laatste nieuws. De NMS komt eraan. En de drie dingen van de dag die er te doen of te deden. 3FM. Hey, en die nieuwe Shannon Spyro. Wat een goede plaats. Zometeen meer.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.

0: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.

0: verder. Drie dingen van de dag die er te doen of te reden. Eerst de NMS 3 met Sydney. Sydney.
1: Ja, goedemiddag. Er lijkt maar geen einde aan de brand in België te komen.
2: NOS op 3.
1: Vooral in het noordoosten van de Hoge Venen, het natuurgebied daar, verloopt het blussen nog altijd moeizaam. Het vuur dat richting de Duitse grens ging, is inmiddels wel onder controle, zegt deze brandweerman.
3: Vandaag kunnen we zeggen dat het wel stabiel is. We zijn wel nog actief op dit moment met 11 bosbrandwagens en een aantal tankwagens. Het is actief, er is nog altijd vuur, er zijn nog altijd vlammen, maar we kunnen het wel gecontroleerd houden. En het gaat niet over de stopgrens die we op dit moment voor ogen hebben.
1: Omdat bluswagens maar lastig het gebied inkomen, krijgt de brandweer hulp van blushelikopters uit heel Europa. Ook Noorwegen stuurt er 2. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught in Brabant hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub daar. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft die handgranaat vervolgens meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Piloten zijn in de buurt van Brussel tijdens hun vlucht lastiggevallen met een laser. Iemand scheen met zo'n apparaat richting de cockpit. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer bij Deelbeek. Mogelijk is het een soort van protest, want in Deelbeek zijn ze boos om de nieuwe aanvliegroute naar de luchthaven van Brussel, waardoor ze daar meer geluidsoverlast hebben. En in Groningen, Friesland, Drenthe, maar ook Overijssel, Noord-Holland en Flevoland is de vakantie nu echt voorbij. Voor veel mensen ging vanochtend vroeg alweer de wekker om naar kantoor of naar school te gaan. Ook deze kinderen uit Oldeborn bij Heerenveen ligt dat, moesten weer vroeg uit de veren.
4: Heel leuk. Ja, leuk.
5: Ik heb er zin in. Ik ben vroeg uit bed gekomen, dat was ook wel leuk. Hebben we alles klaarmaken voor mijn school. Nou, ik hang de hele tijd njoggenuren van bed. En dan moest ik zo'n hoer of zo van bed.
1: Ja, een stuk vroeger uit bed dus. Hij bleef waarschijnlijk liever nog even liggen. Eerder op tijd naar bed dus, zeggen experts. Want dan wennen ze beter aan het nieuwe schoolritme. Het weer bewolkt maar droog. Vannacht uiteindelijk een graadje 15. Morgen eerst regen, maar in de middag is het weer droog. Dan wordt het zo'n 22 graden.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
8: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
9: Nel, allemaal leuk en wel. We zijn nu een uurtje bezig. Echt fijn om weer terug te zijn. Het is ook gelijk weer vertrouwde chaos. We hebben ook een nieuw iemand in de studio. Dat is Nerd Noesbaum.
10: Ja, goedemiddag.
9: Dat is iemand die van alles... Jij bent 25, hè?
10: Zeker, zeker.
9: Oké, oké. Heb je een beetje verstand van geschiedenis?
10: Nou, ja.
9: Oké, dat is wel lekker. Ken jij nog die man die zeg maar voor de Verenigde Naties de vredesonderhandeling deed?
10: Ja, nu ga je dingen vragen waar...
9: Een donkere man, hij heet Anan van achter, hoe heet hij ook weer van voor?
10: Ja, joh, schrik je me lek.
11: Dat is geen thee. Dat
9: is klote dit, hè? Maar dit kan je dus niet doen met de nieuwe generatie.
10: Nee. Ik zal je even contact geven, schrijven met mijn ChatGPT.
9: Nee, heel goed. Maar dat is het, hè. Koffie Anan. Jou, heel goed dat je even een bakje gedaan hebt.
12: 3FM.
9: Dus het moment dat je jezelf realiseert dat je grappen zeg maar, na 20 jaar trouwe radiodienst gewoon te oud worden.
11: Ja.
9: Gewoon zo voelt Rob van Zomeren zich elke dag.
12: Top 1003.
13: De allerbeste festivaltracks

0: ik wil niet zeuren, maar ik ga het toch even doen. Oh. We zijn terug vandaag en we zijn weer helemaal terug van vakantie. In het hele pakket en alles erop en eraan. Iedereen is fris, heeft er zin in. Gaby van Online, die staat achter alweer 100 TikToks... met waarschijnlijk een miljoen publiek te publiceren. Jelmer is aan het losgaan, het hele pakket gaat ervoor. Maar Nel, wat zit je toch gestoord veel op je telefoon? De hele show.
1: Woe!
0: Ja, wat is er aan de hand?
1: Nee, ja, maar ik wil gewoon het zoeken voor mijn truc voor zo'n.
0: Nee, maar ik wil het eerlijke verhaal.
1: Nee, ik meen het serieus. Kijk maar.
0: Nee, maar volgens mij heb jij een commercial binnengesleept voor Optimal.
1: Nee, kijk, ik was dit aan het kijken en het heeft te maken met de truc die ik zo meteen ga doen.
0: Okay,
1: er is namelijk iets aan de hand waarvan ik denk dat sinds de zonsverduistering...
0: Ja.
1: Dat er iets met mijn voorhoofd aan de hand is.
0: Oh, echt waar? Serieus?
2: Ja. Nou, ik weet niet of het waar is.
1: Ja.
3: Barend en Benner. De drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden. Nee. Barend en Benner.
4: De drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden.
0: Oké, even een rondje door onze enigszins uitgeruste hersenpannen. Even wat zit hier in onze kopjes. Een rondje door het hoofd van Jelmer, van Nelly en van mijzelf, Barendje van Delen. Ik heb alvast even een mededeling. Dit radioprogramma is vanaf 6 uur live op TikTok. En deze fenomenen, die zijn daar te gast. Ik weet niet of je ze kent. Ze hebben de hele wereld veroverd.
2: Ik moet je eerlijk zeggen, ik ken ze niet. Maar toen

0: Deze guys heet de Dual Damage. En dit is zo'n aparte sound.
1: Weet je wel een beetje hoe mijn hoofd ging toen vannacht mijn dochter om 3:30, 2:00 wakker was.
0: Oké, ze zijn er zo meteen. Veroveren de wereld. Ze zijn te gast in Batenbinnen. Live te volgen op TikTok. Jelmer, wat is jouw ding van de dag?
2: Nou, we gaan ze dadelijk festivalmunten weggeven. Want je kan nog even stemmen op de 3FM Festival Top 1003.
0: Ja.
2: Die begint vanaf komende vrijdag.
0: Ja.
2: Maar je kan gewoon alvast je favoriete festivaltracks aanmelden via 3FM.nl. En als je dat doet, kunnen we je zomaar even opbellen. En dan maak jij kans op heel veel muntjes.
0: Ja, en dat is wel echt het nieuwe goud. Want laten we eerlijk
2: zijn.
0: Ik ben er wel weer achter wat voor. En ik wil nou niet klinken als een ome Gert op een verjaardag. Maar als je in Griekenland bent geweest en je bent daarna, zeg maar, weer boodschappen aan het doen in de Albert Heijn.
1: Zo, die had ik ook.
0: Dan denk je van, wat is er aan de hand met dit land?
1: Of tanken. Ja. Denk je ook zo, wat gebeurt hier?
0: Ja, het was
1: echt duur. We zijn echt een duur land.
0: Ja, het is dat ik al 2 jaar ben gestopt, maar ik moest net zoveel afrekenen bij de benzinepomp in Amsterdam dat ik dacht dat ik er coke bij kreeg. Zo duur was het. Was
1: echt, dat is dan wel heel goedkoop.
0: Was echt niet normaal. Oké, Nel, wat heb jij vandaag?
1: Nou, ik weet niet of jou en ik hetzelfde hebben, maar sinds de zonsverduistering, en ik zag het meerdere mensen op de socials doen, lijkt het alsof ik magnetisch ben.
2: Oh, ik dacht dat je er nu een rimpel zat. Het viel mij namelijk op de foto's die jij deelde op Instagram, dat jij in één keer rimpels krijgt.
0: Ja, we dachten in één keer van, heb je de hele tijd wifi bij je?
1: Ja hoor.
2: Ja, dat dacht ik. Ja. Nee, maakt mij niet uit, je wordt ook een dagje ouder.
0: Ja.
2: Maar dat bedoelde je niet dus.
1: Nee.
0: Oh, nou, okay. Jan, nu is de zoon van de apropos, je moet even voor mij komen. Het is 11 minuten

Temptation.

0: één actieel 3FM, Shanna Spyro. Great Expectation. Barnet en Binner.
1: Nou.
0: Kun je dat hele verhaal van Nel wel even laten zitten.
1: Dat is op zich wel een Great Expectation, hoor.
0: Dat is jammer, dat gezeik over die magnetische sfeer en zo. Moet dat hier of kunnen we dat ook thuis doen?
2: Nou, dat is wel toch wel interessant.
0: Maar doe eens even een dingetje. Even een korte take dan.
2: Ja. Kijk, ik heb zo'n bobbypin. Dat is gewoon zo'n heel klein schuifje wat je in je haar doet.
0: Ja.
2: En dan doe ik dat gewoon zo op het midden van mijn hoofd.
0: Mm-hmm.
2: En dan blijft dat gewoon plakken. Nergens anders. Maar op het midden van mijn hoofd blijft die plakken.
0: Oh. En dat is sinds de zonsverduik?
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. En meer mensen hebben het, hoor. Ik ben niet de enige. Kijk, doe ik het op mijn wang?
0: Ja.
2: Oh, nee, dat doet hij niet.
0: Hé, maar even. Ja, gewoon. Het is wel ongelooflijk dat je, zeg maar, de hoe zeg je dat? De mensheid zo ver van je af kan zien. Dus ik zag op de Instagram en op de TikTok zag ik overal mensen die hier druk mee waren. Dus ik zag overal mensen die waren zo mee in de weer. En ik dacht allemaal, ja, wat kan mij het jeuken?
2: Met zo'n bobbypin of
0: nee,
2: zo?
0: Nee, met gewoon die eclipse.
2: Oh.
0: Ik had het, het boeide me helemaal niet. Het boeide me niet.
2: Nou, ik vond het wel een happening.
0: Ik ben meer geïnteresseerd in hetgene wat er nu gaat gebeuren. Wat heb je meegenomen? Je hebt een hele doos heb je
2: ja,
0: bij.
2: De doos van L.
0: De doos van L. Ah, dat is dan wel weer.
1: Een flinke doos trouwens.
0: Dan wel weer heel goed.
2: Nou, ik moet wel zeggen, ik dacht de doos van L, daar zit
0: maar
2: wat
0: leg even
2: in.
0: Kort uit wat het...
2: L is een hele lieve luisteraar. Ja, luisterarette van ons.
0: Absoluut.
2: En die heeft een doos gemaakt
0: ja.
2: Met allemaal spullen en prachtige prullarij.
0: Oh, prullaria. Foto's van ons.
2: Foto's van ons. Theetjes, al het snoep schijnt er al uit te zijn.
0: Wat een varkens.
2: Kijk eens.
1: Wat? Alle snoep is eruit?
2: Alle snoep is eruit. Nou,
1: wat?
2: Echt... Wat?
1: Nou, dan vind ik wel dat als je dan... Stel je luistert en je denkt nu bij jezelf... Nou, lijkt me ook leuk om snoep op te sturen naar...
0: Zet het liefst. Wat een foto's.
2: Het is echt een enorme kunstwerk. Het is niet normaal.
1: Ja, het is heel lief, maar waar is de snoep?
0: Nee.
1: Dat is echt heel lief.
2: Nou, je bent echt een topper.
0: Cool. Oké, jongens, lekker. We hebben allemaal weer behandeld. Het is 17 minuten over 5. Concerten goed weer binnen nu in een paar tellen. Eerst Benson Boone.

0: vanaf maandag 27 augustus gaan we helemaal los. En de grote vraag is, wat heeft Noor allemaal gedaan? Noor uit de prachtige Renen. Noor, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Ik zeg altijd tegen mijn familie, ik zeg altijd van, ik vind het leven zo kort. Dat er, ik zou heel graag nog wel een keertje in Renen willen wonen.
2: Zo, wat is dat mooi, hè? Nee.
0: Ik vind Renen is gewoon, het is een stad, maar het heeft ook dat water. En het is ik weet niet, man. Vertel jij eens wat moois over Renen.
1: Ja, ik vind het een hele mooie stad. Ik ben er net heen verhuisd. En ik dacht, ja, nou ja, een beetje geschiedenis, water, natuur. Nou ja, anders heb je eigenlijk in de buurt.
3: En waarom ben je naar Renen verhuisd?
1: Omdat ik een woning zocht en hier kwam wat vrij.
0: Ja. Ja, dat is wel heel wat, hè?
2: Wat een mazzel.
1: Ja.
0: Dat is wel wat. Oké, okay, nou lekker. Hey, en wat is jouw tip aan iedereen die een beetje bezig is op de woningmarkt om zeg maar een woning te bemachtigen? Hoe heb jij het gefixt?
1: Ik heb heel veel rondgebeld met makelaars en toevallig kwam dit vrij. En toen zeiden ze van, nou ja, we zijn toch iemand aan het zoeken, dus wil jij? Dus ja, heel veel rondbellen.
0: Heb je echt gekocht of gehuurd?
1: Gehuurd.
0: Ah, gehuurd. Oké. Okay, nou,
3: okay. Hoeveel vierkante meter?
1: 70.
0: Ah,
2: het probleem met huren, maar ook met kopen en alles, kost zoveel geld.
0: Ja, nee, maar op zich...
2: Dus, stel je daarna...
0: Nee, maar voor 7600 euro zit je er echt lekker bij. Toch? Geen reden in het geval. Dan zit je gewoon goed, toch?
2: Nooit je van hart afval gekregen.
0: Nooitje, ik vind het helemaal cool, jongen. Hartstikke leuk. En je hebt groot gelijk. Mooi dat je er woont. Fijn dat je een plek hebt. Ik zit even jouw stemlijst door te kijken. Roxy Dekker staat hier in met Anne Fleur vakantie. Je weet nog wel, gewoon haar eerste eigenlijk grote succes. 3 jaar geleden pas. Kijk wat er allemaal gebeurd is. Ronnie Flex en Polska. Dat is ook een leuk, zeg zusje. Ik weet nog in de derde klas. Toen je netje tette had. Ja, heel goed. Dragpad, 21 Pilots, Thrashed Out, Holding On To You van 21 Pilots. Bente staat erin met de hoogtevrees. Nou ja, echt een toplijst. En om die reden willen we jou even aan de grote 3FM festivalmachine roulette laten draaien. En jou blij gaan maken met festivalmunten in te vullen naar keuze op welk festival je ook maar wil. Is dat een goed idee?
1: Ja, dat vind ik een zeker leuk idee.
0: En dan wil ik wel dat je schandalig hard gaat schreeuwen van 3 naar 2 naar 1. En op dat moment ga ik draaien.
1: 3, 2, 1.
2: Kijk hoe gaat.
4: 46 munten.
0: Zo! Lekker! Hé, 46 munten. Dat is 700 euro bij elkaar.
1: Ja, dat is prima.
0: Prima. Hey, gefeliciteerd. En hoe zei, oh, je nog even één tip over Renen. Even één ding wat ik je even mee wil geven.
1: Ja?
0: Je hebt daar de allerbeste Chinees zitten ter wereld in de Dorpstraat. Dat restaurant daar is zo goed. Moet je deze week nog heen, oké?
1: Dan ga ik doen.

0: 46 munten.
1: Zo! 46 munten, dat is 700 euro bij elkaar.
2: Ja, dat is prima.
1: Prima. Hey, gefeliciteerd. Oh, ja, nog even één tip overheen. Even één ding wat ik je even mee wil geven.
2: Ja?
1: Je hebt daar de allerbeste Chinees zitten ter wereld in de Dorpstraat. Dat restaurant daar is zo goed. Moet je deze week nog heen, oké?
2: Dat ga ik doen.

Middagshow 3FM, Roxy Dekker hoorde je en Satisfyer. Het kan hard gaan, hè? Ik bedoel, het is bijna 3 jaar geleden dat het uitkwam. Inmiddels vraagt ze meer dan 60.000 euro voor een show. Hè? Hey, is dat lekker, zeg. De hele andere dingen om de 22e, maar goed. Daar weet ik later nog wel een keertje over uit.

0: Je bent er toch 4 weken uit. Ik merk het technisch aan mezelf een klein beetje. Dus een paar van die sleetse kleine dingetjes die er op je instart zitten. Maar ik merk het ook dat ik bijvoorbeeld nog niet helemaal scherp heb op hetgene wat we volgende week nou gaan doen. Barend en Beller. Want dat begint aankomende vrijdag al. Die festival Top 1003, waar je deze week nog op kan stemmen. Dat begint, is dat komende vrijdag? Komende vrijdag gaan we los.
1: Ja, en dat duurt tot en met de vrijdag erop.
0: Het is gewoon een week lang, hè. Die radio met alleen maar de allerbeste festivalbangers door jou gekozen. Check het en lever het in. Het is een soort huiswerk, maar dan wel heel prettig via 3FM.nl.
1: Ja, en dat kan je nog wel opleveren ook. Ik bedoel, Noortje die gaat, ze zegt net tegen mij buiten de uitzending om, oh, die ga ik opmaken op Pinkpop.
0: Ja.
1: Dus die gaat volgend jaar op Pinkpop. Ja. Die is helemaal los met 46 punten.
0: Kom maar door. 3FM.nl levert je gratis festivalmunten op. Misschien wel in te zetten op Lowlands, wat dan dit weekend weer gaat gebeuren. En daar zijn Barend en Benner ook. En daarover later deze week meer.
2: Ja.
0: Hey, het volgende. Wat voor prijs hebben we hiervoor liggen tegenwoordig eigenlijk?
1: De boombox.
0: De Barend en Benner boombox.
1: Ja, sterker nog, ik heb even met China gebeld. Want er was... Ja. Ik zei, jongens, het is allemaal hartstikke leuk wat die kindertjes in elkaar hebben gevlamd. Ja. Maar dat kan beter.
0: Nee, maar ik kreeg klachten van Chinese ouders dat hun kinderen de hele dag op hun iPad zaten. Of ze weer gewoon aan het werk konden in de fabriek. Dus we zijn ze weer, we hebben ze weer aan het werk gezet en we hebben wel een hele fatsoenlijke leeftijd. Ja, hoor. Tussen 8 en 11.
1: Ja, en ze hoeven maar 14 uur per dag.
0: Nee, dan heb je wel de beste Bluetooth-box ter wereld, namelijk de Barend en Benner Boombox. Als je antwoord weet op de volgende vraag. Hoe heten de traditionele Bijse broeken, gemaakt van leer, die vaak worden gedragen tijdens het Oktoberfest?
2: Oh,
0: dat vind ik zo walgelijk altijd.
2: Nou, ik denk dat jij me dit wel een keer aan heeft gehad. Of
1: nee,
2: nog nooit.
1: Maar ik vind ze dus niet walgelijk. Ik vind ze prachtig.
0: Ja.
1: Ze zitten volgens mij ook heerlijk, maar ze zijn gruwelijk duur.
2: Ja.
1: Een echte.
2: Ja, natuurlijk. Het is echt leer.
0: Ja, maar het heeft altijd, ik weet niet, ik heb een keer gedraaid. Het is mijn allerergste ervaring in het drive-in showleven. Samen met Rick Romeijn, die toen al 80 was. Sidekick van de ochtendshow van Radio 58. Wij moesten naar Limburg. En wij waren dus geboekt op een Oktoberfest. Maar wat we dus even waren vergeten, is dat die gasten het daar bloedserieus
1: namen. Ja, zeker.
0: En ik begon gewoon met Brandon Hart en DJ Paul Alstak.
2: Nee.
0: Maar ik moest dus ook allemaal van die muziek draaien.
2: Ja, tuurlijk.
0: En zo'n drive-in show duurde 3,5 uur. Nou, dat duurde zo ontzettend lang. Volgens mij werd Rick daar 65. En toen reed ik terug naar huis, was hij al 70. Maar hoe heet dit, de traditionele Bijse broeken? Laat maar weten.
1: Ja. NOS op 3. En ik moet erbij zeggen, die broeken doen het ook heel goed in de gay scene. Want dan heb je ook leren pijpen.
0: Het is tijd geworden voor of een transfer naar Radio De Blauwe Tegel. Of misschien het nieuws om ons te redden. Hier is NOS op 3. Sydney, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Hulporganisaties die moeten steeds vaker gezinnen helpen bij het kopen van een schoollaptop. Dat blijkt uit onderzoek van het Armoedefonds. De laptop is nu vaak geen luxe meer, maar echt nodig om echt goed les te kunnen volgen voor die kinderen.
4: We zien op scholen dat soms schoolboeken niet eens meer nodig zijn, maar dat je alles op een laptop doet. En ja, officieel is dat een vrijwillig schoolproduct. Maar als je dat niet kunt betalen en je hebt het toch elke dag nodig om goed mee te kunnen doen op school, ja, dan kun jij dus niet meedoen en dan begin je met 3-0 achterstand aan die schooldag.
3: Ja, en het Armoedefonds wil daarom dat de politiek gratis laptops voor scholieren regelt. Ja, de staatssecretaris wil in plaats van gratis laptops liever investeren in de kwaliteit van het onderwijs.
0: Maar dit moet je ook gewoon circulair oplossen. Er staan 180 miljard bedrijven die 700 laptops in de kast hebben, waaronder wij, weet je wel, ik heb gewoon een laptop, die heb ik alleen maar gebruikt om een keer mijn wachtwoord te wijzigen in 2022.
2: Ja, weet niet eens dat ding open gaat.
0: Ik heb geen idee, weet je. Kom maar halen. Er zijn zoveel laptops in de wereld.
2: Ja,
0: dat moet aangepakt worden. En nu klink ik in één keer als een
2: Maar hoeveel mensen niet een oude laptop gewoon in de kast hebben staan?
0: Dat is niet normaal.
1: Kunnen we dat niet fixen?
2: Nou, vind ik niet een heel raar idee.
0: Jammer, jij zocht nog een leuke...
2: Nee, ik ben serieus.
0: Gewoon een goede laptop.
2: Ja, want het gebeurt hetzelfde met telefoons. Denk je, ja, is heel handig om er eentje te bewaren voor als die andere kapot gaat. 4 jaar later ligt dat ding nog steeds in de kast. Zo werkt het ook met laptops. Je moet even leegtrekken, even op de harde schijf dingen zetten.
0: Ja, ik zou ze wel even leegtrekken. Er zijn bepaalde bedrijven waar mensen de rest van hun leven hun reputatie en carrière kwijt zijn.
2: Maar wel
1: goeie. Heel goed. Meld je als je nog een laptop over hebt.
2: Ja.
0: Jel, ga morgen even aan de slag. Jij mag deze actiecode niet. Dat weet je natuurlijk.
3: Dan wordt hij weer gebruikt.
0: Ja. Kom maar, zitten. We gaan door.
3: Ja. In Amsterdam wordt een muurschildering gemaakt ter ere van Lisa uit Abcoude. Ja, je zal het misschien nog wel weten. Het is deze week alweer een jaar geleden dat zij werd vermoord toen ze 's nachts vanuit Amsterdam naar huis fietste. Lucy en Leila, zij zijn twee leeftijdsgenoten, die wilden daarbij graag stilstaan.
5: Waren wij allebei wel heel geschrokken. Wij waren ook 17. En we wilden graag een blijvend statement maken in Amsterdam. Zodat we kunnen bijdragen aan dat vrouwen ook veilig thuis kunnen komen.
3: Ja, ze hebben nu een muur in Bos en Lommen gevonden. En op die muur schilderden ze een fietsende vrouw en een maan. En in Nijmegen en omstreken zijn fans van NEC al helemaal bezig met de wedstrijd van woensdag. Ja. Want dan speelt de club in de play-offs voor de Champions League tegen het Noorse Bodø/Glimt. Vanmiddag ging de fanshop al open voor fans die graag een t-shirt wilden met een patch van de Champions League erop. Ja, het hoogst haalbare toernooi in het voetbal. Deze fan trok daarom zijn portemonnee maar weer.
6: Ik had me voorgenomen om geen shirts te halen dit seizoen. Want ik heb met het jubileumseizoen en de bekerfinale shirt er vorig jaar al 4 gekocht. Dus ik zou het eigenlijk niet doen. Maar als er dan sterren opkomen met de Champions League en de hymne die komt, ja, dan kun je het eigenlijk niet even voorbij laten gaan.
3: Ja, dus er ging toch weer een shirt de kast in daar. Ja, de wedstrijd deze woensdag in het Stadion de Goffert is stijf uitverkocht ook. Bijna 13.000 bezoekers.
1: Ik heb het nog geprobeerd, maar een kaart krijgen is onmogelijk.
2: Waarom is het eigenlijk stijf uitverkocht?
1: Hè?
2: Waarom is het stijf uitverkocht?
1: Ik heb geen idee. Ook dat mag je morgen even uitzoeken. En die actie mag ook jij weer coördineren. Ik ben geen chatbot, weet je. Kom op. Ja, ik heb geen idee.
7: Nou ja, het is denk ik omdat gewoon iedereen zoveel zin heeft.
1: Dat ze stijf staan van de...
3: van de spanning.
1: Ja, ja.
7: Ja.
1: Ja.
7: Ja.
1: Oh. Ja.
7: Ja. Nee, Nel.
2: Nee.
7: Niet verdaan dus. Ja.
3: Het weer nog. Ja, blijf vanavond.
1: Wacht even. Nel is heel vervelend.
3: Oké.
1: Okay. Nel die gaat ons altijd sturen naar bepaalde plekken. Dat we uiteindelijk niks anders meer kunnen doen dan grappen maken over een bepaald lichaamsdeel.
7: Ja, en ik vind dat heel plat.
1: Ik vind dat heel vervelend. Ik word wat ouder. En ik heb stijve knieën van trainen, weet je. Dus dat is gewoon niet lekker.
2: Ja.
1: Zit, doe het weer maar.
3: Het blijft vanavond droog. Het komt af naar een graadje 15. Morgen in de ochtend eerst flink wat buien. Maar in de middag is het weer droog. En dan een graadje of 22.
1: Lekker jongens, we zijn weer terug. Maarten en Benner op het oude vertrouwde kansloze niveau. Laten we ook even laten weten hoe het ervoor staat met het verkeer, Nel. Waar staat het vast?
2: Ja, van een echte avondspits is geen sprake. Maar op een paar plaatsen staat het behoorlijk vast.
1: Stijf.
2: Stijf vast.
1: Nel, kom op dan man.
2: De A9 Amstelveen-Alkmaar voor Akersloot 12 minuten. De A15 Gorkum-Rotterdam voor Papendrecht, 54 minuten. De A15 Rotterdam-Europoort voor de Thomassentunnel, 21 minuten. En de A325 Nijmegen-Velpenbroek voor Presikhaaf, 13 minuten. Ja,

0: weet je weer zeker dat je terug bent van vakantie als je linkerpart weer mag staan. Dan weet je zeker dat je weer terug...
1: Ja, ik dacht, gooi hem er maar wel gewoon bij.
0: Ah, is toch lekker. Hé, maar het is wel, je merkt toch aan bepaalde dingen, weet je, dat je toch...

0: Alex Warren en Passenger. Fijn. Oh, ik wilde nou iets heel naars zeggen. Fijn dat je weer onze passagier bent, of dat wij weer jouw passagier zijn.
1: Oh, mooi.
0: Zijn.
1: Dat was een soort pouten van de goes.
2: Mooi, diep.
0: Wat voor de goes is Radio Veronica. We zijn er weer met de beste 70s, 80s en 90s. Nou, staan we wel.
1: Ja. En lekker toch? Even een laptop gooien.
0: Nee, hey. Het was een asbak, hè?
1: Oh ja.
0: 3FM, middagshow, Sigma. Dit is Nobody to Love. I'm

0: Wat een coole plaat, zegt Charlie XCX en Camera. Cool is een beetje een boomerwoord voor iemand die denkt dat hij nog een beetje cool is. Maar het is wel gewoon wat het is. Goed, Charlie XCX en cool. Mark uit Amsterdam. We zijn allemaal bezig om ons leven een soort van zinvolle ingeving of invulling te geven. En dat doe je inmiddels ook jezelf een beetje te profileren op verjaardagen. Van, ja, ik doe dit tegenwoordig. Lekker naar de beurs gegaan. Zit in de horloges. ik heb er een vegetarisch slager. Concept rol ik nu uit. Binnenkort over Zuid-Korea. Gaat helemaal ham worden. Maar jij komt echt op een... Nou, dit is niet... Wat, jouw leven is insane. Wat is jouw werk?
1: Ik keur nieuwe groentenrassen die aangemeld worden.
0: Maar je vertelt het echt als...
2: Ja, het is mooi. Alsof je...
0: Nieuwe groentenrassen.
2: Dus, what the fuck,
0: dus noem eens een paar... Ik ben helemaal excited, maar jij zelf helemaal niet.
1: Ja, zeker wel. Oh. Ik vind het wel leuk. Maar ik ben 2 weken geleden begonnen, dus het is nog allemaal heel nieuw.
2: Maar je test een koer brokkie of zo. Of een spersiekool.
0: Nee, man.
1: Ja. Als dat zou kunnen, dan zouden we dat doen.
0: Oké. Maar noem je werkte 2 weken. Dus in principe weet je niet heel veel meer dan je wifi-wachtwoord en hoe de koffie loopt daar. Dus zo simpel is het ook. Wat studeer je hiervoor en wat weet je al wel?
1: Ik heb plantenwetenschap gestudeerd.
0: Oh, sorry, dan neem ik het even terug van die koffie en die wifi.
3: Maar het kan zijn dat bijvoorbeeld iemand heeft een ijsbergsla, maar dan komt iemand met een nog betere ijsbergsla. En dan moet jij kijken of dat dan allemaal oké is.
1: Ja, als het genoeg verschilt van wat er al bestaat, wat er op de markt is, dan... en het groeit verder goed genoeg en zo, dan mag het geaccepteerd worden. En dan kunnen we het op de markt brengen.
2: En wat is dan de laatste nieuwe groente die op de markt is gekomen?
1: Dat zou ik echt niet weten.
2: Oh, jammer.
3: Maar het kan dus ook iets zijn dat er iets binnenkomt waar je nog nooit van hebt gehoord. Een blauwe biet bijvoorbeeld, of iets.
1: Soms gebeuren er wel nieuwe dingen. En dan moeten we kijken hoe we dat in het protocol kunnen aanpassen als dat nodig is.
0: Nou. Ik krijg een berichtje van een goede vriend van mij. Jullie kennen hem verder niet hoor. Yves van Breukleed. Die zegt, ik heb afgelopen weekend nog een heerlijke groente gekeurd. Ketamine heet het.
2: Geen groente.
0: Geen groente?
2: Nee. De waterlinst. Dat is bijvoorbeeld wel.
0: De waterlinst.
2: Ja, de waterlinst. Je wilt dat eendekroos wat gewoon in de sloten ligt. Ja, dat gaan ze nu als groente, dat mensen dat kunnen eten.
0: Lekker jongens. Lekker bezig. Zo zie je maar je baan te benen. We hebben de meest diverse luisteraars ter wereld.
4: Volgende vraag.
0: Ben je met Mark van 28 uit Amsterdam. Geef ze leven zin, jongens. Applausje voor Mark. Mark, echt een legend. Top dat je er bent. Gefeliciteerd met je nieuwe baan. We spelen met jou volgende vraag. Dan kun je een slimme jongen zijn, maar hier struikelt menig wetenschapper en slimmer ik over.
3: Ja, zeker.
0: Dus laat maar even weten, hoe werkt het ook weer?
3: Bij de eerste vraag geeft Mark als antwoord volgende vraag. Daarna geeft hij bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
0: Mark, ben je er klaar voor?
1: Yes.
0: Lekker, daar gaan we.
2: Hoe heten de traditionele Beierse broeken gemaakt van leer die vaak worden gedragen tijdens het Oktoberfest?
1: Volgende vraag.
2: Waar staat de L voor in de afkorting KLM?
1: Lederhosen.
2: Wat is een ander woord voor flatulentie?
1: Luchtvaart.
2: Waarmee is Mathieu van der Poel wereldkampioen geworden?
1: Vliegen.
0: Nee. Zo leg ik het wel uit aan mijn kinderen. Maar is niet het antwoord wat we zoeken. Oh. Maar beste Mark, had er hoeveel goed?
3: 3.
0: En daarmee sta je op kop van deze week. Applaus voor jou, jongen. Woe! Fijn dat je luistert, thanks en succes morgen weer, hè?
1: Yes, dank je. Fijne avond.

0: en Ronnie Flex bij Buiten Binnen. Ronnie Flex, dat vond ik wel zo ontzettend leuk. Ik ben buiten dat ik gewoon dit heel erg leuk werk vind om te doen. Vind ik radio ook echt. Ik ben echt een liefhebber, weet je wel. Ronnie Flex had afgelopen weekend een tape uitgebracht. DJ Roffa, de mixtape. Maar dat had echt een soort van radioding.
1: Ja, cool,
0: gemaakt.
1: Hè?
0: Flex FM, zo heet het. En nou ja, hartstikke leuk. Het leuke is, en dan moet ik onze zusterzender Funnix, moet ik daar even een compliment voor geven. Funnix is altijd een ster in mijn beleving in het ontdekken van leuke nieuwe radiopersonalities en vooral veel goede vrouwen. Dianta, weet je wel, die ja, bij Show News zit nu. Bij 538 bij mij gezeten. Maar zat daar smiddags gewoon bijvoorbeeld. Echt top, weet je. DJ Wef, die bij Noordin zit, smiddags, leuk, goed. Maar ze hebben daar ook Imani. Imani Gonsalves, die heeft zeg maar de hele show gedaan, die mixtape van Ronnie. Gewoon als radio, meisje. Is gewoon een vrouw natuurlijk, maar je snapt wat ik bedoel. En zij is cool, man. Ik heb haar ontmoet op release party van Trobi. En ik kwam zo aan en dacht ik al van, hé, dat kun je toch hebben, toch? Dat je naar iemand kijkt en je denkt, ja, er komt echt iemand binnen of zo.
1: En ik leuk dat je dit vertelt, ja. Want ik wist niet dat zij het was.
0: Ja.
1: En ik zat het album van Ronnie Flex te luisteren en ik dacht, hé, dit klinkt vet.
0: Coole chick.
1: Ik vind heel vet hoe zij die radiotunes doet.
0: Maar zij heeft ook echt een goede DJ-carrière en ik zit daar een beetje te volgen via Insta en zo. En Jelmer denkt dan gelijk weer bij zichzelf, ja, hij vindt haar gewoon lekker. En dan daarom
1: volg je dat. Nou, niet zo plat.
0: Dat is meestal wat Jelmer binnen 30 seconden gaat zeggen.
1: Ja, vind ik jammer.
0: Maar ik vind het cool. Dat doet Funnix goed. Die doet goede ladies gooien achter die microfoon.
1: En terecht.
0: Dat je denkt,

0: Vakbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Nu bij Dirk, kips. Diverse varianten, €1,29. Meenemen toch?
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Hij is onderweg.
2: Wie?
3: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
2: Top. Koffietje, ik trakteer.
4: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Magazijn leeggekoop bij Kees Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
7: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt

0: want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor

0: is ondertussen gewoon 1 over 6 en het leven gaat gewoon door. NOS op 3. Hier is Sydney. Sydney, goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Er zijn vandaag 34 boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs die over de Merwedebrug reden. NOS op 3. Dat mogen ze namelijk niet doen, omdat de brug te zwak is. Het vrachtwagenverbod geldt al een maand, maar toch gaan er nog elke dag honderden vrachtwagens overheen, omdat het een belangrijke route is. En daarom ging de politie vandaag fysiek met agenten op de brug controleren en boetes uitdelen.
2: Ja, we zien al echt dat een heel groot gedeelte gelukkig wel het vrachtwagenverbod handhaaft en omrijdt. Maar we zien ook dat er dagelijks nog honderden vrachtwagens over de brug rijdt. En dat aantal moet naar nul.
1: Truckers moesten meteen de pinpas trekken en de boete van €500 bij de agent afrekenen. De politie heeft een vrouw van 34 uit Nistelrode opgepakt. Zij was mogelijk betrokken bij het dodelijk ongeluk op de A59 afgelopen vrijdag. Een auto knalde toen op de staart van een file. Die werd veroorzaakt door protesterende boeren die met hun trekkers over de snelweg reden. Er vielen 2 doden bij dat ongeval. Wat de opgepakte vrouw er precies mee te maken heeft, weten we nog niet. In Wales is zangeres Bonnie Tyler begraven, die begin vorige maand overleed. Zaterdag was er al een afscheid in de plaats waar ze woonde. En ook vandaag waren er weer veel mensen bij om Tyler de laatste eer te bewijzen. Bonnie Tyler was onder meer bekend van haar nummer Total Eclipse of the Heart. En premier Jette heeft voor het eerst in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners daar boos zijn over de problemen bij schadeherstel.
3: Het is niet niks wat hier gebeurt. De impact op gezinnen is groot. En ja, het is dus ook echt een plicht voor het hele land om ervoor te zorgen dat we voor die Groningers op blijven komen.
4: Ja, toch zeggen mensen hier in Appingedam ook wel, ja, mooi dat hij een wandeling maakt. Maar ja, wanneer gaat er in Den Haag nou echt wat veranderen?
3: Ja, die frustratie die snap ik. Ik volg het dossier ook al vele jaren in allerlei rollen. Maar ik ben juist ook hier om het weer met eigen ogen te zien en te ervaren. Zodat ik ook in Den Haag kan helpen om de juiste dingen te doen voor Groningen.
1: Ja, Jette belooft dat die problemen sneller worden aangepakt. Het weer vanavond bewolkt, maar droog. Vannacht is het een graadje 15. In de ochtend eerst veel regen, maar in de middag weer droog.

0: Gaza-tunnel, 21 minuten. Kon een ongeval, de weg is wel weer vrij.
1: 3FM.
2: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
3: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
4: Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
5: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van Voordeel.
5: Aldi.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
5: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van Voordeel.
5: Aldi.
8: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: 3FM Festival Top 1003. De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festival.

0: Let's go. Zal voor de rest verbonden blijven aan een van de meest bijzondere vader-zoon-momenten die ik in mijn leven heb meegemaakt.
1: Ja, tuurlijk.
0: Nee, maar echt gewoon dat dit WK, weet je, mensen waren aan het janken. Amerika, WK en gedoe en support het niet en zo. Voetbal blijft voetbal. Uiteindelijk gaan er gewoon 22 gasten veld op en die zijn de beste van hun land en prachtig. Het mooiste was gewoon dat mijn oudste zoon, vooral de jongste is nog net iets te jong, maar die komt volgend jaar, die komt er wel aan. Maar die liefde voor dat voetbal is zo krankzinnig. Dat ik hem nu ook gewoon mee heb genomen naar de voorbereiding van Dovo. En de voorbereiding van Spakenburg. En dan gaat hij ook naast al die mensen zitten. En net zijn vader met iedereen praten. En wil hij van die spelers alles weten.
1: Ja, maar dat vind jij natuurlijk super fijn. Want dan kan je lekker met hem mee. Want je dan nog, zo meteen wordt hij vet groot fan van waterpolo. En dan moet je altijd bij het zwembad zitten.
0: Ja, dat zou ook wat zijn. Ja. Maar had ik ook gesupport hoor.
2: Ja? Ja? Behalve ballet. Dat had je niet gedaan.
1: Tuurlijk wel.
0: Ja, oh, ja, ja,
1: hij is wel ruim denk
0: ik. Ja, maar die hebben toch ook een vrouwenafdeling. Is toch leuk? Kun je lekker kijken. Ja, zo'n vieze oude man, weet je wel. Een beetje uitkijken wat je zegt. Oh, yeah. Jongens, we zijn hartstikke live op de TikTok. Heel goed, jongens. Laat maar zitten even allemaal. Prima, we gaan lekker radio maken. De rest zien we er wel.
2: Het is niet normaal op TikTok, maar ook op de NPO Radio 2-app.
0: Wat dan?
2: De 3FM-app.
0: Wat dan?
2: Zeg ik Radio 2-app.
0: Ja, wat is dit?
2: Nou, ik ben helemaal door de war. Nee, maar ook via de app, die NPO Luister-app, kan je stemmen.
0: Oh, wat goed.
2: Dat is een bruggetje.
0: Nou, wat lekker zeg. Oké, okay, we hebben 90's tijd, heel simpel. We hebben 2 platen uit de jaren 90 genomen waarvan jij denkt van, joh, moet je luisteren. Top, die wil ik vanavond even van je laten horen. Even goed nieuws, wat we gaan vertellen. We gaan ook weer komen met een comeback van 80's tijd. Dus we gaan 80's en 90's tijd combineren.
2: Gewoon lekker mixen.
0: Ja. Oh, lekker mixen, niks aan het handje. Deze checkte ik eergisteren even. Ik zat op een strand in Rodos. En dit was eigenlijk een beetje een gekke dag. Ik was bezig met gewoon te liggen langs het zwembad bij mijn hotel. En het kan dan net iets te lang duren soms. Dat je gewoon na 5,5... Dat je op een gegeven moment denkt van, jeetje, weer die mensen aan de overkant die de butler bestellen. Dan is mijn uitzicht te lang hetzelfde. Ja, en dan duurde het te lang. En dus ik zei, schat, we gaan even naar de hotelkamer, naar de lunch. We gaan even de docu van Mourinho kijken. En nog wat dingen. En dan gaan we lekker naar, het strand. Dus ik zat daar op het strand, 4:00 middag, zaterdagmiddag. Bij benadering perfect, hè. 37 graden, mooi zandstrand, hele pakketje. En ik keek naar boven, ik zag daar een restaurant. Daar gaan we vanavond eten, was nog een plekje en alles was top. Maar ondertussen dacht ik ook, hey, wat gek, over 48 uur, nu precies. Dus het is precies 48 uur geleden. Ben ik ook gewoon een show aan het maken. Doe ik gewoon weer 90's tijd. Ja. Welke plaat wil ik erbij? Toen kwam ik bij deze.
3: Heerlijk.

0: Ik vind het zo'n banger dit. Heb ik ook al 4 keer gehad.
1: Nou,
0: het is een prachtig verhaal.
1: En
0: is dit het liedje.
1: Ja.
0: Maar, maar jullie snappen het niet. Je moet deze... Het zit een beetje in het fout goudhoekje.
2: Ja.
0: Maar als je hem diep... Kijk, maar dat is het mooie. De simpele dingen in het leven moet je af en toe dieper proberen te pakken. Ja.

0: minuutje A stemmen kan in de NPO-luister-app. Doe het nu, menu A, dan ga je voor deze klappen.
1: Een betere romanticus. Vind mooi. Ik heb ook nog een menu B in de aanbieding. Ook uit de jaren 90.
0: Ja.
1: 1997 om precies te zijn.
0: Zo. Nee, dat is niet waar.
1: En de OG, deze remix uit 1999. Juist. Ja, lekker.
0: Juist.
1: En ik zal ook vertellen, bij mij kwam je ook namelijk op vakantie.
0: Oh, wat lekker.
1: Ja, ik zat namelijk op het strand.
0: Ja.
1: En ik was er met mijn dochtertje, was ik een zandkasteel aan het bouwen.
0: Oh.
1: En opeens kwamen er twee andere jongetjes. En die waren net wat groter dan mijn tweejarige dochtertje.
0: Ja.
1: En die kwamen dus. En we hadden best wel een mooi kasteel gemaakt, weet je, van die emmertjes. En ik had allemaal met haar allemaal steentjes erop gedaan. En allemaal schelpjes erop gedaan. En die jongens komen. En die komen met hun kleine vrachtautootjes. En die beuken gewoon ons kasteel helemaal kapot. Toen ben ik opzouten, kutkind.
0: Heel goed.
1: Dit nummer.
2: Menu T.
0: Tuurlijk, kom maar. Kom maar door, zeg.
1: Echt,
0: menu A of menu B?

0: prachtige Scherpenzeel. Scherpenzeel Friesland of Gelderland?
1: Gelderland.
0: Hey. Ja, the real deal. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Geboren, nou, ik ben er niet geboren, maar ik ben er wel getogen. Ben je daarvan op de hoogte?
1: Nee.
0: Oké. Okay. Oh, yeah.
2: Hebben jullie elkaar nooit ontmoet? Scherpenzeel is toch heel klein?
1: Wie bedoel je?
0: Mij.
2: Ja, Barend. Barend komt... Oh, even duidelijk.
0: Ik kom uit Scherpenzeel.
2: Ja, Barend komt ook uit Scherpenzeel.
1: Ja, maar ik heb nooit Barend ontmoet eigenlijk. Nooit.
0: Oké, maar wacht even. Johan is 43, ik ben 38.
1: Ja.
0: Waar woon je in Scherpenzeel?
1: Scherpenzeel in Gelderland.
0: Ja, en dan begrijp ik maar welke straat.
1: Ruwinkelsweg.
0: Oh, de Ruwinkelsweg. Oké, maar dat ken ik wel. Dat is richting Renswoude eigenlijk.
1: Ja.
0: Toch? Oké. En wat vind je leuk in het leven? Even een paar aanknopingspunten waar we elkaar hadden kunnen zien en of ontmoeten. Wat vind je mooi om te doen? Wat doe je in je vrije tijd?
1: In mijn vrije tijd doe ik op de computer iets met muziek bezighouden.
0: Oké.
1: Soms doe ik een uitzending maken op de radio.
0: Oh, wat cool!
1: Online.
0: Oké, dus we zijn eigenlijk collega's.
1: Ja, klopt.
0: En waar maak je dan radio? Want ik ben begonnen in Renswoude bij een radiostation.
1: Ik doe op mijn eigen kamer, bovenop appartement.
0: Oké, en dat doe je dan live op TikTok bijvoorbeeld?
1: Nee, via YouTube.
0: Oh, via YouTube?
2: En wat zou Barend van jou kunnen leren?
0: Ja, dat vind ik wel goed, Nel.
1: Gewoon af en toe... praten op de luisteraars en veel muziek draaien.
0: Nou, oké, dat veel muziek draaien, dat
3: gaat als
0: dat neem ik mee als tip, maar dan wil ik niet per se aan of zo.
1: Oké.
0: Nee, ik vind echt de radio. We moeten ook uitkijken. Vind eens even als radioliefhebbers onder elkaar, als collega's. We moeten de radio uitkijken dat we niet alleen maar bezig zijn met muziek draaien. Je moet af en toe ook eens een keer die radio aanzetten dat je denkt, wat gebeurt hier nou? Na 10 minuten, weet je?
1: Ja.
0: Vind ik leuk.
2: En dan een zeer belangrijke vraag. Wat ga je eten vanavond?
0: Zo is het.
1: Ik heb al gegeten. Ik heb spaghetti gegeten.
0: Lekker. Spagbo? Of gewoon?
1: Nee, gewoon met rode saus.
0: Ja, natuurlijk. Ja, lekker hoor. Maar kijk, het kan maar beter ook een beetje...
2: Ik kan geen spaghetti meer zien. Ik ben net een maand in Italië geweest, maar toch lekker.
0: Ja, nee, Nel, dit is bizar. Nel die scheidt gewoon tagliatella.
2: Nee, is niet waar hoor.
1: Maar Barend, ik heb even een vraag. Oh. Ik heb jullie allemaal gevolgd op de livestream van jullie avontuur op de camper.
0: Ja, met Amerika?
1: Ja.
0: Ja, oké. En wat wil je daarvoor zeggen?
1: Hartstikke leuk.
0: Leuk.
2: Oh, wat is goed.
0: Leuk, man. Nee, maar op zich, voor iemand die zo'n aardige gozer is, heb je een waardeloze muzieksmaak.
1: Ja.
0: En...
2: kondig hem aan, toch?
0: Dus kondig hem aan. Hij is voor jou, jongen.
1: Hoe heet het nummer eigenlijk?
2: Wamdu Project, King of My Castle.
0: Nou, de Wamdu, je zit toch niet bij Radio Osaan.
3: Je hebt het hier met een professional te maken. Johan, Johan
0: is, die zit uren op die zolderkamer. Jij zit hier een beetje dat vak te gronden erin.
3: De Wamdu.
0: Oké, maar de Wamdu Project en King of My Castle. Johan, is voor jou. Here we go.
1: Oké. Hier komt...
0: Even normaal doen. Niet mensen nerveus maken. Wham do Project King of My Castle. Lieve vriend, je hebt 17 seconden. Here we go.
1: Hier komt King of My Castle. En
3: dan
1: weet ik het niet meer.
3: Nou, één keer.
0: Het is niet,
3: live of zo. Dus.
0: Stil.
1: Ja,
0: Even focussen. We gaan dit samen doen. Kom op.
1: Ja.
0: We gaan dit samen doen en we gaan het goed doen.
1: Ja.
0: Johan uit Scherpenzeel, 43 jaar. The Wamdu Project, King of My... Ik vind het ook een klote. Nou, de Wamdu, je zit toch niet bij Radio Osaan.
3: Je hebt het hier met een professional te maken. Johan,
0: Johan is uren op die zolderkamer. Jij zit hier een beetje dat vak te gronden erin.
3: De Wamdu.
0: Oké, maar The Wamdu Project en King of My Castle. Johan, is voor jou. Here we go.
1: Oké. Hier komt...
0: Even normaal doen. Niet mensen nerveus maken. Wham do Project King of My Castle. Lieve vriend, je hebt 17 seconden. Here we go.
1: Hier komt King of My Castle.
3: Dat
1: weet ik het niet meer.
3: Nou, even één keer.
0: Het is niet één.
3: Het is niet live of zo. Dus.
0: Stil. Ja, Wham, oké, even focussen. We gaan dit samen doen. Kom op. Ja, we gaan dit samen doen en we gaan het goed doen.
1: Ja.
0: Johan uit Scherpenzeel, 43 jaar. The Wham Do Project, King of Mike. Ik vind het ook een klote titel, maar geen grappen.
1: Ja, Wham of...

0: Nou, weet ik het niet meer.
1: Ja, even één keer. Het is niet, live of zo. Dus.
2: Stil. Ja,
1: Oké, even focus. We gaan dit samen doen. Kom op. Ja. We gaan dit samen doen en we gaan het goed doen.
0: Ja.
1: Johan uit Scherpenzeel, 43 jaar. The Wham Do Project, King of Nike. Ik vind het ook een klote titel, maar geen grappen.
0: Ja, Wham of the...
1: Wham Do Project, King of My Castle.
0: Wham of the...
1: Komt-ie.
0: Wham of the Project, or, My Castle.
1: Ja! Yeah!

paardtillen dual damage te gast. Vind ik wel heel cool dat het gewoon de grote radio heeft gehaald. Niet dat wij nou zo cool zijn, maar gewoon zo'n bizarre sound dat je daar de wereld mee verovert.

0: 3, goedemiddag Johan. Wat is het laatste nieuws?
1: Ja, goedenavond. Ja, de politie in Heilo doet al de hele dag onderzoek in een woning waar gisteravond een dode vrouw van 19 werd gevonden. Die vrouw is waarschijnlijk door geweld om het leven gebracht daar. In de buurt is geschokt gereageerd op dat nieuws, hoorde Hart van Nederland.
2: Ja, als je hoort wat er boven je huis gebeurt, dan is het natuurlijk heel, heel erg. Ja, zeker.
3: Dat is niet normaal.
4: Ja, het is toch wel... Ja, het is geen fijn nieuws om...
2: Ik woon heel fijn en nog steeds, maar ja, dat dit gebeurt, ja, is heel akelig, zeker.
1: Nou, de man van 20 uit Heilo is opgepakt. Hij belde gisteravond zelf de politie. Rusland heeft 10 geheime basissen voor drones gebouwd. Er zijn journalisten van de Britse krant The Telegraph achtergekomen. Ze staan aan de grens met Oekraïne en Belarus. Op die plekken kan Rusland drones lanceren met bijvoorbeeld explosieven eraan. Inlichtingendiensten vrezen dat Rusland de uitbreiding niet alleen heeft gedaan voor de oorlog in Oekraïne, maar ook om de mogelijkheid te hebben om een NAVO-land aan te kunnen vallen. En in Almere klonk vandaag voor het eerst ook de schoolbel bij de Renaissance School. Dat is een basisschool van de politieke partij Forum voor Democratie. Ze zijn gestart met 6 kinderen dit schooljaar. Deze ouder die legt uit waarom hij voor de school koos voor zijn kind.
5: Ik ben heel erg van mening dat je kind niet vanaf jongs af aan al verteld moet worden. Het is een jongetje. Ja, je mag je voelen zoals je wil, maar het hoeft niet al vanaf jongs af aan erin geprint te worden van je mag je ook een meisje voelen, je mag je ook een hond voelen, je mag... Snap je?
1: De Forumschool wil vanuit hun eigen standpunten kinderen les gaan geven. Mijn collega Ties van Nieuwsuur zegt wat dat volgens Forum inhoudt.
6: Terug naar het Europa van vroeger. De renaissance, de middeleeuwen, de ideeën van de klassieke oudheid, die staan centraal op deze school. En zoals Baudet zelf in zijn talkshow heeft gezegd, niet de LGBT-waanzin, maar wel bijvoorbeeld een kaart van Nederlands-Indië bij de ingang.
1: Door een nieuwe wet is het makkelijker om met zo'n eigen school te komen, met steun ook van de overheid. De meerderheid van de Tweede Kamer wil die wet weer aanpassen, omdat ze vrezen dat kinderen te veel in een eigen bubbel worden gestopt hiermee.
0: Ah, dit is toch vrijheid, jongens. Dit is toch hoe het werkt in de wereld. Ja. Ik bedoel, je kunt een islamschool stichten. Je kunt een reformatorische school stichten. En je kunt zo'n school stichten. En je kunt als ouders allemaal kiezen om daar naartoe te gaan.
7: Ja. Ja. Ik hoop dat ze het een beetje terugdraaien. Ik denk dat inderdaad, laat die kinderen lekker gewoon inderdaad... Ik vind sowieso eigenlijk dat je gewoon dat helemaal politiek... alles moet weghouden bij scholen. Scholen moeten gewoon school zijn.
0: Scholen moeten gewoon school zijn.
7: Ja,
0: beetje zoals radio ook weer radio zou moeten zijn.
7: Nee.
0: De oude wetse vertrouwde Frits Spits, weet je wel. En met vrijheid, Nel. Dat is hoe mensen... Ja, dat
7: ja
0: is,
7: maar
0: dat
7: niet is, voor iedereen is vrijheid goed.
0: Oh ja.
8: Mark Dutroux. Bijvoorbeeld.
0: Ja, Mark Dutroux. Een hele goeie. Oké, jongens, here we go. Ik heb hier het volgende. Het weer. Maar ja. Sydney, kom maar, jongen.
1: Het blijft vanavond droog. Het koelt af naar een graadje 15. Morgen in de ochtend eerst flink wat buien. In de middag is het wel weer droger. En dan rond de 20 graden.
0: Het is 3FM wat je aan hebt staan. Dual damage binnen nu in een paar tellen in de studio. Eerst Nel met het verkeer. Nel, waar staat het vast?
7: Nergens. Niks! 0 minuten vertraging! Gewoon door, gassen!
0: Het is zo ontzettend snel dat ik te weinig tijd heb om de juiste jingle te pakken. Here we go.
9: Alright, ladies and gentlemen, people, zijn we een beetje wakker? Ik wel!

0: half zeven. Mag je een heel groot applaus voor Jesper van Dual Damage. Jesper, jongen, ongelooflijk vet dat je hier bent. We hebben een paar keer contact gehad via Instagram DM en het moment was daar. Voor de mensen die jullie niet kennen. Sinds 2023 grote spelers geworden van kleine schuurfeesten naar wereldpodia, Defcon, Mainstage, Q-Dance, nummer 1 in de top 1000 samenwerkingen met de Subsurge Project. Jullie gaan de hele wereld over, komen net terug uit Schotland, Vietnam, het hele pakket grote, hardere, steile stages. Jullie staan daar. Zeer prominent geprogrammeerd. En vandaag is er ook een album. En we vinden het onwijs leuk dat je er bent. Maar je hoort eigenlijk niet alleen te zijn. Je hoort met Thijs te zijn.
1: Klopt, ik hoor inderdaad met Thijs te zijn.
0: En wat is het verhaal dat Thijs er niet is? Want dit is jullie eerste keer bij de Grote Mensenradio, denk ik.
1: Klopt.
0: Niet dat jullie ons nodig hebben, daar gaat het niet om. Maar het is wel,
1: het is wel leuk.
0: Je moet een hele goede reden hebben om. Ja, wat is aan de hand dat Thijs het kipt?
1: Daar is eigenlijk een hele simpele reden voor. Ja. Thijs wordt heel ongelukkig van, zeg maar, promomomenten.
0: Ja.
1: Dus voor de camera, hij zit daar echt een hele week, zit hij daar echt mee. Ja. Dus we hebben gewoon besloten op een hele positieve manier.
0: Ja.
1: Dat hij zich eigenlijk moet focussen op de muziek,
0: ja,
1: de shows. En dat blijft hij ook doen. En voor de rest...
0: Thijs is de drummer.
1: Alles. Ja, hij moet gewoon alles doen wat hij gelukkig
0: maakt. Maar shout-out, even applaus voor Thijs.
2: Ja, vind ik ook sterk. Zeker. En ook van jullie als groepje dan. En ook helemaal, als van, ja, want jij had ook hem kunnen zeggen van... Nee man, je moet met me meegaan, ik wil niet alleen.
0: Ja.
2: Ik denk dat dat best wel vaak gebeurt. Vind ik ook wel dapper van jou, dat jij dan zegt... Oké, dan ga ik alleen en dan kan jij je daarop focussen.
3: Het is ook ook ergens wel fijn, want als je Bassie en Adriaan hebt... dan denk je ook altijd, oh, komt Adriaan weer.
0: Ja.
3: Dan ben je toch blij dat gewoon alleen Bassie er is. Jij bent zo'n Bassie.
1: Ja, denk het.
0: Nou. Maar dan beter. Hé jongens, maar onwijs tof. Thijs, ik denk dat je ook aan het checken bent. En Jesper, fijn dat je de honneurs waar weet te nemen. Jullie hebben een album. Ik heb hem officieel gekregen met jullie eigen tag erop. DD en een hartje erbij.
1: Yes.
0: Daar wil ik het zo meteen over hebben. Build to Break, dat is de plaat met heel veel grote collabs erop. Onder andere, ik zie hier D-Brock en Estefan staan. MCDL, die daar een dingetje op doet. Maar vooral ook jullie eigen onmiskenbare sound. Laat ik daar nog wat van laten horen, mocht je

0: door deze sound en hoe jullie dit ooit hebben gecreëerd.
1: Ja, want hoe noem je dit als eerste? Wat is het? Hoe noem je dit stijl?
2: Nou, jullie kennen vast wel hardstyle.
0: Ik ben een heel groot liefhebber.
2: Ja, dat weten we inderdaad. Ja. Maar dit is eigenlijk een soort van subgenre binnen hardstyle. Dus het is een raw hardstyle, dus wat rauwer.
0: Ja.
2: En binnen die rauwe hardstyle heb je ook weer zeg maar bepaalde sounds. Dus je hebt gewoon wat meer industrial, dus ook techno, dat is eigenlijk een beetje een soort techno. En bijvoorbeeld ook onze sound. En wij hebben eigenlijk een eigen sound gecreëerd die nou een beetje daarom bekend staat met een beetje zeg maar tonale kicks, zeg maar. Ja. Er zit een toon in, dus je hoort zeg maar een bepaalde toon.
0: Ja.
2: En dat is eigenlijk onze sound. Maar verder...
1: Maar hoe ontstaat dat dan?
3: Ja, want begon je als klein jochie al dit al hardstyle te luisteren? Of luisterde je juist klassieke muziek? Of...
2: Nee. Wij zijn eigenlijk vrienden geworden in de brugklas.
0: Ja.
2: Doordat wij allebei van hardstyle hielden.
0: Hoe oud ben je?
2: Ik ben 25.
0: Oké, dus zeg maar, dus 12, 13 jaar geleden.
2: Dat is,
0: dus
2: ja, precies.
0: Peak Wildstyles, Headhunters, Brennan Hart. Echt die sound.
2: Jij kent het.
0: Ja.
1: En is het dan omdat je dan bij jezelf denkt van... ik heb een drang naar nog hardere, extremere muziek? Of is het iets dat je...
0: Ik ben benieuwd, ja.
2: Nee, niet per se.
1: Of is het een soort evaluatie die je doormaakt?
2: Het is inderdaad een soort van evolutie, denk ik inderdaad. Ja, ja, klopt. Maar het is denk ik nu op dit moment... Sorry dat ik je onderbreek.
0: Nee, maakt niet uit. Ik
2: denk dat nu op dit moment is alles is echt super hard. Ook in de techno. En ik denk dat we nu, daar ben ik persoonlijk heel blij mee... weer een beetje teruggaan naar wat melodischer, wat gangbaarder, zeg maar.
1: We zaten net al te luisteren naar een fragmentje van een liedje... waarvan we zeiden, ja, dit zou... bijna op de radio kunnen.
0: Nou, maar dat is ook mooi. We gaan samen in het album even door. Even wat build to break. Ik denk ook dat jullie gewoon groot zijn online en toestanden, weet je. Maar een ouderwetse hardcopy heb ik in mijn handen. Dat is ook iets wat ik met trots in mijn huis ga leggen. Vind ik mooi om te hebben. Maar leuk om er zometeen ook even wat dingen van te gaan laten horen. Kom man, leuk dat je er bent. Jesper van Dual Damage. Ja, nee, het gebeurt gewoon allemaal. Hè?
3: Ja,
0: alles.
3: Een hele zen-energie, vind ik. Ja, ik ben een relaxte goos.
0: Ja, mooi. Kunnen we er wat van leren?
3: Nou, echt wel.

0: set van deze mensen. Ik vind het heel cool, weet je wel, om op Instagram gewoon sets te kijken. Daar ben ik altijd wel jaloers op die housegasten. Die hebben altijd een soort mooie claim op de Golden Hour. Dus je hebt zeg maar gewoon de festivalavond tussen 8 en 9.
1: En dan iedereen helemaal in
0: sta je voor 40.000 mensen. Ja. Alleen maar niet zo. Dan denk ik van, ik heb het verkeerde vak gekozen.
1: Ja, dat is mooi, hè?
0: Mooi.
1: Ja.
0: We hebben Jesper in de studio van Dual Damage. Heel cool dat je er bent. Album is uit. Waarom moet je, als je artiest bent in jouw soort, waarin je het zo goed doet op grote podia? We krijgen allerlei vragen ook binnen. Via de TikTok feed. Hoe Schotland was. En of mensen je mogen bellen. Mensen zijn echt groot fan van jullie. Is niet normaal. Is leuk om te zien. Maar waarom kies je nog voor een album? Jullie zijn toch helemaal niet artiesten die zeg maar het moeten hebben van een album waar je in de auto gaat zitten van plaatje 1 tot 8 even gaat luisteren?
2: In principe niet, inderdaad. Nee. Maar wij vonden het gewoon leuk en tijd om een keer een album te doen.
0: Ja.
2: Omdat je er eigenlijk, je kunt er omheen kun je ook heel veel bouwen. We zijn ook veel aan tour op dit moment. Voor het album, zeg maar. Dat kun je eraan vasthangen.
0: Ja.
2: En het is gewoon leuk om een keer een heel project qua branding en alles eromheen gewoon te bouwen. Dus vandaar.
0: Kun je ook voorstellen dat je zeg maar met jullie sound ook heel veel kwaad bloed zaaide in eerste instantie in jullie eigen scene? Omdat jullie natuurlijk kwamen met hele andere geluiden. Eigenlijk een beetje anti-muziek, zou je bijna kunnen zeggen. Dat waren ook geluiden. Die
3: je hoort natuurlijk een beetje van die ouders die zeggen, dit is toch geen muziek?
0: Toch? Precies. Dat zijn dingen die je gehoord hebt, toch?
2: Zeker. Ja? Ons in de scene, ja.
0: Ja, maar dat was heel heftig. Ja,
1: omdat je net wat anders maakt.
0: Nou, net wat
2: best wel veel haat, inderdaad, ja. Omdat je inderdaad de generatie die zeg maar inderdaad een beetje de, ik noem het even oude hassa luistert, die vindt wat wij maken herrie.
1: Zeg maar, je speelt Mozart op de verkeerde manier. Dat is een beetje wat
2: ze
3: Ja, want Mozart vonden het vroeger ook klassieke liefhebbers ook.
0: Er zat heel lang een hele logische opbouw in. Je begon gewoon met een paar old guys. Dan zette je 4, 5 de main papies van dat moment zette je neer. Die de grote hits hadden. En daarna sloot je af met een paar gasten die gewoon wel wat harder gingen. Maar niet zo hard als dat zij gingen.
3: Maar het is ook een beetje gejank.
0: Toch? Dat is een beetje.
3: Klopt. Is ook een beetje gejank.
0: Maar net zo goed als dat wij dat deden toen wij. Dat mensen, wat nu mensen over mij zeggen, zei ik 15 jaar over wat doet die fucking Edwin Evers nog op de radio. En je gaat weg met die gast.
3: Ja, dat bedoel,
0: wij willen niet. Dus zo ging. Dus maar laten we gewoon. Wat ik dan wel leuk vind om te zien, is dat bijvoorbeeld echt hardstyle OG's. Als Diederik en Stefan, Diebrok en Estefan. Die al meegaan sinds 2006. Echt hele grote hardstyle hits hebben gehad. En zichzelf altijd hebben weten te evolueren naar bestaande sounds. En daar altijd hunzelf blijven, als ik het zo mag zeggen. Dat die ook gewoon tracks met jullie maken. Ik heb hier een snippet van Tomorrow Can Wait. We hebben net wel laten horen op de talk. Maar wel cool om het ook op de

0: tonale kicks.
1: Ja.
2: Ja, goed. Cool, man. Het is heel knap om in je leven, zeg maar, wat iedereen er ook van vindt. Ik vind het altijd heel knap als mensen een eigen laantje creëren.
1: Ja.
2: Dat is mooi, toch?
1: Ja, ik ben wel benieuwd, want ik zie heel goed glimlachen.
2: Ja.
1: Ik ben wel benieuwd, wanneer is zeg maar een set, als je van het podium afloopt, wanneer loop je met die glimlach weg?
2: Dat is een hele leuke vraag, maar dat doen we live op TikTok. Dankjewel, goed. Want we moeten naar de break. En we kunnen nog even door op TikTok, dat is helemaal cool. Zometeen na 7 uur is André Ster. En voor deze hele toestand en deze zeer grote dieptevragen kun je ons gewoon nu live op TikTok checken. We zijn echt lekker aan het gaan met de livestream. Bartin Banner, Dual Damage, Nelly Banner, iedereen is live, dus kom maar door. En André is zometeen tussen 7 en 10. De King of de vroege avond. En wij zijn er morgen weer.

0: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Socialdeal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Socialdeal, deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
9: De avondshow gaat zo meteen van start met muziek van Imagine Dragons. Eyes Closed ga je horen. Eerst krijg je dit nieuws van 7 uur. Moet het even bijzoeken nog. Momentje, hold your horses.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zegt dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt, mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie is verzwakt. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuurverslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
11: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
10: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: 3FM.
13: Ster. Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
14: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
15: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
16: Kijk op kwf.nl/voorwie.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem

0: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
1: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: 3FM Festival Top 1003.
5: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Andres Oudijk.
6: The Sound of the Summer, die heb ik zo meteen voor je. Het duurt 3 minuten 9 en je kan gegarandeerd niet blijven zitten. Over wie ik het heb hoor je na muziek van Imagine Dragons.

0: jongens die hebben toch wel echt de hele zomer gewoon gekenmerkt. Met hun muziek. Hoeveel keer heb je hier wat op gedanst? Op een strandfeestje of in de club? Another and talk to you. Hoor je in de avondshow van 3FM, waarin ik je zo meteen uitleg hoe je kans maakt op €50. Ja, weet je wat het ding is? Ik denk dat je het herkent. Ik heb thuis wat staan. En ik wil er vanaf, jongen. Het staat in mijn huis, het staat in de weg. Ik wil het gewoon niet meer hebben. Ik zal je zo meteen vertellen wat het is. Maak je geen zorgen, het is geen asbest. Maar het moet wel sneller weg dan dat. Eerst wil ik je even vertellen dat je je kan aanmelden voor de avondstreek. Je hebt geen excuus meer om het niet te doen. Nieuwe week, de vakantie is voorbij, tijd om te knallen. Stuur me even je naam naar de app van NPO Luister. Dan zet ik je op aanwezig voor vanavond. Hoe vaker je luistert naar het radioprogramma, hoe vaker je aanwezig bent, hoe meer kans je maakt op een pot zelfgemaakte sambal.
1: Hey yo, hey yo,
2: this is my new single.
1: And you're listening to my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: Jungle, someday.

0: George Ezra. En Shotgun hoorde je bij 3FM. Aankomend weekend, dan is het zover. Lowlands Festival. Ik dacht, laten jij en ik elke dag even in een artiest duiken die daar optreedt, die je misschien nog niet kent, maar na het horen van het liedje wel wil leren kennen.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ja, ik heb een trio meegenomen uit New York. En het allervetste aan de muziek van Fuckers vind ik dat het zo gelaagd is. Er zit zoveel power in. En ook een beetje een middelvinger naar alles en iedereen om je heen. Als je luistert naar de teksten, die zijn een beetje fluisterend opgenomen. Het is spannend, mysterieus en dansbaar. Je hoort I Like It Like That.

Sambar en My Body Isn't Ready hoor je bij 3FM. Lowlands artiest, gaan we heel veel lof van hebben. Wat heerlijk dat je hebt gekozen voor de avondshow. Ik vind het leuk om even met je te chatten. Stuur me een bericht in de app van NPO Luister. Dan zet je jezelf op aanwezig. Dan weet ik dat je er vanavond bij bent. Hoe vaker je er nou bij bent, hoe meer kans op een pot zelfgemaakte sambal. Het enige wat je even hoeft te sturen is... Hallo, ik heet Wouter.

Sambar en My Body Isn't Ready hoor je bij 3FM. Lowlands artiest, gaan we heel veel lof van hebben. Wat heerlijk dat je hebt gekozen voor de avondshow. Ik vind het leuk om even met je te chatten. Stuur me een bericht in de app van NPO Luister. Dan zet je jezelf op aanwezig. Dan weet ik dat je er vanavond bij bent. Hoe vaker je er nou bij bent, hoe meer kans op een pot zelfgemaakte sambal. Het enige wat je even hoeft te sturen is... Hallo, ik heet Wouter.

Wat heerlijk dat je hebt gekozen voor de avondshow. Ik vind het leuk om even met je te chatten. Stuur me een bericht in de app van NPO Luister. Dan zet je jezelf op aanwezig. Dan weet ik dat je er vanavond bij bent. Hoe vaker je er nou bij bent, hoe meer kans op een pot zelfgemaakte sambal. Het enige wat je even hoeft te sturen is... Hallo, ik heet Wouter.

0: Een beetje beuken met Mr. Young Marco. Hij maakte What You Say, die hoor je bij 3FM. Mijn naam is Andres en ik vind het leuk om even met je te connecten. Laten we elkaar elke dag een bericht sturen. Dan weet ik dat je naar de show luistert. Weet ik dat je erbij bent. En zet ik je op aanwezig. En hoe vaker je op aanwezig bent geweest, hoe meer kans je maakt aan het eind van de maand op een pot vers gemaakte sambal. Net als op Snapchat, ik wil gewoon elke dag met je connecten. Dat noem ik de avondstreek.
1: Andres Avondstreek.
0: En aan de telefoon is Carlo, goedenavond.
2: Goedenavond, Andres.
0: Carlo, wanneer heb jij voor het laatst Mackie of zo gegeten?
2: Boah, dat is lang geleden. Ik denk een half jaar geleden of zo.
0: Een half jaar geleden?
2: Ja, ja.
0: Oké.
2: Okay.
0: Ja, ja. Ben je geen liefhebber van Mackie en zo?
2: Nou, we zijn eigenlijk op gezonder geleven. Dus dat verkocht op eten laten en gezonder eten.
0: Oh, want hoe doe je dat dan? Zeg maar, wat voor dingen laat je nu staan nu je let op het gezonde eten?
2: Nou, we gaan liever een keer lekker uit eten met mijn vrouw dan Mackie pakken of zo.
0: Ja. Ik zag vandaag groot in het nieuws dat de McDonald's met Burger King rechtszaak en ruzie heeft. Dat er een hele hoop veranderingen gaan plaatsvinden in het menu. Hoe schokkend

0: komt dat nieuws bij jou binnen?
1: Helemaal niet,
0: sorry. Nou, dat is dan wel lekker. Ja, ja. Zo is het ook. Carlo, ik ga je op aanwezig zetten voor vanavond.
1: Top.
0: Dan maak je weer kans op een potje sambal Odijk. Stel je wint hem, hè, aan het eind van de maand.
1: Ja.
0: Met welk gerecht ga je het dan eten?
1: Ja, op het gegeven moment natuurlijk, hè.

Even wegglijden met Bruno Mars en Karol G. Zij maakte Stil. Wat komt er toch ongelooflijk veel goeds op ons af, weet je wel? Wat komt er toch ongelooflijk veel goeds naar Nederland? Ik heb het over artiesten die je binnenkort live kunt gaan zien. Wat dacht je van Roxy Dagger in de Ziggo Dome? Kun je gewoon naartoe als je kaartjes vindt via de Ticketswap, want ze zijn helemaal uitverkocht. Maar wat dacht je bijvoorbeeld van A$AP Rocky? Die gozer, die komt naar Nederland.

lekker zou het zijn als je naar je lievelingsconcerten kan op mijn kosten. Want wat kosten die concerten een godsvermogen, hé? Ik bedoel, als jij een beetje Golden Circle wil staan, dan moet je gewoon twee nieren verkopen. Of elke dag luisteren naar 3FM. Want binnen nu en 5 minuten jouw kans op 50 euro concertengoed. Hoe je dat kan winnen door je naam nu te sturen. Zometeen 5 vragen te beantwoorden. En wie weet pak je dan die cash.

Nee. Zo meteen, dan spreek ik Boudy, die kans wil maken op €50 concertengoed. Of dat hem gaat lukken vanavond, dat hoor je naar nieuwe muziek van Radio Z.

0: Ik moest hem even 3 keer horen, maar ik ben helemaal om. Het liedje heet Optima Forma. Gemaakt door Radio Z. Dikke tune. Aan de telefoon is niemand minder dan Boudy van 39 uit Vlaardingen. Goedenavond, jongen.
1: Hey man, goedenavond.
0: Jij zegt, kom maar door met die 50 euro concerten goed.
1: Zeker.
0: Ja, wat voor soort artiesten vind je leuk?
1: Een heel breed genre. Vanaf mijn jeugd al Michael Jackson.
0: Ja.
1: En lokale bandjes vind ik wel erg leuk.
0: Kijk, je bent een ontdekker.
1: Ja.
0: Lekker, man.
1: En daar is 3FM voor, toch?
0: Zeker. Dus daarom, ik hoop ook dat het je gaat lukken. Ik heb 5 vragen voor je liggen. Die gaan over algemene kennis en over jouw lievelingsartiesten. Ik heb 5 goede antwoorden nodig. De laatste vraag die luidt, kom je morgen weer? Als je zegt nee, dan cash je vanavond gelijk uit. Als je zegt ja, dan speel je morgen mee met kans op 100 euro concertengoed.
1: En dat is de 6e vraag of de 5e?
0: Dat is de 6e vraag. Oké, kijk. Je bent nu al scherp. I like it a lot. dan, je mag alle vragen passen. Er komen alleen geen nieuwe vragen bij. Boudy, hoe ready ben je?
1: I'm ready, kom maar op.
0: Hoe heet het neefje van Michael Jackson die de jonge Michael speelde in de film?
1: Oh, ik heb die film laatst nog gezien, maar god, oh, die deed het zo.
0: Jafar is goed. Dan, bij een nieuwe school in Almere kwamen vandaag maar 4 kinderen opdagen.
1: Vorm voor Democratie.
0: Ja, heel goed. Welk duo presenteert de middagshow op 3FM?
1: Dat zijn Barend en Bender.
0: Dat is goed. Hoe klinkt een kettingzaag? Dan, welke 3FM-artiest zoek ik? Ze is bekend van onder andere Fuckje Gucci Shirt en het liedje Juni.
1: Fuckje Gucci Shirt, maar goed.
0: Ze speelt op Lowlands. Oh, Boudy, ze is 3FM-talent.
1: Van de
0: Oh, ja, maar je, ja. Oh, dit is zo extra pijnlijk. Je had het namelijk goed. Alleen echt een milliseconde buiten de tijd.
1: Ja, dag. Ja, meen je dat nou?
0: Ik zweer het. Ik ga de VAR nu bellen. Dan kom ik er over 3 minuten 19 even bij je op terug. Maar ik zweer het, je was buiten de tijd. Maar ik wil de VAR voor je vragen, oké?
1: Is goed. Ik ga zo meteen nog eventjes terugluisteren op 3FM. Dan ga ik even meten of het inderdaad 1 minuut was.

0: Als, ja, het is een zenuwslopend moment, want ik heb Boudy aan de telefoon. Goedenavond.
1: Hi.
0: En jij zit gewoon kans te maken op €50 concertengoed. Wat ik je natuurlijk gun, hè. Want ik wil graag dat je niet bezuinigt op concerten. Ik vind, concerten moet je meemaken, ervaren.
1: Ja, en vooral de lokale kleine optredensconcertjes, weet je,
0: dat is lekker om mee te pakken. Nou heb ik daarvoor 5 goede antwoorden nodig binnen 1 minuut de tijd. We gaan eventjes naar de VAR. Ik heb namelijk even teruggeluisterd of jij buiten of binnen de tijd hebt geantwoord. Oh, Boudy, sinds 3FM Talent.
1: Van de stek.
0: Kijk, en daar is de tijd al om.
1: Ja.
0: En daar wordt het antwoord gegeven.
2: Dit is zo extra pijnlijk,
0: Jan. Boudy, dit is pijnlijk.
1: Ja, ik ben er stil van.
0: Ja, ik heb het echt voor je gecheckt, dubbel en dwars. Er kan niet meer over worden gecorrespondeerd. Maar wat ik je wel wil aanbieden, is om over een maandje nog een keer mee te spelen.
1: Nou, top. Ik hoor het wel.
0: Spreken we dat af?
1: Zeker, gaan we doen.
0: Lekker, man. Houden we de positiviteit erin. Nu op de radio knallen, Mr. David Guetta. Hij maakt de memories.

0: Kijk, het ding is, ik wil geen lul zijn, maar ik vind het gewoon echt het lelijkste ever. Het lelijkste cadeau wat ik ooit heb gekregen. Ik voel me ook weer stom om dit nou weer te bespreken, maar ik heb dit weekend echt een ongekend lelijk cadeau gekregen. Daar wil ik graag van af. Alleen, ik zoek eventjes een nette manier of een slimme manier om van die dingen af te komen. Ik bedoel, wat zou jij doen als jij in mijn schoenen stond? Je hebt het vast wel eens meegemaakt, toch? Dat je iets hebt gekregen van een tante waarvan je achteraf dacht, nou, lekker dan. Hoe kan je dat nou toch een beetje beleefd zeggen? Wat kan je doen met dat cadeau? Laten we daar zo meteen over verder kletsen. Kleine brainstorm houden. Zal ik je ook vertellen wat het cadeau precies inhoudt.
1: 3FM.
2: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.

0: dan 20 verfzaken.
1: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
2: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
8: 3FM. Oh, ik heb toch iets gekregen. Ja, ik wil er graag vanaf, maar ik weet nog niet hoe ik dat moet gaan doen. Laten we er zo meteen over verder kletsen. Het is namelijk een cadeautje. Eerst krijg je het nieuws.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rusland is weer een oppositiepoliticus veroordeeld tot een strafkolonie. Het is Lev Schlossberg van de partij Jabloko. Hij moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft en pleitte voor een staakt het vuren. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk na vergiftiging. Ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde zit vast. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen.
10: Dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
9: Het was Jettens eerste bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten steken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM.
11: Ster. Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Magazijn leegverkoop bij Kees-Meer Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmeer.nl.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
16: 3FM Festival Top 1003.
17: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM.
16: BNN Vara.
8: met zometeen Nothing But Thieves. Ze hebben een nieuwe track gemaakt. Die is echt fantastisch. Baby Cool heet die. Maar laten we eerst samen even dansen op deze maandagavond op UGL.

zei het toch, wat een gruwelijke track hebben die gasten uitgebracht. De nieuwste van Nothing But Thieves. Die heet Baby Cool, die hoorde je natuurlijk in de avondshow van 3FM.

0: You.
1: Het wordt een superavond, want ik ga vanavond jou de kans geven om aan de 3FM muntenmachine te slingeren. Wat dat is en hoe je kans maakt om daaraan te komen, dat vertel ik je zo meteen. Eerst wil ik even bij je opgooien. Wat doe jij als je een cadeau krijgt wat je eigenlijk helemaal niet wil? Want ik heb echt

0: Onderweg naar huis van de gym. Nou, goed bezig. Lekker dat je bent gegaan op deze maandag. Dat zeg ik tegen Koen. Hij luisterde naar Ellie Goulding, net als jij. Zij maakte namelijk Burn bij 3FM. Ja, sorry jongens, ik kan het niet mooier maken dan het is, maar ik ga ook niet liegen. Het is gewoon echt het allerlelijkste cadeau wat ik ooit heb gekregen.
1: Andres Odijk.
0: Maar serieus, zelfs in de favela's van Rio de Janeiro zullen ze zeggen... Nee, bedankt, dat past niet helemaal bij onze inrichting. Oké, okay, wat zou jij doen als je een cadeau krijgt wat je gewoon echt heel lelijk vindt? Wat niet bij je past, wat niet bij je huis past, niet bij je inrichting, niet bij je hobby's. Ben jij type A dat het eerlijk vertelt? Of ben jij type B dat het niet eerlijk vertelt en zegt... Ah, dankjewel, wat leuk. Daar wil ik eventjes met je over babbelen, dus laat me even weten, ben je type A of type B in de app van NPO Luister? Zal ik je zo meteen vertellen welk type ik ben? Ik wil je eerst even voorstellen aan een track. Ja, ik vind dit zo'n ongelooflijk hard liedje. Het is al 2 maanden uit, maar ik heb onder een steen geleefd. En ik denk jij ook. Het gaat om Malvest Joe.

0: Ik zei toch, wat een dikke tune. Hier word je toch vrolijk van. Ik heb zin om te knallen. Ik heb zin om naar de kroeg te gaan. En dat terwijl het pas maandag is. Jorde, Mavis, Joe en Malady bij 3FM. Ik zit echt met mijn handen in het haar. Ik heb namelijk een cadeau gekregen van een vriendin. Het is echt het meest lelijke cadeau wat ik ooit heb gekregen. Ik wil er graag van af. Maar ik heb het haar nog niet eerlijk gezegd dat ik het niet zo mooi vind. Nou zie ik in de app van NPO Luister dat jij eigenlijk veel eerlijker bent dan ik. Een bericht van Thijs die zegt, yo, je moet altijd gewoon eerlijk zijn. Een bericht van Stefan die zegt, ik zou gewoon vertellen dat je het niet mooi vindt. Oh, hier krijg ik weer zo'n bedweterig bericht. Gadverdamme. Bedweterig bericht van Katie. Katie zegt, je kunt beter vragen om een bon, dan weet je dat het altijd goed zit. Nou, Katie, die stop ik in mijn zak en verscheur ik. Oké, weet je wat, fuck it. Ik ga met de billen bloot. Ik moet het dan ook gewoon eerlijk zeggen. Als jij dat ook doet, dan doe ik het ook. Ik ga gewoon die vriendin bellen. En kijken of ik er iets mee kan.
1: Hallo.
0: Hey, Ro, goedenavond. Je spreekt met Andres.
1: Nee, hey. Goedenavond.
0: Hoi, hoe is het?
1: Het gaat super.
0: Nou, wat fijn, ja. Ro.
1: Nee, met jou.
0: Nou,
1: ja, wat wil je van me?
0: Nou, het gaat met mij wat minder. Ik wil, nou kijk, ik wil eigenlijk gewoon iets eerlijk tegen je zeggen.
1: Dat klinkt spannend.
0: Ja, het heeft te maken met de afgelopen zaterdag. Waar waren wij afgelopen zaterdag?
1: Wij waren op terras en aan het lunchen in de kringloop.
0: Ja, en daar hebben we allemaal iets gekocht. Als cadeautje voor de groep, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, jij moest iets voor mij kopen. En dat heb je. Nou, je hebt daar je best op gedaan.
1: Ja, heel erg. Ik vind dat ik het best voor ons allemaal heb gedaan.
0: Ja. Want waar heb jij op gelet bij het kopen van het cadeau?
1: Ik zocht iets persoonlijks. Kijk, ik wilde iets heel moois, iets deze design, iets geweldigs voor je. Maar ja, het is ook gewoon een kringloop. Dus toen dacht ik, ik moet persoonlijk worden.
0: Ja.
1: Dus heb ik gezocht naar iets waarvan ik denk, nou, dit matcht nog met jou.
0: Ja.
1: Hier kan ik jou nog blij mee maken.
0: Ja, en ik vind het echt heel lief dat je je best zo gedaan hebt om iets persoonlijks te vinden. Maar ik vind het eigenlijk heel lelijk.
1: Heel lelijk? Nee, het is niet heel lelijk.
0: Ja.
1: Er waren veel lelijkere dingen. Dingen die jij hebt gekocht waren heel lelijk.
0: Ja, dat klopt. Ja. Ik heb een sleutelkastje in de vorm van een koe gekocht. Dat
1: ja,
0: klopt.
1: Dat is niet heel knap of heel mooi. Nee.
0: Nee, maar ik heb het nu een weekend in mijn huis gehad. En ik wil het eigenlijk weg. Ik wil het niet meer. Het staat lelijk. Ik heb net een huis gekocht.
1: Je hebt dit zelfs getatoeëerd op je onderarm.
0: Ja, dat klopt.
1: Wat?
0: Vind jij, zonder te zeggen wat het cadeau is, vind jij het erg als ik het probeer te ruilen met een luisteraar?
1: Jee, wacht. Je hebt dat ding net 2 dagen of zo. Je bent het nu al zat.
0: Nou, en ik vind het ook echt stom om te zeggen, juist omdat jij de enige was die wel echt heel goed zijn best heeft gedaan.
1: Ik dacht echt een beetje, ja echt, ja. Ik dacht, ik moet het persoonlijk maken. Nou ja, als jij het echt niet in je huis wil, je wil het weg, ja.
0: Nee, maar Ro, kijk, ik ga dit toch niet meenemen. Ik heb straks een nieuw huis waar ik...
1: mooi huis.
0: Ja, waar ik helemaal kreupel voor moet liggen. Dan wil ik dit niet in mijn huis hebben.
1: Nou, oké. Als je er niet naar gaat kijken, je gaat, nou, ik vind het wel zonde, want ik dacht, ik heb echt een goede match met jou.
0: Ja.
1: Maar oké, joh, wat stom.
0: Ik concludeer hieruit dat ik toestemming heb om het cadeau eventjes morgen mee te nemen naar de studio en het daar misschien met iemand te ruilen.
1: Oké, als jij er niet naar gaat kijken, vind ik het zonde, nee. Maar oké.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, oké, dat wilde ik dan even eerlijk met je bespreken. Want ik dacht ook, het voelt niet goed om erover te liegen. En daarbij, als je dan een keer een koffietje komt doen en je ziet dat ding niet staan in mijn huis.
1: Ja, ik ga dat ding zoeken. Ja,
0: dan zou het nog erger zijn.
1: Zo stom, ik dacht dit mens zegt. Nou, prima, oké.
0: Ja,
1: god.
0: Nee, kijk, de vriendschap die staat nog in de stijgers. Maar dit was hem nog niet. Hey, fijne avond, Ro.

0: Ik concludeer hieruit dat ik toestemming heb om het cadeau eventjes morgen mee te nemen naar de studio en het daar misschien met iemand te ruilen.
1: Oké, als jij er niet naar gaat kijken, vind het zonde, nee. Maar oké. Okay.
0: Ja. Nou, dat wilde ik dan even eerlijk met je bespreken, want ik dacht ook, het voelt niet goed om erover te liegen. En daarbij, als je dan een keer een koffietje komt doen en je ziet dat ding niet staan in mijn huis...
1: Ja, ik ga dat ding zoeken. Ja,
0: dan zou het nog erger zijn.
1: Zo stom, ik dacht dit mens zegt. Nou, prima, oké.
0: Okay. Ja. God. Nee, kijk, de vriendschap die staat nog in de stijgers, maar dit was er nog niet. Hey, fijne avond, Ro.
1: Prima.

0: met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in de 3FM Livebox.
0: We spreken ook nog eens al je favoriete artiesten.
1: Iedere avond vanaf 10 uur op 3FM.
0: 3 voor 12 Radio.

Een beetje doorpompen. Op maandagavond doen we samen met Felix. Hij maakt Don't You Want Me. Oké, denk vast even na voor morgen. Want morgen neem ik het cadeau mee. Ik heb echt het meest lelijke cadeau ever gekregen van een vriendin dit weekend. En ik wil het niet in mijn huis. Ik wil het weg. Zelfs in de favela's van Brazilië zullen ze zeggen... het matcht niet met mijn interieur. En daarom wil ik het met je ruilen. Ik neem het morgen mee. Als jij nou vanavond eens een beetje rondkijkt in je huis, in je schuur... waarvan je denkt, nou, Odek, ik heb ook wel iets wat ik graag weg wil... dan spreek ik jou morgen. Als we het dan hebben over het avondshowtje... dan heb je echt een goede week gekozen om 3FM te luisteren. Want het is de laatste stemweek voor de 3FM Festival Top 1003. Dat is de lijst met de allerbeste festival anthems volgens jou. Je kunt stemmen via 3FM.nl. En als je dat dan doet... dan kan het zomaar zijn dat je wordt teruggebeld. Nou, word je dan teruggebeld, dan moet je opnemen met je hoofd. Hey, kom op dan! Want dan mag je een slinger geven aan de 3FM muntenmachine. En hoeveel munten daar dan uitkomen, die mag je hebben voor het festivalseizoen. Als je nog niet hebt gestemd, doe het via 3FM.nl. Dit is Direct en 90s.

0: Nieuwe tune van Cat's Eye, die heet Animal.
1: ZFM Festival Top 1003.
0: Het is de allerlaatste week waarin je kunt stemmen op de 3FM Festival Top 1003. Je maakt daarbij kans op maximaal 100 festivalmunten. Besef dat je je vrienden dan een rondje doet en normaal kost het je 2 nieren. En als je hebt gestemd en je wordt gebeld, kost het je misschien 0 euro. Hoe lekker zou dat zijn? Stemmen doe je via 3FM.nl. Chris, dat heb jij gedaan, hè?
2: Zeker heb ik dat gedaan, ja.
0: Ik zit jouw stemlijst even bij te kijken. Chris 24 uit Nederweert. Tame Impala, Lost in Yesterday.
2: Ja, ik denk dat ik de grootste Tame Impala fan ben van Nederland. Dus die kan ik niet ontbreken, nee.

0: artiest, dikke muziek. Maar ik vind het ook mooi, je support ook Nederlandse acts. Zo heb je ook gestemd op Sef met De Leven. Waarom?
1: Ja, ik ben laatst in Eindhoven naar FNA geweest. En daar treedt Sef op, en dat vond ik echt heel dik.

0: eindigen we met onder andere Fontaine's DC in The Modern World. En je hebt gestemd op de track die ik zo meteen ga draaien van The 1975. Wat vind je zo goed aan die band?
1: Ja, ik weet het. Ik vind het op een of andere manier een hele stoere band of zo. Nee, ik vind het echt heel leuke muziek.
0: Ja.
1: Ja, hoeft niet meer woorden aan vuil gemaakt te worden.
0: Oké, laten we dat dan ook vooral niet doen. Chris, omdat je zo'n fantastische lijst hebt ingevuld, mag jij een slinger geven aan de 3FM muntenmachine? Het aantal munten dat je eruit pakt, dat mag je dan houden en dat kan je dan besteden bij je volgende festival.
1: Dat hoor ik me altijd graag.
0: Als jij zegt ready, dan ga ik er een slinger voor je aangeven.
1: Geef er maar een goede slinger aan.
2: Vijftien munten.
0: Hey.
1: Nou, dat is toch heel aardig.
0: Van harte gefeliciteerd.
1: Super bedankt.
0: 15 munten komen jouw kant op.
1: Ik zie ze binnenkomen. Ik zie ze graag binnenkomen, ja.
0: Nou, ik ga ervan genieten en dankjewel voor het stemmen.
1: Dankjewel.
0: Want dankzij jou wordt die lijst een knaller. The 1975, die hoor je nu...

0: Wil jij nou ook dat je maandag zo goed begint of eindigt als de maandag van Chris, 24 uit Nederweer?
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Ja, dan kan ik je echt even adviseren om te gaan stemmen op de 3FM Festival Top 1003. Dat doe je via 3FM.nl. Je maakt niet alleen kans op 100 festivalmunten, maar ook dus nog eens is jouw stem echt bepalend. En hier verschilt het van, hè, bij de politiek, want jouw stem maakt deel uit. Welke liedjes zijn voor jouw festival wat ademt, brak wakker worden met knakworsten? Je kunt het achterlaten en wie weet komt het in de lijst. En die hoor je dan weer vanaf 21 augustus op 3FM. Dan een artiest waarvan ik me afvraag of die al in zo'n lijst terecht zou kunnen komen, omdat hij net begonnen is. Maar dat doet hij wel goed. Hij heeft namelijk een beat gemaakt, ja, die knalt als een raket. Nieuwe muziek van Jesse Hoefnagels. Liedje heet Kapot, die hoor je nu.
2: Wat is

enige man in de muziek die zoveel emotie in zijn stem kan leggen. Dat is echt bizar. Hij heeft gewoon meer emotie in zijn kleine pink dan veel mensen in hun hele fucking lichaam. Hallo Menno-sfeer. Get You Down hoorde je in de avondshow. Het is een beetje zo'n eerste schooldaggevoel. Heb je dat ook? Iedereen is weer terug van vakantie. De scholen zijn weer begonnen. Er zijn weer een soort van uit de winterslaap of uit de zomerslaap opgestaan. En ik wil nog niet helemaal met je terugblikken, want de zomer is dan misschien weliswaar aan het inpakken. Maar het is nog niet voorbij. We krijgen nu die nazomer. En dat betekent dat er ook nog heel veel tijd is om dingen te regelen. Als ik aan jou vraag, wat heeft jouw zomer een geslaagde zomer gemaakt? Wat zou je dan zeggen? Ben je naar een festival geweest? Ben je op de vakantie van je dromen gegaan? Heb je een kleine stinkvinger gehaald na het uitgaan? Ja. Oké, laten we hier zo meteen over verder kletsen.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
12: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...

0: Wat heerlijk zeg dat je de avondshow luistert. Als je houdt van escape rooms en honden, dan heb ik iets voor je. Eerst krijg je dit nieuws, het is 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De meeste mensen die geëvacueerd werden bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrot. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitgenbach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen vanaf woensdag 3 avonden op rij oppervlaktewater gebruiken om kwetsbare gewassen te beregenen en fabrieken te laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen hebben het wel moeilijk gehad, zegt commentator Philip Koken.
2: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond. En ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan. Dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
1: Het weer, vanavond helder en droog. Maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
3: Ster. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Social Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks, bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant.

0: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: 3FM Festival Top 1003.
4: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Andres Oudijk.
5: Wat heeft jouw zomer van een normale zomer naar een geweldige zomer getoverd? Daar wil ik zo meteen met je over praten. En ik heb iets als je houdt van honden.

0: Het is de avondshow van 3FM. Je hoorde Teddy Swims. Hij heeft een liedje gemaakt dat heet Mr. Know It All. En daarvoor draaide ik Heads Will Roll. Wat moet er nog gebeuren, of wat is er al gebeurd om van jouw zomer een geweldige zomer te maken? Ik bedoel, nu we naar het einde afstevenen, is het ook wel lekker om samen even terug te kijken, toch? Ik bedoel, heel eerlijk, wat moet er bij mij gebeuren? Vakantie. Ja, nee, maar ja, ik ga verhuizen. Ik denk dat dat mijn zomer van een normale zomer naar een geweldige zomer maakt. Maar Jolijn, die zegt in de app van NPO Luister... Hoi Andres, ik kan niet bellen, want ik zit in onze oldtimer op de snelweg. Ik zit nog volop in de vakantiemodus. En ik kan mijn vriend, die rijdt, niet eens verstaan. Maar wij hebben een heerlijke droomvakantie gehad... toerend langs de kust van Frankrijk... en we sluiten af komend weekend met 4 dagen Pukkelpop. Zo, dat is natuurlijk wel echt fantastisch. Dan snap ik wel dat je zomer gaat van een normale zomer... naar een geweldige zomer. Ik gooi hem ook even op bij mijn collega Rohan... Rohan, jij hebt nu een zomer gehad.
1: Zeker.
0: Maar wat is er gebeurd of wat moet er nog gebeuren voordat jij een geweldige zomer hebt?
1: Nou, ik ben wel lekker op vakantie geweest. Niet naar het buitenland had ik eigenlijk nog wel gewild. Maar goed, dat heb ik wel eens vaker gedaan. Maar wat ik deze zomer voor het allereerst ga doen, eindelijk... dat is naar een weekendfestival. Ik ga naar Lowlands. En het kan eigenlijk niet dat dat nog nooit gebeurd is. Maar het wordt de eerste keer. Daar heb ik helemaal zin in.
0: De allereerste keer gewoon doorpakken op een meerdaags festival.
1: Ja, daar heb ik zin in, man.
0: Hey, en hoe ben je dan aan het voorbereiden? Want ik weet dat toen ik voor het eerst ging... wow, ik werd helemaal gek.
1: Nou, ik heb ChatGPT denk ik wel 8 keer gevraagd om een lijstje al. ja. Maar ik heb toch het idee dat ik dingen vergeten ben. Maar ik heb een tent, een slaapzak en een luchtbed sowieso.
0: Zakpillen?
1: Die zijn onderweg. ja, nee, maar dat komt volgens mij wel goed. Maar ik heb gelukkig vrienden die ervaren zijn... en die het allemaal dingen regelen.
0: Dus je loopt gewoon een beetje als een gans achter iedereen aan?
1: Ja. Mensen beginnen de hele tijd over... welke camping ga je staan? Dus, weet ik veel. Ergens waar gras is en waar een tent kan staan. Ik heb geen idee, joh.
0: Ik zit te denken, is er nog iets wat je echt precies mee moet nemen? Laat ik die eens even opgooien in de app van NPO Luister. Rohan gaat dus voor het eerst naar een festival.
1: Ja.
0: Wat mag hij absoluut niet vergeten? Laten we daar even over nadenken. Ik heb misschien ook nog wel iets leuks.
1: Ik ben benieuwd.
0: Kom ik zo bij. Eerst Luna.

0: zo ga ik reageren als ze deze live spelen. Helemaal zo. Woehoehoe! Ze komen naar Nederland. Ze komen naar Lowlands. Turnstile, See in Stars. Barry, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Je zit in de UK.
1: Yes, yes. We zijn met de meiden lekker een roadtrip aan het doen in Zuid-Engeland. Heerlijk.
0: Hey, roadtrippen met de meiden. Mij krijg je zeg maar niet sneller overtuigd.
1: Ja.
0: wat brengt Engeland je tot nu toe?
1: Het is wel erg warm geweest, maar gelukkig niet zo warm als bij jullie. Alhoewel ik wel begrepen heb dat ondertussen het al een beetje slechter weer is bij jullie, of niet?
0: Ja, het is hier wel weer een beetje klaar. Maar ik zeg altijd heel eerlijk, ik vind praten over het weer altijd zo...
1: Ja, dat
0: zo,
1: is
0: zo niet zeggend.
1: Ja, ja. Snap ik.
0: Je bent aan het barbecuen.
1: Ja, nou ja, we hebben inderdaad vanavond even de barbecue aangestoken. En ik moet zeggen, ja, het is super vlees hier.
0: Ja?
1: Ja, is super. Die Engelse koeien, die smaken wel.
0: Ik pak nu mijn spullen, ik kom eraan.
1: Ja, dat is goed. Ja, we zitten in Poole.
0: Ja, want dat vind ik wel leuk. Ik ken Engeland eigenlijk niet zo goed. Ja, ik ken Londen
1: nee.
0: En ik ken Aberdeen.
1: Ja.
0: Maar
1: ja, ja.
0: Zeg maar, wat maakt Zuid-Engeland zo geweldig?
1: Nou ja, wij dachten zoiets van, we gaan niet naar Frankrijk of Spanje of Italië, want daar is het echt takken heet.
0: Ja.
1: Dus laten we gewoon ergens anders naartoe gaan. En Zuid-Engeland, ja weet je, je bent er zo met de boot.
0: Ja.
1: Eigen auto. Ik moet eerlijk zeggen, ik was benieuwd hoe snel ik zou wennen aan het links rijden. Dat is echt top. Dat is echt heel snel gegaan.
0: Dat is wel leuk, want je hebt ons ook opnames meegestuurd.
1: Oh ja, dat was mijn linker komplam. Ja. En mijn rechterportier.
0: Wat heerlijk. Barry, ik raak helemaal in vakantiestemming van je. Dat vind ik top.
1: Top, man.
0: Dat vind ik top. Dus jouw zomer is een geweldige zomer geworden.
1: Zeker.
0: Vanwege je roadtrip door Zuid-Engeland.
1: Ja, en we hebben nog zeker bijna 5 dagen te gaan. Waaronder we nog even naar Stonehenge gaan.
0: Oh, je maakt heel Nederland jaloers.
1: Yes. Nou, maar we kunnen wel even foto's sturen.
0: Nou ja, stuur maar een fotootje naar de app van Luister.
1: Goed.
0: Leuk, leuk,
1: ja,
0: leuk.
1: Gaan we
0: veel
1: doen.
0: Plezier nog met de barbecue.
1: Yo.
0: Yo.
1: Dankjewel.
0: Yo. Het is Andres hier. Ik ben er voor je tot aan 10 uur. Met de vraag, wat maakt een vakantie of een zomer een geweldige vakantie of zomer? Hier is een bericht van Andrew.
2: Oh, dijk jongen. Aberdeen is in Schotland.
0: Oh. Nou, en dan neem ik bij deze met topografische kennis weer mee naar groep 4. Dan ook ja, nog een bericht voor Rowan, mijn collega van Marjolein. Rowan, jij gaat voor het eerst naar een festival.
3: Nou, naar een weekender, ja.
0: Ja,
3: ja.
0: En ja, dat wordt natuurlijk wel spannend.
3: Ja, daar hebben we heel veel zin in hoor. Even lekker kapot gaan.
0: Ja, lekker.
3: Ja.
0: Maar ik zei van, oké, heb je wel over alles nagedacht? Weet je wel, zie mij nou even als je grote broer die uitlegt hoe het moet.
3: We lijken ook wel een beetje op elkaar, dus het is net als
0: dat is wel
3: zijn,
0: mooi. Ja. Marjolein zegt bijvoorbeeld, neem bevroren Capri Sun mee. Dat kun je doen als een koud drankje en tevens als koelelement voor je bier.
3: Dat vind ik een heel goed idee.
0: Het is compact, het blijft dik 2,5 dag koud in de koelbox.
3: Ja, nou, kijk, daar had ik dus bijvoorbeeld nog niet over nagedacht. Ik dacht, ik neem gewoon 2 sixpacks bier mee en dan zie ik wel hoe ik ze koud krijg. Maar op zich is...
0: Veel te makkelijk gedacht weer.
3: Ja,
0: veel te makkelijk
3: gedacht. Ja, maar je wil ook niet te veel meesjouwen. Ik ben een beetje op zoek naar die balans, zeg maar.
0: Ja, nou, die ga je niet vinden.
3: Nee, okay.
0: Dat is mij ook al na al die jaren niet gelukt.
3: Nee.
0: Hier is een bericht van de kipchauffeur. Die gaat onder de naam Robin, de kipchauffeur.
4: Hé, hey, Oerik, wat Rowan absoluut niet mag vergeten. Tampesta, voor een frisse adem als die begint te kleffen. Deo, want je moet natuurlijk wel fris ruiken als je begint te kleffen. Ja, en een SOA kun je gratis krijgen daar, dus wat is het probleem dan?
3: Goh, en dan spelen ze ook nog muziek daar, hè? Wat een festival, joh.
0: Ik ben het met heel veel dingen eens die Robin de kipchauffeur stuurt.
3: Ja.
0: Maar voor een SOA hoef ik niet 1,5 uur in de auto te zitten.

prachtig liedje. Het is zo mooi. En ik ben zo blij dat ze deze gereleased heeft. Phoebe Bridgers. Als je zin hebt, het hele album is daar. Het heet Last Boys, wat je hoorde op 3FM. Sad Girl Summer is official here. Er staan heel veel mooie liedjes op. Dan, hou je van honden? Blijf even hangen. Hou je van escape rooms? Blijf even hangen. Hou je van honden en escape rooms? Dan is dit je natte droom.

0: je.
1: Het is Damiano David. Hij maakte Talk to Me.
2: Andres Oudijk.
1: Dit is misschien net als een jalapeno op een pizza vier kazen. Een beetje een vreemde combi. Maar als je er dieper op induikt, is het wel heel leuk en lekker. Ik ga bellen met Angela den Jong. Zij is hondentrainster uit Utrecht. En zij is iets nieuws begonnen. Namelijk een escape room voor honden. Angela, een hele goede avond.
3: Goedenavond.
1: Angela, ik moest een beetje lachen toen ik hierover hoorde.
3: Want dat snap ik.
1: Een escape room samen met je hond.
3: Ja.
1: Hoe werkt dat?
3: Nou, ik vind escape room superleuk. En ik dacht, ja, ik heb een hondenschool. Dus hoe leuk zou het zijn als je een escape room hebt waar je hond ook mee mag.
1: Ja.
3: En dat je hem nodig hebt.
1: Heb ik wel eens escape room gedaan met mijn ouders en zo en mijn familie. Dat, ja. Dat sloeg echt uit op het feit dat we bijna Bert van Leeuwen moesten bellen. Voor het familiediner, weet je wel. Wat voor escape room is het? Wat moet je daar een beetje doen dan?
3: Ja, nou ja, het gaat erom. Het gaat om een stukje samenwerking met je hond. En die heb je nodig voor alle vijf de elementen die er staan. De sheriff's office, de post office en dat soort dingen. En het verhaal is eigenlijk als volgt dat de golden snack is gestolen. En die moet teruggevonden worden. En ja, die sheriffs die zijn met z'n zessen, maar die gingen eerst naar de saloon. Die gingen een whiskytje drinken. Ja, en dat werden er al gauw een paar. Dus toen waren ze helemaal laveloos en hun badges dus kwijt. En het is de bedoeling dat de hond in eerste instantie de badges vindt. En dan kan de eigenaar daar weer een opdracht mee voortbrengen. En zo ga je helemaal verder in het spel.
1: Dus je moet echt een hond hebben om deze escape room te gaan doen?
3: Ja, zeker. Ja, ja. Dus maar dan wordt er één lenen.
1: Nee, ja. Nou, ik weet wel wat voor bedrijf ik ga opzetten. Leenhonden, inderdaad.
3: Ja, voor de escape room. Nou, ik zie nieuwe samenwerking.
1: De hond moet dus ook echt dingen van de puzzel voor elkaar weten te vinden.
3: Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja.
1: Dus je moet geen domme hond hebben.
3: Nou, in principe kan alle honden het. Ze moeten wel een beetje gefocust zijn op voer. Want je, zoals die badges, zeg maar, die dus kwijt zijn van die zes shares.
1: Ja.
3: Daar ligt gewoon een snoepje achter. Want ja, anders dan vindt de hond natuurlijk de badge niet. Maar zo heeft hij bij elk onderdeel, dus bij elk element, dus het zijn vijf elementen.
1: Ja,
3: ja, moet de hond wel iets doen, want anders kan de baas niet verder.
1: Nee, je hond wordt wel 15 kilo zwaarder, komt hij eruit.
3: Nee, dat valt ook wel weer mee. Maar hij wordt in ieder geval verwend die dag.
1: Dankjewel.

0: zo'n dikke tune. Die je toch van voor tot achter kan meezingen. Licky Lee. I Follow Rivers. En als ik zeg in welke remix, dan zeg jij natuurlijk de Magician Remix.
1: Remix!
0: Het is de avondshow, mijn naam is Andres en ik ben er voor je tot aan 10 uur. En ik zou echt van het gebruik maken van hetgeen wat ik nu tegen je ga zeggen. Het is namelijk nu aan jou. Wat zou je willen horen op de radio? Wat heb je ontdekt? Wat heb je nodig? Wat is jouw
2: Daily Discovery?
0: Een liedje dat weer helemaal on top of mind bij je zit. Ik ga je zo meteen uitleggen hoe je kans maakt dat jouw liedje als liedje wordt gedraaid. En het is echt makkelijker dan het doen van de eindexamengeschiedenis. Ik spreek je na muziek van Cameron Withcon.

0: maakte... samen, zo, ik kan niet eens meer praten. Ze maakte samen met Icona Pop I Love It. Ik raak even helemaal in paniek, Eva.
1: Nee, hoeft niet. Je bent oké.
0: Okay.
1: Je hebt een huis gekocht. Daar ja, hadden wij het even snel
0: ja,
1: over.
0: Dan krijg je gelijk de vlekken van in mijn nek weer.
1: Ah, stress, ja.
0: Het is nu aan jou. Kijk, zo meteen bij 3 voor 12, dan ga je natuurlijk echt de diepte in. Dan gaan we echt goede tunes ontdekken, nieuwe dingen ontdekken. Maar er zijn ook van de liedjes die je dan soms even nodig hebt. Liedjes die weer on top of mind zitten. Ik noem dat een daily discovery.
2: Daily discovery.
0: Dankjewel, Ivo. De vraag aan jou is, welk liedje heb je nu nodig? Welk liedje zit er bij jou on top of mind? Wat wil je horen? Ik ga het als volgt doen. Ik zet de telefoonlijnen aan van 3FM. En als je als allereerste belt nadat het teken is gegeven... dan draai ik gewoon wat je wil. Maakt niet uit in welk genre, maakt niet uit wat het is. Dat doe ik niet zo vaak, maar ik ga het gewoon doen. Oké, het teken is een gong. Als je die hoort gaan, dan moet je bellen 0909-1336. Ben je er als allereerste bij, dan bepaal je wat er op de radio komt.
3: Dit gesprek kan voor trainingsdoeleinden worden opgenomen.
0: Dan klik ik op het verkeerde knopje, want ik wilde... Oké, vanaf nu kan je bellen.
1: Als een gek.
0: 0909-1336. Dan draai ik alles wat je op de radio wil horen.
1: Wel spannend wat er dan binnenkomt.
0: Dat kan echt alle kanten op gaan.
1: Van K3 tot...
0: Ketroneda.
1: Ja, alles. Wel vet.
0: 0909-1336. Als er niks komt, dan ga ik een wachtmuziekje draaien, hoor. Even kijken.
1: Maandagavond. Wat wil je horen op een maandagavond?
0: Een hele goede avond. Met wie?
4: Goedenavond. Ik heb een vraagje. Ik heb 2 weken geleden gebeld met jullie. En ik ben teruggebeld. En ik zou 2 kaarten gewoon hebben van Lowlands. Maar ik heb nog steeds geen kaarten ontvangen.
5: 4 en beeld 2.
0: Oké. Maar even kijken. Met wie hebben we het genoegen? Oh, hij is weg.
1: Oh, dat is echt jammer.
0: Met Mario. God, wat een rommelige radio, wat heerlijk. Mario, wat wil je horen op de radio?
6: Nothing But Thieves met Overcome.
1: Oh, nice.
0: Ik heb wel net Nothing But Thieves gedraaid, maar goed, ja.
1: Regels zijn regels anders.
0: Is er ooit genoeg Nothing But Thieves? Ik denk het niet. Mario, dan komt hij voor je aan.
6: Oké, hartstikke te gek, dank je.
0: Kom maar door met die Europrijs.

0: die kan nooit genoeg navigatiefs hebben op die toeter. Je hoorde Overcome. Bijna 10 uur, dat betekent bijna 3 voor 12 radio.
1: Ja, dan tijd voor de zwoele jazz. Ja,
0: jazzbeetje wordt erbij gepakt, dan weet je dat we lang gaan kletsen.
1: Nee man, aan het einde van deze week start natuurlijk de 3FM Festival Top 1003.
0: Ja.
1: Op de vrijdag.
0: Zeker.
1: Dat is ook de eerste dag van Lowlands.
0: Hey.
1: Ik zit al helemaal te kwispelen. Ik weet niet hoe het met jou is.
0: Ja, ik ben een soort paard. Weet je wel, wat klaar staat bij zo'n paardenrace. En we willen gewoon zo... Vroom, vroom, vroom, met zijn beentje aan het schoppen is.
1: Hoe doet hij?
0: Okay, you tried. Ja,
1: extra veel vooruitblikken naar Lowlands. Met muziek van de line-up. Ik heb ook nog weer een track van de dag. Natuurlijk, nieuwe muziek ontdek je ook bij 3 voor 12 Radio. Dit keer van Blonde Shell.
0: Oké, cool.
1: Ja. Zij dacht, weet je, ik pak gewoon een ultieme classic en daar ga ik iets anders van maken. De Pure Elise, wel eens van gehoord. Zo heet een nieuwe track.
0: Du, du, du, du, du,
1: ja, precies.
0: Ja, hey, ik heb nog geknikken met Mozart.
1: Ja, ik heb nog een interview met Sky Newman en een heleboel nieuws te ontdekken bij 3 voor 12 Radio.
0: Lekker gewoon die radio aanhouden. Veel plezier zometeen met Eva en 3 voor 12.

0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
1: Nu?
0: Naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
6: Op zoek naar spannende dates? Bezoek passievoor2.nl.
7: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's, waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
9: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
8: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het Zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
9: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
14: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
15: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
16: Kijk op kwf.nl/voor wie.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
19: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
20: Welkom bij de verfzaak.
19: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
21: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
22: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
21: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
20: Welkom bij de
19: webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
23: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
24: 3FM. Zometeen genoeg nieuwe muziek te ontdekken in 3 voor 12 Radio... met zometeen Parcels. De megahit is ook onderweg. Eerst het nieuws van 10 uur.
25: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO... hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan... maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jette... en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
26: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Comtin wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
25: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied verwoest. Inwoners die aan de oostkant wonen en En ook geëvacueerden in Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. In de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden.
0: 3FM.
1: Ster.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
3: Woehoe!
2: 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
12: Hallo.
27: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
12: Ja hoor.
27: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
12: Tuurlijk.
27: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
12: Ja.
28: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
29: Ja, stop. Dit stuk.
30: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
31: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
32: 3FM Festival Top 1003.
33: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten.

Expectation.

0: Shanna Spiro en Great Expectation. De 3FM megahitte track die je extra vaak voorbij hoort komen op 3FM. En terecht hoor. Een hele goede avond. Je luistert naar 3 voor 12 Radio. Fijn dat je erbij bent.
1: 3 voor 12 Radio. Eva Kleven.
0: Ja, hier zit je helemaal goed. Als je zin hebt om een beetje muziek te ontdekken. Vers van de platenpers. Met zometeen de track van de dag. De track die je vandaag gehoord moet hebben. Die is van Blondshell, Vuur Elise heet die. Daar zo meteen meer over. Ik ga namelijk deze hele uitzending tot 1 uur 's nachts vooruitblikken op Lowlands. Misschien heb je ook wel al lang die kaartjes in je mail. Zit je al helemaal te plannen, wat moet ik meenemen, hoe ga ik er naartoe? Heb je het blokkenschema al bekeken? Heb je het al groen omcirkeld, ja of nee? Als je dat niet hebt gedaan, geen probleem. Er valt vanavond genoeg te ontdekken. Heb je dat al wel gedaan? Oké, begin dan op deze maandagavond met mij mee met die voorpret. En kijken of ik je nog ergens kan verrassen in dat programma. En mocht je denken, ja leuk allemaal dat Lowlands, maar ik heb helemaal geen kaarten. Ik kan er niet naartoe, om wat voor reden dan ook. We got you bij 3FM. 'S Avonds brengen we namelijk dit weekend Lowlands op 3FM. En het hele weekend staat er een livestream gepland, waardoor je gewoon extra veel kan meemaken van Lowlands via NPO Start. Dus een stukje radio on the TV, zou ik maar zeggen. Een beetje het tegenovergestelde van...

0: Idali, Ronnie Flex en Frenna. Ik zat even na te denken in dezelfde trant als mijn artiest die de track van de dag heeft deed, Blanchel, over welk nummer je nou het beste op naar het altaar kan lopen. Nou, populair, ja, qua vibe, ja, maar qua thema, I don't know.
1: 3 voor 12 Radio, track van de dag.
0: Misschien wel gewoon voor het feest erna, weet je wel. Als het allemaal gebeurd is en je bent getrouwd, dat je dan even deze opzet en even die shine pakt als bruid of bruidegom, of gewoon sowieso als feestje. En ze zat nog meer na te denken. Blanchel, de artiest die vandaag de track van de dag heeft bij 3 voor 12 Radio. Wat misschien ook geen topper is. Dat is een nummer wat iedereen kent. Heel veel mensen op de piano kunnen spelen. Maar ja, echt totaal ongeschikt om op het huwelijksbootje in te stappen. Het is een beetje dramatisch inderdaad voor Walking Down the Aisle. Dat dacht Blanchel dus ook. Ze maakte eerder al liedjes over misogynie, over verslaving, over burn-out, over ouder-kindrelaties. Maar zoals veel singer-songwriters dat hebben, ze zijn ergens een keer begonnen met piano spelen. Misschien jij ook wel. En dit deuntje leerde zij als kind op de piano en koppelt dit muziekje vervolgens aan ouder worden en totaal niet weten waar je in godsnaam mee bezig bent. Misschien heeft het er ook wel mee te maken dat zo'n Vuur Elise iets is wat je gewoon in je vingers hebt zitten, waar je niet meer over nadenkt, en wat je vervolgens altijd op de piano aan het spelen bent zonder dat je ook nog maar iets anders op dat instrument kan. Dus, zij zei, het is een beetje alsof je Vuur Elise afspeelt als je in het huwelijksbootje stapt. Haar nieuwe track, Vuur Elise, heeft dus niks te maken met deze versie, dat stuk van Beethoven, behalve dat het haar persoonlijke herinnering is. En van jou wil ik weten, waar doet deze track jou aan denken? De track van de dag. Ik wil jouw mening hebben via de NPO Luister-app, dus kom maar door. Deze van Blanche.

0: Morning bij 3 voor 12 Radio. En daarvoor de track van de dag. Vuur Elise van Blondshell. En aan jou de vraag, wat vond je ervan?
1: Track van de dag. Eerste reactie.
0: Nou, er komen heel wat reacties binnen. Wat fijn is, dank daarvoor. Dat kan je allemaal insturen via de NPO Luister-app. Barry die zegt, klinkt wel een beetje Cranberries-achtig, vind ik. Maar deze manier van gitaarspelen in het begin klinkt ook wel een beetje als José González. Hey, die staat trouwens op Lowlands, hè? Mocht je je zondag nou lekker willen beginnen, ga dan vroeg het terrein op en dan vind je José González. Oké, terug naar het appje van

0: bij 3 voor 12 Radio en daarvoor de track van de dag. Vuur Elise van Blondshell. En aan jou de vraag, wat vond je ervan?
1: Track van de dag. Eerste reactie.
0: Nou, er komen heel wat reacties binnen. Wat fijn is, dank daarvoor. Dat kan je allemaal insturen via de NPO Luister-app. Barry die zegt, klinkt wel een beetje Cranberries-achtig, vind ik. Maar deze manier van gitaarspelen in het begin klinkt ook wel een beetje als José González. Hé, hey, die staat trouwens op Lowlands, hè? Mocht je je zondag nou lekker willen beginnen, ga dan vroeg het terrein op en dan vind je José González. Oké, terug naar het appje van Barry. Sorry, ik ben afgeleid. Ja, dat die gitaar dus lijkt in het begin op José González tot een circus.

0: Break van de dag. Eerste reactie.
1: Nou, er komen heel wat reacties binnen. Wat fijn is, dank daarvoor. Dat kan je allemaal insturen via de NPO Luister-app. Barry die zegt, klinkt wel een beetje Cranberries-achtig, vind ik. Maar deze manier van gitaarspelen in het begin klinkt ook wel een beetje als José González. Hé, hey, die staat trouwens op Lowlands, hè? Mocht je je zondag nou lekker willen beginnen, ga dan vroeg het terrein op en dan vind je José González. Oké, terug naar het appje van Barry. Sorry, ik ben afgeleid. Ja, dat die gitaar dus lijkt in het begin op José González, tot een circus een beetje losser gaat. En Roseline zegt, wacht, naar het altaar? Heb ik dat goed gehoord? Ja, dat is waar dit nummer enigszins over gaat. Als je even de gedachten van Blondshell volgt. Namelijk niet volwassen genoeg zijn om naar het altaar te lopen. Ik ga niet trouwen hoor, Roseline. Ik ben gewoon nog voor jou als je wil. Hans zegt, nee, deze zeik is me helemaal niks. Gerdy, laat dit plaatje maar voor thuis liggen. Nou, oké, priem. En Tim zegt, ik ben erbij, 6 december in de Melkweg. Ja, vond je dit nou helemaal fantastisch? Ga dan gewoon lekker naar de Melkweg. 6 december, er zijn nog kaartjes te krijgen. Ik heb net nog gekeken. Blondshell heet de artiest. Vuur Elise. En de meningen die zijn verdeeld. Mocht je nog tips willen voor Lowlands? 3 voor 12 Radio zit er vanavond helemaal vol mee. Bijvoorbeeld vrijdag, 4:15, vind je Rose Grey in de X-Ray.

0: stond dus net midden in het publiek bij de jeugd en ik heb echt nog nooit zoveel mensen zien springen.
1: Je bent een schip, ik dat zeurt, maar je weet niet wat scheppert,
2: De 3FM
0: Festival Top 1003.
2: De allerbeste festival.

0: R&B. De hele week kun je stemmen op de 3FM Festival Top 1003. Die gaat vrijdag van start met de allerbeste festival act.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Al jouw festivalherinneringen, de allervetste festivaltracks ooit in één lijst. Jij bepaalt hem en de stemmen stromen op dit moment binnen. Niet voor niets, want door te stemmen maak je kans op festivalmunten. En Wessel, 27 jaar, uit Leeuwarden. Jouw lijstje staat lekker vol. Goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Je komt net van je voetbaltraining.
2: Ja, klopt.
0: En als je dan onderweg naar huis bent, ben je dan ook al aan het nadenken over al die festivals, die herinneringen, die tracks? Wat luister je bijvoorbeeld?
2: Ja, zeker. Komend weekend ga ik naar Lowlands. Daar ben ik al heel erg aan het voorbereiden natuurlijk.
0: Okay.
2: Dus ik ben al een beetje aan het inluisteren naar wat er daar komt.
0: Ja, want dat viel me eigenlijk wel op. Ik heb jouw stemlijstje er even bij gepakt. Ik zag daar onder andere Fontaine's DC, Chapel Roan, Go To Gym, De Jeugd van Tegenwoordig, Underworld. Dat lijken me vrij veel namen die inderdaad ook op Lowlands te vinden zijn. Ben je echt een Lowlander?
2: Ik weet niet of ik me al zo mag noemen, maar ik ga nu voor het derde jaar op rij. En
0: kijk,
2: dat bevalt elkaar heel erg goed.
0: En wat maakt Lowlands dan zo leuk voor jou?
2: Ja, vooral de namen, de muziek, die spreekt me heel erg aan. Het zijn allerlei genres natuurlijk door elkaar.
0: Ja.
2: Het is gigantisch groot.
0: Ja.
2: De vetste acts die je normaal niet heel snel in Nederland ziet, die komen daar wel.
0: Nee, bijvoorbeeld ook Jamie XX staat ook op je lijstje. Weet je dat nog, dat je Jamie XX hebt gezien?
2: Ja, zeker, ja. Ja, daar heb ik ook al een tijdje naar uitgekeken. Dat was vorig jaar. En als ik me goed herinner, was het ook de afsluit vorig jaar.
0: Absoluut.
2: En daar heb ik wel echt van genoten, ja.
0: Ja, wat vet. Ik vond het ook heel grappig, omdat er staat inderdaad ook wat je net zegt over Lowlands, dat er zoveel verschillende stijlen en acts te vinden zijn, groot en klein. Wat ik vond opvallen, was dat je ook op Travis Scott hebt gestemd. En daarbij zei je Rip Wooha.
2: Ja, Rip Wooha.
0: Ja, wat is dat?
2: Ja, ik ben nog altijd best wel teleurgesteld op het Wooha Festival, dat dat niet meer bestaat in Nederland.
0: Ja.
2: Dat is ook een festival waar best wel namen kwamen die niet heel vaak in Nederland komen. En nu is dat nog minder.
0: Ja, en wat zijn dan op Lowlands de namen qua hiphop die jij voelt?
2: Ja, Tyler the Creator sowieso.
0: Ja.
2: En Clips heb ik ook heel veel zin in.
0: Ja, oh, dan kom ik je wel even opzoeken. Clips, daar kijk ik ook erg naar uit. Jij hebt gestemd op de 3FM Festival Top 1003. En dat betekent dat jij kans maakt op tot 100 festivalmunten. Zullen we even kijken hoeveel munten je met jouw stemlijstje binnensleept, Wessel?
2: Oké, ja.
0: Oké, komt-ie. Hey, lekker, dat is sowieso een rondje bier, toch?
2: Dat is een rondje bier.
0: Dat is een rondje bier voor jou en je vrienden. 11 munten heb jij verdiend. En vanaf vrijdag, als je dan even een momentje hebt op de camping, knal gewoon die radio aan. Dan komen al jouw mooie festivalherinneringen terug. Nog zo'n moment voor jou was Justice op Lowlands 2024.
2: Ja, oh ja. Ja, dat was mijn eerste keer Lowlands. Dus daar kom ik heel veel herinneringen bij inderdaad, ja.
0: En wat weet je nog van deze show?
2: Ja, heel veel licht weet ik toch. Er komt een bak met het licht op me af, dat weet ik vooral nog.
0: Ja, lekker hoor. Ik denk dat je dit weekend ook weer helemaal uit je dak kan. Sowieso met die Festival Top 1003, met 11 munten op zak. En ik dacht, ik ga dan ook even Justice voor je draaien.
2: Ja, helemaal top. Dankjewel.
0: Hey, bedankt voor het stemmen, Wessel. Hele fijne avond. En natuurlijk heel veel plezier op Lowlands aankomend weekend.
2: Dankjewel, jij ook.

0: Lawrence Road bij 3 voor 12 Radio met 7563. Aankomend weekend, dan is het tijd voor Lowlands. Wessel uit Leeuwarden, die zit er ook al helemaal klaar voor met zijn 11 festivalmuntjes. En daar kan je van alles gaan ontdekken. Maar we snappen ook dat het nogal overweldigend dat blokkenschema is. Waar moet je nou beginnen? Nou, laat 3 voor 12 Radio daarbij helpen. Je kan bijvoorbeeld naar deze dame. Sky Newman heet ze. Family Matters. Elton John is al groot fan. Ze heeft ook al op het podium gestaan met onder andere Ed Sheeran, met Louis Capaldi. Ze is 22 jaar. Ze is echt een soort soulpop queen à la Lola Young uit de Zuidoost-Londen. Gaat als een raket. En aankomende vrijdag opent zij de Heineken Stage op Lowlands. Oftewel, de hoogste tijd om eens even met deze queen te kletsen. 3 voor 12 sprak Sky over haar nieuwe EP, SE9. Dat klinkt een beetje cryptisch, maar dat staat voor de postcode waar de zangeres opgroeide. Namelijk in Zuidoost-Londen. Een plek die ze voor altijd met zich mee zal dragen.
1: I definitely think I'm a Southeast girl through and through, and I always will be. Anyone that meets me, I think, says that too. You can hear me before you see me, and you know I'm from Southeast London, that's for sure. I don't think I'll ever lose that. I hope I don't. Zip code makes a difference because obviously in England, I feel like there's a very big class divide. Privileged and poor, very different. Seeing that area code, it kind of takes you to the kind of person that you're going to meet. SE9, we're quite feisty. We're fighters, do you know what I mean? Maybe we haven't got so much as necessarily people from somewhere else, so yeah.
0: Ja, vet. Southeast London girls zijn gewoon echte vechters. Ze gaan er vol voor. En iets waar Sky zelf ook vol voor gaat, dat is dus haar muziek. Die is kwetsbaar, maar tegelijkertijd ook supersterk. Ze zingt over hoe je pijn en trauma kunt overwinnen door het verleden te accepteren. En ze spreekt zich uit over de kracht van jonge vrouwen.
1: I think music to me has always been an escape. So anytime that I've felt like I couldn't express my feelings or words in the right way, or just that person wouldn't allow me to, I would turn to music. So I wanted to make sure that I have strength in everything that I write. As much as there's times that I may not have strength in talking, I have it in my music, and I want that to follow through to any other young women, that you can stand on what you want and you can say what you want. Just because you're a woman, don't mean you ain't got no strength in a man.
0: Nee.
1: Got more strength than a man.
0: Als vrouw ben je veel sterker dan een man, zegt ze. En dat gevoel van sisterhood, dat zit er al heel lang in. En dat komt vanuit haar omgeving.
1: My friends have been the people when stuff's going on with my family. They've been my rock and they've been my escape from that as well. They are a big reason why I'm here and why I'm alive. They have all come from very, very similar upbringings. Like we're all trauma bonded in a good way. Like I start the song with, our cycles are in sync. It's bigger than you think. Like there's so much more to it than just what biology says. It's not just us syncing up. Like I think spiritually we are all connected in such an incredible way. And that's something that I don't think enough women tap into. Women just naturally know how to work together. But I feel like we lose that as we get older because we get lost in men.
0: Sky Newman hoorde je. Zij is ook te vinden op Lowlands en praat over wat het is als vrouw uit Southeast London. Ik kreeg een berichtje binnen van Rien die zegt, die Sky die klinkt inderdaad precies hetzelfde als Lola Young. Ja, inderdaad, zelfde postcode. Maar niet dezelfde muziek, wel net zo krachtig en ook zo mooi. Sky Newman vind je om 1:15 op Lowlands in de Heineken op vrijdag.

Vrijdag 1:15 in Biddinghuizen, in de Heineken om precies te zijn. En mocht je die middag nog niet al te veel op het programma hebben staan, ga dan gewoon even om 4:00 even kijken in de Alfa. Want daar staat deze man.

0: 3 voor 12 Radio.
1: 3FM. Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
3: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.

0: voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
1: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
2: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
3: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: 3FM. Ik zag ze al op Down the Rabbit Hole en ik tip ze zo meteen aan jou, want ze staan ook op Lowlands. Wie het zijn hoor je zo na het nieuws van 11 uur.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Surbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Maar dagen daarna weinig verandering. 3FM.
6: Ster. Op zoek naar spannende dates? Bezoek passievoor2.nl.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
12: Je veranda omtoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Festival Top 1003.
13: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Eva Kleven.
4: Met 3 voor 12 radio tot 1 uur 's nachts. Alleen maar tips met zometeen 3 man sterk in de X-ray. Wie het zijn, ik tip je.

0: van. Move into the Sun hoor je bij 3 voor 12 Radio.
1: 3 voor 12 Radio. Eva Kleven.
0: In de late avond waar we tot 1 uur lekker vooruitblikken naar Lowlands. Maar dat gaat vrijdag pas beginnen. Ook vanavond in het land klinkt er live muziek. Ik check zo meteen even in bij het concert van Wilco. Dat is in Nijmegen. Ik ben heel benieuwd. Dat is denk ik nu inmiddels net afgelopen. Dus ik ga zo meteen even checken hoe dat is. Maar ik had je ook beloofd dat ik je even één dingetje zou tippen van die line-up van Lowlands. En dat zijn 3 gasten. Ze staan in de X-ray. Ze zijn in topvorm. Ze waren eerder al te horen hier zo in de livebox bij 3 voor 12 Radio. Hebben een aantal singles uit en hun allereerste album. Ik heb het over de mannen van Radio Z. Ik heb ze gezien op Down the Rabbit Hole. Ze hebben daar een soort kerk helemaal afgebroken. Gewoon met het publiek samen hoor. Niet als soort van religieus symbool.

0: In de zomer is het altijd vrij rustig met de concerten in ons land. Maar vanavond is wel echt een hele toffe act in het land.
1: 3 voor 12 is erbij.
0: Het festivalseizoen is echt in volle gang. Heel af en toe staat er een pareltje op de planning. Naast al die mooie festivals die er in het hele land zijn. En vanavond is dat zo in Nijmegen. In Schouwburg, de vereniging, stond namelijk de Amerikaanse indie-rockband Wilco op het podium. Die klinken zo. Een hele bijzondere act om bij te zijn. 3 voor 12 volgt ze al heel lang, weet ik. Dit is wel ook echt mooie muziek, hoor. Voor zo'n zomeravond.

0: Ja, 3 voor 12 is erbij. Ik niet, maar Ted wel. Hey, goedenavond, Ted.
1: Hey, goedenavond.
0: Je was wel bij een heel bijzonder concert vanavond. Want in Nijmegen in de Schouwburg.
1: Ja, in het concertgebouw. En ik weet niet waarom. Het was wel door Doorn Roosje geprogrammeerd. Ik weet niet waarom ze het niet in Doorn Roosje hebben geplaatst. Misschien omdat het concertgebouw is al net iets groter. Mm-hmm. Maar ja, het is ook wel lekker. Het trekt natuurlijk toch een misschien iets ouder publiek. En sommige mensen daar willen ook gewoon zitten.
0: Ja.
1: En je hebt nu een beetje hetzelfde als in Carré in Amsterdam. Dat een deel van de mensen kan staan, een deel van de mensen kan zitten. Dat past eigenlijk wel goed.
0: En ook wel acts die tegenwoordig shows maken die dus geschikt zijn om in een schouwburg op te voeren, zoals een Carré. En dus ook een vereniging in Nijmegen.
1: Ja, dat past eigenlijk wel heel goed bij Wilco. Het is aan de ene kant, je kan er ook. Ik zat eerst op het balkon en er zat een paar stoelen naast me. Er zat een gast helemaal los te gaan op zijn luchtdrumstel.
0: Nice.
1: Dus je kan ook wel echt op los gaan. Maar het is ook tegelijk echt wel luistermuziek. Dus je kan je ook wel heel lekker laten meevoeren op die country rock.
0: Ja.
1: Die Americana. Dat, je kan er ook wel heerlijk op wegdromen. Dus daar is het ook wel lekker voor om af en toe te zitten.
0: Het lijkt me ook vet om zo'n beetje van. Kijk, op een festival of in een popzaal kan je ze soms ook wel van een balkon zien. Maar het lijkt me heerlijk om ze zo te bekijken. Heb jij ze ooit eerder gezien?
1: Ja, dat is wel een leuk verhaal. Ik heb ooit 14 jaar geleden, ga ik mezelf even heel erg een boemer maken. 14 jaar geleden, alweer Lowlands 2012.
0: Ja.
1: Toen stonden zij in de India als afsluiter, of tenminste als laatste band. Gelijktijdig met de XX in de toen nog Grols, wat nu de Heineken
0: is. Ja, daar was ik toen.
1: En de Foo Fighters in de Alpha. Ja. Terwijl het ook nog eens boven de 30 graden was om 9 uur 's avonds of zo. En ik ben toen in paniek, ben ik alle podia af gaan proberen te rennen. En ik heb eigenlijk nergens iets van gezien.
0: Oh,
1: dus het was voor mij ook een soort revanche om ze toch een keer goed te kunnen beluisteren.
0: En lang ook te kunnen zien.
1: Ja, precies. Ze speelden nu gewoon bijna 2 uur vol. Dus dat was langer dan het uur wat ze in de India hadden toen.
0: Maar je zegt hier wel even iets, hè? Sowieso voor als je op dit moment plannen aan het maken bent om naar Lowlands te gaan. En er staan 2 acts op dezelfde tijd geprogrammeerd. Maak een keuze. Don't be like Ted, toch?
1: Ja, precies. Maak een keuze. Zorg dat je op een goede plek staat. En kies een van de 2. Ga niet rondrennen. Dat, je krijgt altijd over 15 jaar nog wel een keer de kans om een act te zien. Zelfs als we het in de tussentijd stoppen.
0: Ja, maar ik zie het ook helemaal voor me, Ted, dat jij gewoon. Want de India en de Heineken en de Alfa, zei je volgens mij.
1: Dat
0: zijn de drie uithoeken. Allergrootste uithoeken van dat.
1: Ja.
0: Ik vind het nog knap dat je het binnen een uur gehaald hebt, alle drie.
1: Ja, de Foo Fighters speelden vrij lang. Maar volgens mij, we hebben echt overal 5 minuten staan kijken. Elke tent zat veel te vol. En uiteindelijk zijn we voor mij in de theatertent, is dat de Juliet.
0: Ja.
1: Daar zijn we uiteindelijk volgens mij geëindigd, omdat de enige plek was waar plek was.
0: Wat een goed verhaal dit. Maar goed, we kwamen hier voor Wilco, die jij vanavond hebt gezien. Ik ga Jesus Etc. draaien.
1: Ja, heel nice.
0: Hebben ze die ook gespeeld vanavond?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Hallo, ben je er nog?
1: Ja, ik ben er nog.
0: Ja, okay.
1: Ik heb een hele grote truc langs. Die speelden ze zeker. De show stond een beetje in het teken van een aantal nieuwe albums en een aantal re-releases. Maar Jesus Etc. hebben ze zeker ook gespeeld. Dat blijft toch wel hun grootste hit.
0: Ik ga hem draaien.
1: Die konden ze niet overslaan.
0: Ik ga hem draaien, Ted. En ik moet nog steeds een beetje lachen om het beeld dat jij hier over het hele terrein van Lowlands aan het rennen bent. Om alles mee te
1: maken. Maak een keuze, mensen. Maak een keuze.
0: Ik knoop het in mijn oren. Fijne avond, Ted. En nagenieten.
1: Yes.

Eva, hallo, het is Jasper hier op je radio voicemail met nieuwe muziek. We tippen elkaar elke week wat nieuwe dingen. Jij mij op woensdag, ik jou op maandag. Ja, en deze artiest past 100% in dat hele soulpopstraatje van dit moment. Van een Olivia Dean, van een Ray. Ik heb het over Brooke Cope. Ze komt uit Schotland. En ik zag haar een jaar of 4 geleden al in het voorprogramma van Miles Kane. In, jawel, Brighton in Engeland. Moet ook zeggen dat ik haar daarna een beetje uit het oog verloren ben tot nu. Want deze nieuwe single is zo fris, zo ontzettend lekker. Ja, ik ben heel benieuwd hoe jij dit vindt. Dus geef me even je eerlijke reactie of jij deze ook vaker zou willen draaien. Of gewoon in je eigen playlist gooit. Love Was Made of Stone, de nieuwe single van Brooke Cope.

Ja, dit doet me echt denken aan nummers van de Supremes of zo, joh. Die Brooke Combe, het doorgeefplaatje van Jasper wat hij me tipte. Ik ben blij dat je het even aan me hebt doorgegeven. Deze gaat gewoon vrolijk mijn playlist in, hoor. Geen enkel probleem. Ja, goede muziek is goede muziek is goede muziek. Brooke Combe, zo heet ze. Ik ga er in de gaten houden.

Eigenlijk wilde ik nog snel even eten bij de tent, maar toen bleef ik hangen bij het optreden van Fontaines DC. Ik had 3 bier erin en toen

0: grote komeet. Samenwerking van GoToGym en Jacob Dubbel. Een nieuwe act, grote komeet dus. Wist je dat bijna al deze nummers die je hoort van ze uit 2020 stemmen? Ja, dat zou je niet zeggen. Maar ze hebben toen heel veel samengewerkt. Dat project is toen begonnen, hebben het nooit echt afgemaakt. Maar inmiddels is het er. En dus hoor je gewoon hun muziek op 3FM. Ik laat het heel graag aan je horen. Grote komeet hoorde je met Cherokee.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Ja, het zou zomaar de Hollandse Nieuwe kunnen zijn, maar dat is het niet. Dat is een andere. En de Hollandse Nieuwe, dat is altijd muziek van eigen bodem. Het kan van een Nederlandstalige artiest zijn, of van een artiest die woonachtig is in Nederland, of in het Nederlandstalig zingt. Kan ook in het Engels, maakt niet uit. Als het maar van eigen bodem komt, dat is de Hollandse Nieuwe. Elke dag bij 3 voor 12 Radio, rond de klok van 11:15, een nieuwe track. En vandaag is die tune van Jair Faria. En die kun je natuurlijk kennen omdat je zijn pa kent, Glenn Faria. Maar inmiddels is hij echt zelf keihard aan de weg aan het timmeren als singer-songwriter. Hij heeft meegedaan aan een talentenjacht in het buitenland. Hij is echt naam voor zichzelf aan het maken en laat zijn talent voor zich spreken. Hij heeft een nieuw nummer, August, en dat laat hij aan ons horen. Maar voordat ik hem ga afspelen, hoor je hem eerst nog even. Want dit is waar het over gaat.
2: Hey, 3 voor 12, Jair hier. Ik heb vorige week een nummer uitgebracht, genaamd August. En ook uitgebracht in augustus, natuurlijk. En in dit nummer zeg ik eigenlijk de hele tijd When It Rains in August. En hiermee bedoel ik eigenlijk dat als je over iemand heen komt en eigenlijk uit een relatie komt, heb je altijd een periode waarin je eindelijk weer een soort van goed gaat voelen en alles voelt weer fijn en het voelt als zomer. Maar dan kan één regenachtige dag of één duistere dag kan je eigenlijk weer terugbrengen naar het begin. En je eigenlijk weer helemaal breken. En dat is eigenlijk waar het nu over gaat.

deze best one. En die laatste? De best one, de laatste, die kun je vinden op Lowlands. Tjade is daar te vinden aankomend weekend. Heb jij trouwens, even tussendoor, het nieuwe album van Phoebe Bridgers al geluisterd? Dat is echt even een tip. Maar je moet er wel even bij opletten. Want luister hem niet aan het begin van de dag, dan ben je vervolgens de hele dag mega sad. Want ja, Phoebe Bridgers is zeg maar de opper sad girl. En ook op haar nieuwe plaat is ze ja, verdrietiger dan ooit. Denk aan de dood, aan vervreemde ouders, aan relatiebreuken en vrijwel alle andere minder leuke dingen aan het leven. Maar goed, als je het dan vervolgens zo mooi kan bezingen zoals Phoebe Bridgers dat kan, dan is het eigenlijk helemaal niet zo erg om een sad girl te zijn. Zij heeft met Last Weekend haar album bij 3 voor 12 het album van de week te pakken.

0: Magazijnleegverkoop bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
5: Gelukt. Heb je hem al betaald?
4: Wat bedoel je?
5: Mijn betaalverzoek.
4: Zo, dat doe je snel.
5: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
10: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
11: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
12: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.

0: op Lowlands aankomend weekend. Eerst het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja, 21 had eerder een gesprek met premier Jetten en de vicepremiers Jess Jilgus en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer. Het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden.
0: 3FM Festival Top 1003.
2: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM.
0: VPRO.
2: Eva Kleven.
0: Met headliners zoals bijvoorbeeld Tyler the Creator, New Wave, Lord. Het belooft echt een top-editie te worden van Lowlands. Om nog maar te zwijgen over de rest van het programma. Holy crap, dit uur alles over de line-up. Want zoals altijd gaat aan het einde van augustus die knotsgekke kermis van Lowlands in Biddinghuizen alle kanten op. Dit weekend barst het weer los. En het komende uur laat ik je alle hoeken van het terrein horen. Van de Alfa naar de Bravo, naar de Lima, de India, de Juliet en terug. We beginnen achteraan bij de Lowlands Zondag. Aan het begin van de avond bij Turnstile. Dit is I Care op 3. I'm happy.

0: fijn zijn, hè? De zondag van 9:30 tot 11:00 in de Alfa. Ik heb het natuurlijk over Lowlands Festival.
1: 3 voor 12. Radio. Eva Kleven.
0: Zou die ondertitel nog steeds zijn? A Camping Flight to Lowlands Paradise. Dat vind ik altijd heel nice. Het is namelijk bijna tijd voor Lowlands. En ja, hier zo in de studio op de 3 voor 12 redactie, bij 3FM ook, is de voorpret al dagen, weken, al dan niet maanden bezig. Want bij 3 voor 12 radio is Lowlands misschien wel, ja, een van de hoogtepunten van het jaar. Dan niet het hoogtepunt van het jaar. Want echt, oh my god, heb je de line-up gezien? De komende uren gids ik je even langs al die acts die je echt niet mag missen. Zoals een Lord, zoals een Turnstile die je net al hoorde. En bij een festival zoals Lowlands wordt natuurlijk een festivaldirecteur. Dit jaar zit daar een nieuwe baas op de troon. Camille Rutte neemt dit jaar het stokje over van Erik van Eerdenburg, die het eerder 25 jaar lang heeft gedaan, directeur zijn van Lowlands. Afgelopen week was hij bij ons in de studio en Jasper vroeg aan hem hoe hij de bezoeker van Lowlands eigenlijk ziet. Wat maakt een Lowlander nou een Lowlander? En wat maakt Lowlands nou tot Lowlands?
2: Iets is, ik denk dat de Lowlander ontzettend eclectisch is. Ik denk dat hij van heel veel verschillende dingen houdt. En dat de Lowlander ook van verschillende generaties is. En dat we daar naar alle kanten moeten kijken van hoe zich dat verhoudt. Ik hoop gewoon dat de Lowlander ontzettend nieuwsgierig is. En dat hij heel erg van ontdekking houdt. En dat hij misschien komt voor 4, 5 acts of meer die hij kent. Maar dat hij along the way juist een keer op zoek gaat en een afslag neemt en een andere band tegenkomt en daar verliefd op wordt. Of dat hij nou naar een andere kunstdiscipline gaat kijken. Of dat nou een dans- of een theatervoorstelling is. Of dat het nou een literatuurprogramma is. Dat dan hoop ik dat de Lowlander gaat doen.
0: Ja, lekker ontdekken dus op Lowlands. We gaan het komende uurtje even een klein tipje van de sluier oplichten. En ik dacht, weet je, als we dan toch alleen maar Lowlands-nummers draaien. Als kerstfestivaldirecteur heb je natuurlijk ook dingen die je op zo'n festival waar je instapt wil veranderen. Dit jaar doet hij het nog een beetje rustig aan. Maar Camille lichtte wel alvast even een tipje van de sluier op over wat hij heel graag zou willen veranderen aan het festival.
2: Ik denk dat we niet een hele goede plek hebben voor rustigere singer-songwriter-achtige openluchttheatershows. Ja, dat is denk ik een van de voornaamste dingen. En ik denk ook dat gewoon capaciteiten, dat het ook wel weer interessant is om een keer naar te gaan kijken. Wat hebben we nu qua capaciteiten, qua tenten? En moeten we daar misschien even aan schuiven? En vroeger uit waren er tenten die een bepaalde smoel hadden. Dat is met de X-ray natuurlijk nog steeds wel het geval. Dat heeft de Lima ook op een bepaalde manier. Maar dat is met de andere tenten iets anders. En we praten ook van, moet je dat weer terugkrijgen? Dus moet je meer in die hoek gaan programmeren of juist anders. En dat zijn gesprekken die we voeren. En vanuit daar vertrek je. En hebben we nu wel wat ideeën van waar we naartoe willen groeien voor 27 en verder. Alleen, dat zijn nog klatjes.
0: Ja, klatjes, maar wel wilde plannen dus. Eerst maar eens even aankomend weekend overleven. Camille is naast de grote baas zelf ook een doorgewinterde Lowlander. Hij komt er al jaren als bezoeker en weet precies hoe hij het festival in elkaar heeft gezet inmiddels, maar ook hoe het in elkaar zit. Zo gaf hij ook even een dikke, vette tip mee.
2: Je kruid verschieten. Op donderdag?
3: Ja, de donderdag al. Ja, de donderdag voordat het begint.
2: Zou ik echt niet doen.
3: Nee.
0: Nee, verschiet alsjeblieft niet al je kruid al bij de Silent Disco op donderdag. Ik weet dat het verleidelijk is. Ik weet dat die knaldrang hoog is. Ik weet ook dat mijn collega Vera Simons volgens mij daar de lekkerste plaatjes staat te draaien in die Silent Disco. Maar het zijn met donderdag erbij 4 dagen waar zoveel te ontdekken valt. Zorg niet dat je op dag 2 al ziek bent. Echt. Please, don't do it. Oh, als je ook naar de directeur van Lowlands luistert, don't do it. Want dan mis je gewoon een heleboel. Echt een heleboel. Dan ga je die Turnstile en die Lord op zondag niet halen. Maar zelfs de vrijdag, daar staan ook echt pareltjes. Wat dacht je van Jane Remover? Amerikaanse hyperpop meets shoegaze. Meer van dit soort tips en acts die je op Lowlands kan gaan ontdekken. Om even de tip van Camille in het achterhoofd te houden. Hoor je tot 1 uur of 1 hier bij 3 voor 12 Radio. Met onder andere zo een act. Een van de acts die het festival opent in de Bravo, wel te verstaan. Op de vrijdag. Wie dat is, dat hoor je zo meteen na deze dus. Op vrijdag te zien Jane Remover.

Klinkt als muziek in je oren, toch? Jane Remover. Zondag, kwart voor vijf in de X-ray. Als je het haalt, ga er naartoe. En deze, ja, mag je eigenlijk bijna niet missen als je naar 3FM luistert. Samber.

0: Hij isn't ready, maar wij wel voor zijn optreden op Lowlands. Ik kan niet wachten. Aankomend weekend is het zover.
1: 3 voor 12 Radio.
2: Eva Kleven.
0: En dit uur bij 3 voor 12 Radio. Alles over Lowlands 2026. Welke act moet je echt zien? Hoe is die line-up opgebouwd? En natuurlijk, welke Nederlandse namen springen eruit? Je kunt naar Estien, Antoon, Jet van der Steen, maar ook naar de supervette psychedelische band Nusantara Beat. Een Nederlandse band met Indonesische roots. Ze zijn al een keertje eerder hier in de livebox geweest en ze hebben me echt omver geblazen. Daarom dacht ik ga heel even bellen. Dus aan de telefoon zangeres Megan de Klerk. Megan, goedenavond.
3: Hallo.
0: Hi. Hey, ik tref je. Jullie zijn net terug van een hele grote internationale tour. Ik zie Kroatië, Zwitserland, Frankrijk, maar ook Indonesië. Hoe was het om daar jullie muziek te spelen? Ben ik zo benieuwd naar.
3: Nou, het was echt te gek. We speelden op de Sounds Project. En dat is een best wel groot festival in Indonesië. Mm-hmm. En het stond gewoon helemaal vol. En mensen waren aan het meezingen. Mensen die weten natuurlijk ook waar je over zingt. Dus dat is misschien toch anders dan als je in Frankrijk, Nederland of waar dan ook speelt. Dan kunnen mensen wel gewoon een zinnetje meezingen. Maar daar kon iedereen gewoon meezingen. Dus dat is toch echt wel heel bijzonder en best emotioneel om mee te maken. En om daar dan natuurlijk ook al die mensen te spreken na een show. Dus heel bijzonder.
0: En dus ook wel anders dan een andere gig, hoor ik zo.
3: Ja, op een bepaalde manier wel, op een bepaalde manier niet. Dus je bent gewoon lekker aan het spelen. Maar ja, het voelt toch een beetje als thuiskomen. Want we hebben natuurlijk allemaal Indonesische roots. Dus ja, als je dan daar een soort van een energie voelt met het publiek, denk ik dat het misschien toch heel spannend is omdat je daar komt. Dat je niet weet hoe mensen gaan reageren. Ja. En als je warm ontvangen wordt, dan ga je natuurlijk extra genieten. Op die plek, denk ik. Ik denk dat voor mij persoonlijk en ik denk voor iedereen ook wel uit de band heel bijzonder is geweest.
0: Nou, wat gaaf zeg. Echt tof om te horen dat het goed met jullie gaat. Dat jullie aan het spelen zijn. Dat jullie veel aan het toeren zijn. Deze week is het ook volgens mij best wel gekke huis. Jullie spelen op Green Man Festival. En aankomend weekend op Lowlands.
3: Ja, we zijn helemaal klaargestoomd voor Lowlands. En we spelen in de Bravo, wat natuurlijk ook gewoon weer een soort level up is.
0: Ja, want 3 jaar geleden stonden jullie nog in de Lima. Nu in de Bravo. Ja. Wanneer had je dan door van, oh my god, ja, dit is wel even inderdaad een soort promoveren op Lowlands?
3: Ja, nou, we zijn er wel allemaal mee bezig. Maar ik moet zeggen, omdat we zo druk zijn, is het ook heel fijn dat we een beetje van week tot week en soms wel van dag tot dag leven. Mm-hmm. Dus nu spreek ik jou hierover en dan is het weer even zo extra in mijn gezicht van, oh ja, Lowlands. Oh, wat ga ik aandoen? Wat moet ik doen? Wat moet ik nog voorbereiden? Maar we zijn heel goed voorbereid en we hebben er super veel zin in. We hebben de Lowlands set ook gewoon gespeeld in Indonesië. Ja. En we zijn ook in Maleisië geweest, dus daar hebben we hem ook gespeeld. Dus we zijn helemaal klaar voor de show. En we kunnen eigenlijk echt niet wachten om daar te genieten. Helaas moeten we daarna wel weer gelijk door naar Engeland.
0: Oh, dat vroeg ik me nog af, want jullie staan best vroeg op de dag in de Bravo.
3: Ja,
0: maar jullie moeten daarna meteen door. Baal je dan ook dat je niet gewoon daarna nog even kan blijven?
3: Ja, ik vind het heel jammer, want het lijkt me gewoon leuk om eigenlijk gewoon een keer het hele weekend op Lowlands te kunnen blijven. Maar het blijkt steeds dat het niet kan. Het is natuurlijk ook festivalseizoen. Dus dat is een soort van het geluk dat je hebt in dat seizoen, maar ook een beetje de pech, want je wilt eigenlijk het liefst lekker blijven hangen en naborrelen en heel veel andere bands zien. Maar het lijkt erop dat wij misschien heel kort kunnen blijven en dan in een stinkende bandbus weer door moeten naar Engeland.
0: Ook het leuk, leven hoor. van een bandmember, toch?
3: Ja.
0: Ja. Hey, en we hebben het hier de hele uitzending over waarom Lowlands nou specifiek zo'n bijzonder festival is. Dat voel je aan alles. Wat maakt Lowlands voor jou ook anders dan alle andere festivals?
3: Nou, ik denk dat er gewoon altijd een goede line-up is. Je ontmoet ook gewoon eigenlijk al je vrienden daar. Als er gewoon een van de festivals is, gewoon Lowlands, waar al je maatjes rondlopen. Dus het is een soort van, denk ik wel, een mooi festival om je heel erg connected te voelen met mensen die je en lang niet hebt gezien. Ja. En gewoon de sfeer is gewoon heel fijn. Ja. En om daar met je band te zijn is natuurlijk ook fijn. Maar los daarvan is het ook heel leuk als bezoeker om daar naartoe te gaan. En,
0: ik vind het wel toffer. Ik heb echt een beetje het gevoel dat jullie de toon gaan zetten voor de rest van het weekend. Want jullie zijn vrijdagmiddag 1 uur te zien in de Bravo. Ik zou zeggen, komt alle. Dit wil je echt niet missen. Het is volgens mij het beste begin van je Lowlands. Heb je ook een beetje het gevoel dat je die verantwoordelijkheid hebt?
3: Nou, nu wel.
0: Sorry, Megan.
3: Nee, maar het is heel lekker, denk ik, om daar gewoon te mogen openen. Iedereen is soort van nog fris. Iedereen heeft er zin in. En ik denk dat het een supermooie start is om met z'n allen daar alvast te gaan opwarmen en zweten voor de rest van het festival. Ja. En tot nu toe is zoiets altijd goed gegaan als we mochten openen. Dus ik heb er goed vertrouwen in dat wij veel warmte kunnen geven aan het publiek en dat we ook veel terug kunnen verwachten. En dat het een soort mooie wind van warmte wordt daar. En ik heb er gewoon heel veel zin in.
0: Nou ja, ik ook. Ik heb er enorm veel zin in. Ik ben in ieder geval daar. Ik doe een dansje met je. Ik moedig jullie aan. Vrijdagmiddag 1 uur in de Bravo.
3: En,
0: ik vind het wel toffer. Ik heb echt een beetje het gevoel dat jullie de toon gaan zetten voor de rest van het weekend. Want jullie zijn vrijdagmiddag 1 uur te zien in de Bravo. Ik zou zeggen, komt alle. Dit wil je echt niet missen. Het is volgens mij het beste begin van je Lowlands. Heb je ook een beetje het gevoel dat je die verantwoordelijkheid hebt?
3: Nou, nu wel.
0: Sorry, Megan.
3: Nee, maar het is heel lekker, denk ik, om daar gewoon te mogen openen. Iedereen is soort van nog fris. Iedereen heeft er zin in. En ik denk dat het een supermooie start is om met z'n allen daar alvast te gaan opwarmen en zweten voor

0: nu toe is zoiets altijd goed gegaan als we mochten openen. Dus ik heb er goed vertrouwen in dat wij veel warmte kunnen geven aan het publiek. En dat we ook veel terug kunnen verwachten. En dat het een soort mooie wind van warmte wordt daar. En ik heb er gewoon heel veel zin in.
1: Nou ja, ik ook. Ik heb er enorm veel zin in. Ik ben in ieder geval daar. Ik doe een dansje met je. Ik moedig jullie aan. Vrijdagmiddag 1 uur in de Bravo op Lowlands. Als je er bent, kom langs. Thanks, Megan.

We onderbreken deze uitzending voor een spookrijder. Rijdt u op de A7 Hoorn richting Den Oever, dan komt u tussen afrit Medemblik en Den Oever een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen.

Lowlands. Je luistert naar 3 voor 12 radio. Wil je ze zien, ga dan om 17:15 naar de Alpha. Want daar staan ze, ja, echt wel heel erg vet. Oh, het is echt een hele, hele fijne show zo. Om even vooruit te blikken naar Lowlands. Er is zo ongelooflijk veel te doen. Je kan bijvoorbeeld gewoon lekker naar een stand-up comedy midden in de nacht in de Juliet.

mens. Och, och, och. Eva, ik kijk er zo enorm naar uit. Zeker sinds vorige week. Toen was Camille, de nieuwe festivalbaas in de studio. Ja, en die vertelde me dat ze toch iets meer richting de indie, richting de bands, richting de gitaren willen. Ja, je kent me na anderhalf jaar indie disco. Ik ben daar heel erg blij mee. Dit jaar veel mooie namen op Lowlands, van Turnstile tot Geese en van Wonderhorse tot Kyo, de band die je net al draaide. Maar toen deze nieuwe single uitkwam afgelopen week, de nieuwe van Royal Blood, ik stond letterlijk te stuiteren in die studio. Want ze hebben even twee albums gemaakt die de ene wat meer elektronisch was, de andere wat meer mellow. En nu zijn ze terug naar waar ze goed in zijn. Twee gasten, eentje achter de drums, eentje op de gitaar. Ik zie gewoon voor me dat zij in de studio elkaar aankijken en denken, wij gaan alles slopen. Ze staan in de Heineken, dat is een van de kleinere tenten op Lowlands. Dus ja, ik ga er gewoon 2 uur van tevoren staan. Kan niet wachten. 10 over 10, Royal Blood, dit is mijn tip voor Lowlands.

Als ik dan een tipje mag leggen naast die van Jasper. Jasper Leidens, die hoor je altijd woensdag en donderdag bij 3 voor 12 Radio. En hij tipte Royal Blood en Kyo. En ik tip dan Tyler, the Creator. En, ja, mijn meid, Nia Archive.

0: Things, maar dan in de Nia Archives remix. En Nia Archives is een Britse producer, songwriter, zangeres, DJ. Je vond er al vaker op Lowlands en vrijwel elk ander groot festival trouwens, maar dan zag je er vaak in haar oude gedaante. Namelijk als DJ. Deze Britse die zette met haar jungle en drum and bass elke festivaltent totaal op zijn kop. Maar op haar nieuwe plaat voegt ze een nieuw element toe aan haar sound. Namelijk live muziek. In de vorm van haar eigen stem en gitaren. En ik ben zo benieuwd hoe dit gaat zijn op het podium van Lowlands. Zaterdag om 19:30 in de Heineken kun je er gaan zien. En ik sprak haar een tijdje terug om te praten over haar nieuwste album, Emotional Junglist. Daar klinkt jungle, maar ook een lekkere dosis indie in door. En dat vraagt dan wel ook om een gloednieuwe festivalshow. Van achter de DJ-decks komt zij vandaan en ze gaat zich ontpoppen tot frontwoman van een echte band. Dit vertelde ze erover een tijdje geleden in 3 voor 12 Radio.
1: In the past I've really been trying to push the fact that I do produce and I am a producer, because I think it's quite confusing when you sing and produce. People don't want to see you as a producer. So on my last projects I've really just hidden behind the production and use my vocals as kind of like another instrument. Whereas this project, I've kind of let my storytelling and my vocals shine a little bit more, which has definitely been a little bit out of my comfort zone. But I think it's really fun with this album because I made it all intentionally different BPMs so that I couldn't DJ it, and I've had to like do the live band. So I forced myself into doing something that I've kind of been putting off doing for years. But it's really exciting to do a new thing at this point in my career rather than just doing the same thing, you know. But it's really great. I've got a guitarist, I've got a synth kind of person, and I'm just focusing on being a front woman and just coming, you know, I've been hiding behind the decks for the past 5 years. So it's been really interesting to figure out who I am as a performer and not just as like a DJ.
2: Hey, this is Nia

over 7 in de Bravo. Je luistert naar 3 voor 12 Radio. Waar ik even de hele line-up van Lowlands met je heb doorgenomen. En ja, ik krijg ook een berichtje nu via de NPO Luister-app. Het wordt moeilijk om niet naar Lowlands te gaan. Maar mocht je nou geen tickets hebben, maak je geen zorgen. Hè? 3FM is er gewoon bij. Luister naar de radio. Mocht je zin hebben om optredens te zien, check de livestream op NPO Start. Dan neem ik samen met mijn collega Vera Simons je mee naar Lowlands. Om bijvoorbeeld de meest gelikte band in de festival-app van Lowlands te checken met je. De mannen van IJsland. Zij zijn er ook. Ik wens je een hele fijne nacht. Veel plezier met Bas. En tot later. Doei!

0: Een bijzonder goede nacht. Lekker die maandag op dinsdag nacht door met muziek van Jonas Blue en MGMT. Zometeen.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil het alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet. En dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden.
0: Het is 1 uur geweest. Het moment dat alleen nog de straatlantaarns en je ogen knipperen. Ja, lekker genieten van de muziek op 3FM met MGMT. Zometeen naar Jonas Blue.

0: Twenty bij 3FM, You're the Kids. Misschien zit je wel midden in je nachtdienst, of ben je lekker vakantie aan het vieren, zoals mij, dat kan natuurlijk ook. Ja, of misschien ben je wel onderweg naar huis na de eerste dag van de introductieweek als nieuwe student. Ja, dat is deze week, hè. Veel unies hebben introweek. Die maken dan kennis met, nou ja, de nieuwe stad, de nieuwe opleiding, de nieuwe mensen die ze gaan ontmoeten. En zo ook in mijn thuisstad Rotterdam. Ik ben een echte Rotterdammer, ik ben er geboren en getogen. En ik ben vandaag eens een kijkje gaan nemen in Rotterdam bij de Eureka-week. En ik heb geprobeerd internationale studenten een beetje in te burgeren. En hoe dat ging hoor je zo, maar dat had alles te maken met deze meme.
1: Weet je wat ook ideaal is in Rotterdam? Toen je gewoon je pambami naar beneden kan pleuren. Hey!

0: Van Kensington hoorde je bij 3FM You're the Stay. Mijn naam is Bas, ik ben geboren en getogen in Rotterdam. En in heel veel steden, waaronder in Rotterdam, is deze week de introweek. De Eureka-week in Rotterdam, zo maken studenten een beetje kennis met de stad waarin ze gaan studeren. En misschien ken je Rotterdam wel van onder andere de Euromast en van de Kubuswoningen. En ook wel van deze meme.
1: Weet je wat ook ideaal is in Rotterdam? Doe je gewoon je pambami naar beneden kan pleuren. Hey!
0: Hey! Maar ik ben vandaag naar Rotterdam gegaan, naar die Eureka-week. En ik ging eigenlijk een beetje mijn best doen om internationale studenten te laten inburgeren. En dat deed ik door ze deze meme te laten nadoen. Ja, ik had een pan met Bami. Alleen het probleem, ik had nog geen raam om hem uit te gooien. Dus ik ben een random studentencomplex ingelopen. En ik ben maar gewoon gaan zoeken naar een raam. En dat ging zo.
2: Hallo, do you want to throw a pan of Bami out of your window?
3: Sorry, what?
2: Do you want to throw a pan of Bami out of your window?
3: No.
2: No, ja, dat dacht ik natuurlijk al. Vaan kloppen wij de volgende. Eens kijken of iemand open doet, ja.
4: Hello.
2: What's your name?
4: Tudor.
2: Where do you come from?
4: Romania.
2: Do you know the meme with the pan of Bami?
4: I have absolutely no idea of that.
2: Yes, I do have a pan of Bami. It's a famous Dutch and really a Rotterdam meme that you throw a pan of Bami out your window.
4: Okay.
2: Do you want to do it?
4: Yes.
2: Yes, really?
4: Then yeah, why not?
2: It's really a way to integrate in Rotterdam.
4: Yeah.
2: Can I come inside?
4: Yeah, of course, please.
2: 3, 2, 1, go!
4: Hey!
2: And the pen, also the pen.
4: Also the pen.
2: Yes! Sorry. Oh! How did it feel?
4: Perfect.
2: Perfect. You're now a real Rotterdam student.
4: Yeah, I could call me myself that. Hopefully I won't do that again myself, but...
2: and are you gonna clean it now?
4: I should, right?
2: Yeah, I think so. Otherwise they will be angry. Oh. I guess. One
0: more time. Nou, I guess dat ik het allemaal zelf mocht opruimen. Er kwam een hele boze pandeigenaar vervolgens naar me toe. Die kwam met een bezem, die keek me nog net niet aan. Ik heb restje voor restje heb ik het allemaal terug in de pan gestopt. Drama was dat. Maar wel heel grappig.

0: Stella Lefty bij 3FM, Jorde Basten.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Jarenlang was het stil rond dit duo. Maar ja, ze zijn weer terug. De Opposites. Twee keer eerder hadden ze al de 3FM mega-hit voordat ze even verdwenen. Dat is de belangrijkste track van de week. En ook na hun comeback, jawel, hebben ze hem weer gepakt. De 3FM mega-hit. Ondertussen is het de ex-3FM mega-hit. Maar ze zijn nog lang niet gestorven. Nee, nee. Hartstikke terug en hartstikke nieuw op 3FM. Fijn. De Opposites. Dit is Feestje.

0: Ik stond dus net midden in het publiek bij de jeugd en ik heb echt nog nooit zoveel mensen zien springen.
1: Je bent een schip, ik dat dirt, maar je weet niet wat scheppert,
2: De 3FM
0: Festival Top 1003.
2: De allerbeste festival.

3FM met Chapel Roan, you're the Pink Pony Club. Hey, ben jij bang dat je beroep over 10 jaar niet meer bestaat vanwege AI, artificial intelligence? Ja, ik ergens wel. Ik bedoel, AI praat tegenwoordig zo makkelijk, het weet alles. Maar of jij en ik echt bang moeten zijn voor AI, dat ben ik aan het onderzoeken.

0: Imagine Dragon staat voor je klaar. En dit waren de klanken van Yugel en Soto bij 3FM en Jamaican Bam Bam. Steeds meer mensen gebruiken tegenwoordig artificial intelligence, AI. Sterker nog, ChatGPT heeft tegenwoordig een functie dat het ook daadwerkelijk kan terugpraten. Super handig, ga ik nu gebruiken. Maar moeten jij en ik nou echt bang zijn voor AI? Dat is wat ik aan het onderzoeken ben.
1: Heeft AI een oplossing als je
0: niet in slaap kunt komen? Ik moet morgen heel vroeg op, maar het lukt me echt niet om in slaap te komen. Kun je me helpen?
2: Natuurlijk. Adem rustig in en uit. Luister maar naar mijn kalme stem. Slaap je al?
0: Nee, ik slaap nog niet.
2: Nou, hup. Je moet nu echt gaan slapen, hoor. Morgen moet je vroeg op. Dus ogen dicht, nu slapen.
0: Ja, ik doe mijn best. Ja.
2: Kom op. Geen excuses meer. Je moet nu gewoon slapen.
0: Ja, ik doe me toch mijn best.
2: Ik weet dat je je best doet, maar nu is het echt tijd. Geen gedoe meer, ogen dicht slapen.
0: Maar help me dan.
2: Ik heb je geholpen en nu is het aan jou. Slapen. Echt, je kunt dit.
1: Nee, AI heeft geen oplossing voor deze situatie.
0: Ja, nee, we hoeven voorlopig nog niet bang te zijn dat AI echt al onze taken gaat overnemen. Gelukkig hoef je voorlopig nog niet te slapen met de muziek van 3FM. Oscar and the Woo, voor je na Imagine Dragons. When

lekker. De klanken van de Bless Madonna hoorde je bij 3FM en Serotonin Moonbeams. Er komt een appje binnen via de NPO Luisterapp van Sanna. Ze schrijft: ik ga vandaag evenveel doen als de letter W in het woord erten. Helemaal niets dus. Lekker, Sanna. Geniet van je dinsdag en de muziek van 3FM. Dit zijn Kings of Leon en ik, Sex on Fire.

Chris Kadaal hoorde je lekker bij 3FM. Zometeen onder andere muziek van Green Day. En heb je de nieuwe sensatie uit Den Haag al gehoord?

0: Dus word je bijgepraat over de belangrijke zaken in de wereld. Het laatste nieuws, het is 2:00.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag, is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn afgesloten en buffers die zijn opgebouwd. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Op 's middags kan er nog regen vallen, het wordt dan rond de 20 graden. 3FM
0: Boat. Bas van Schaik. Ik neem je zometeen even mee terug naar de tijd dat corona gewoon nog een biertje was. Terug naar de 90's met Green Day. Zometeen en eerst de nieuwe sensatie uit Den Haag, Flair.